0: zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Zaterdag, een extra NH Sport vanaf 7 uur. Hier op de radio bij NH.

0: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: vergeten liedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek, met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg met Jos Heremans.
4: Bij N.H.

0: eerste, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien uit Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Tweede Pinksterdag bij NH van 2 tot 5.
2: De 1000 van Driessen.
1: Nummer 29.
3: Down to La Delicia.
1: Nummer 199.
3: Make it with you.
1: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal van de week.
1: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
3: By the heroes and...
2: De 1000 van Driessen.
1: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5.
5: Bij NH.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: top 50.
1: Zaterdag tijdens Alkmaar Pride, de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen. Do you believe
1: in life after love? Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
2: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
1: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5, hier op de radio.
3: Heerlijk.

0: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
1: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochnen.
2: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
3: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader een melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: De Jonge League met Don't You Want Me. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. En potverdorie jongens, ik ben al even buiten geweest. Het is een heerlijk dagje vandaag. Maat naar mooier en mooier. Het is ons allemaal gegund de komende tijd. Gaan we ervan genieten. Het is 21 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Anne, het ziet er netjes uit eigenlijk. Heb jij...
1: Ja, bedankt.
0: Meestal als je dit aan hebt, gaan we een feestje vieren.
1: Ja,
0: heb je
1: klopt,
0: een feestje
1: we
0: vandaag?
1: Doen. Kunnen we doen? Nee, ik heb niet echt goede reden voor.
0: Oké, gewoon, dat was even leuk.
1: Ja, maar ik was wel een beetje in de stress, want ik heb dus een blazer aan.
0: Ja.
1: En ik dacht, Jan Visser heeft gezegd dat het warm wordt.
0: Ja.
1: Ik neem geen jas mee.
0: Oh.
1: Maar dat vind ik altijd een beetje spannend.
0: Ja, vind ik ook spannend. En ja, ik weet niet hoe het bij jouw jas zit, maar er zit in mijn jas ook altijd iets waar ik dan achteraf me van realiseer dat het wel belangrijk was.
1: Oh,
0: ja.
1: Zo?
0: Een zonnebril. Of
1: oh,
0: zo, weet je
1: jas?
0: Wel.
1: Jas?
0: Ja, dan zit er meer
1: in je binnenzak.
0: Nou, hij zit buiten rechts, als je het echt wil weten.
1: Oh nee, ik bedoel meer, mijn vader heeft altijd tegen mij gezegd dat ik altijd een jas mee moet nemen voor het geval dat je auto ermee kapt.
0: Oh, wat?
1: Ja, en een paraplu eigenlijk.
0: Ja.
1: Oh, en die paraplu ligt wel in mijn auto, niet echt nodig. Maar die jas ben ik dus...
0: Kan tegen de zon ook lekker zijn, hè, die paraplu.
1: Ja. Hij ligt er wel.
0: Oké, nou, wat verstandig.
1: Alleen geen dekentje.
2: Even een nieuwe auto kopen. Even een nieuwe auto kopen. Hoef je daar mijn jas mee te nemen, toch?
1: Nieuwe auto kopen.
0: Die gaat nooit stuk, bedoel je?
2: Nou, dat is ook niet waar.
0: Sterker nog, volgens mij wordt je aangeraden om ook altijd een vaccinelichtje in je auto te hebben liggen.
1: Vaccinelichtje?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Waarvoor?
0: Nou, voor dit soort situaties. Dat je s'nachts in de shit zit, dat je nog...
2: Een romantisch dinertje kan.
1: McDonald's kan.
2: Oh, ja, leuk.
0: Nee, maar dat je in ieder geval nog, weet ik veel, je vingertoppen kan warmen bij het vaccinelichtje.
1: Het vaccine ligt.
0: Ja, misschien is het een beetje een oude theorie, jongens. Maar dit is wel wat ik geleerd heb.
2: Altijd gewoon een jas mee.
0: Ja, begin daar maar mee inderdaad. Waarom heb je geen jas mee al? Heel gek.
3: Goedemorgen, gaat het nu.
0: Ik heb er ook geen in de auto, hoor.
1: Maar echt niet?
0: Nee, vaccinelichtje.
1: Oh, ik heb een jas.
0: Dus 12 graden gaat prima zonder vaccinelichtje in de auto.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopkissen na Ilse de Lange met Something.

0: Tramps met Hold Back the Night.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een mooi quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... met speciaal verzoek aan Tini om mee te doen. Want die is normaal gesproken pas om 8:30 bij ons. Maar die heeft de afspraak vanochtend. Dus die appte, die zegt... potverdorie, zijn jullie altijd zo vrolijk om 6:00 's ochtends? Ja, sorry Tini. Dat zit er gewoon in. Het zit in het systeem. Maar 3 krantenkopjes dus. Eentje daarvan is er niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Dat is wel lekker om je donderdagochtend mee te beginnen. Dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Kostuums van de redactie van The Masked Singer moeten verhuizen. Er zijn er wel 1200.
1: Kop 2.
0: Britse dierentuin deelt beelden van enige baby aardvarken van het Verenigd Koninkrijk.
1: Kop 3.
0: Man spot zeldzame albino-eekhoorn in Londen. Nou... Eén van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is het vandaag kop 1? Kostuums van de redactie van The Masked Singer moeten verhuizen. Het zijn er wel 1200. Is het misschien kop 2? Britse dierentuin deelt beelden van enige baby aardvarken in Engeland. Of is het kop 3? Man spot zeldzame albino-eekhoorn in Londen.
1: De krantenkopquiz.
0: Doorgeven doe je via 088-850-51-52... voor die eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Gewoon even laten weten welke kop er niet waar is. En wie weet heb je die zometeen in je zak. Is het kopie 1, kopie 2 of is het...

0: Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke hiervan is niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op, zo ben ik dan ook wel weer. Het is voor mij ook donderdagochtend, hè? Maak je geen zorgen hoor. Zit er heus wel in.
1: Kop 1.
0: Kostuums van de redactie van The Masked Singer moeten verhuizen. Het zijn er wel 1200.
1: Kop 2.
0: Britse dierentuin deelt beelden van enige baby aardvarken van Verenigd Koninkrijk.
1: Kop 3.
0: Man spot zeldzame albino-eekhoorn in

0: Nou, even kijken wat er allemaal ingestuurd is op deze prachtige krantenkopquiz. Begin vandaag bij kop 2. Els, Koos, Ans, Frederik, Nico, Paul en Henny dachten dat hij niet waar was. Maar die Britse dierentuin heeft inderdaad beelden gedeeld van de enige baby aardvarken van het hele Verenigd Koninkrijk.
1: Ach,
0: ja, is gewoon schattig om te zien. Als ze groot zijn, vind ik het een beetje enge beesten. Als ze helemaal jong zijn, zijn ze helemaal naakt. En vind ik ook, ook typisch.
1: Ook enge beesten.
0: Maar wel ook weer schattig.
1: Nou, leuk,
0: wat moet je met een aardvarken? Dat weet ik ook niet. Het is in april geboren in Chester Zoo. De eerste keer in 100 jaar dat er een baby aardvarken is geboren. Wat leuk, hè?
1: Heel leuk.
0: Ze geven hem extra melk. Terwijl als je hem ziet, dan denk je dat je hem beter... wat moet je hem geven?
1: Oh, ik weet niet of ik hem zielig vind. Ik vind hem best wel leuk.
0: Ja, jij vindt hem schattig. Maar jij vindt hem schattig wel op een soort van alien-achtig niveau waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Het is een raar beest, hoor.
1: Ja, ze
0: het is
1: wel
0: echt
1: gek.
0: Een raar beest. Een aardvarken. En wat moet je er ook mee, hè? Wat kunnen ze... Hij heet Womble.
1: Nou, dat vind ik leuk.
0: Ja, dat dacht ik wel. ik weet ook niet wat aardvarkens verder doen. En of je er wat aan hebt. En of ze handig zijn voor het milieu. Maar doe lekker. En hij loopt nog niet zo best. Maar dat komt door de leeftijd. Gaan we door naar kop 2 in dit geval. Helaas voor Erwin, John, Ari, Monique en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was. De man die spot een zeldzame albino-eekhoorn in Londen. Ja, dit is echt gebeurd. Een man in Londen loopt gewoon lekker door een park. Een minding his own business. En ziet daar een witte eekhoorn en denkt... is dit wel een eekhoorn die iedereen heel vaak tegenkomt? Nou nee dus, is een heel zeldzaam beest. Geen pigment en rode ogen, de albino-kenmerken. Maar er zijn er echt maar heel weinig van.
1: Dat zou toch moeten opvallen dan al?
0: Ja. Inderdaad. Hij heeft hem gefilmd en de beest zit eigenlijk best wel chill in de boom te wezen.
1: Ik vind dat heel mooi eigenlijk.
0: Ja, het is inderdaad prachtig. Maar ook omdat het
1: heel
0: een beetje uitzonderlijk is.
1: En toch bijna blind en zo ook.
0: Ja, en ze zien je zo goed zitten ook. Hè? Als je, nou ja, goed, heb je ook gezien.
1: Dat ook nog.
0: Nee. Als je lekker rustig zelf ook in het park zit. Maar goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1. Kostuums van de redactie van de Masked Singer moeten verhuizen. Het zijn er wel 1200. Nee, het gaat om de kostuums van Manneken Pis.
1: Ah.
0: Ja, blijkbaar. Dat wist ik wel. Op speciale momenten hebben ze vaak wel een soort van pakje voor hem. Maar het zijn er dus inmiddels 1200. Dat is veel.
1: Vind ik ook veel.
0: En het zijn hele kleine pakjes, want de hele manneken pissen maar 25 centimeter hoog.
1: Ja, dat is niet groot.
0: Dus de bezemkast waar het in lag, die is blijkbaar te klein geworden. Ja.
1: Ik vind dat toch iets gezelligs hebben, een standbeeld aankleden.
0: Op
1: leuke dagen.
0: Snap ik ook wel weer inderdaad. Maar vanwege een verbouwing moeten ze verhuizen. Dus heel veel succes met verhuizen van alle outfits. Van manneken
1: pissen. Voorzichtig mee zijn, hè?
0: Ja, want voor je het weet moeten ze weer aan. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Arnold, Christian, Frank, Gea, Manfred, Jeannette, Lidie en Marcel. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
2: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
3: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30. Op de Singel in Amsterdam is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam die blijft vandaag dicht. De school zegt dat er sprake is van een dreiging. Daar schrijft de Telegraaf over. Wat die dreiging precies is, kan de school niet zeggen. In maart moest de school ook al een dag dicht. En een dag later ontplofte er toen iets daar. De politie bevestigt dat er sprake is van dreiging. Ze hebben een telefonische melding gekregen. En daar doen ze onderzoek naar, zeggen ze. Maar wat de aard van die dreiging is, daar gaat de politie niet op in. Kunnen we niets over melden, zeggen ze. Niet over de inhoud en ook niet wie de melding heeft gedaan. Bronnen melden aan de Telegraaf dat de politie gisteravond wel aanwezig was met honden. Daarbij die school, de schoolleiding en het schoolbestuur willen daar nog niet op ingaan. 8 bedrijven en 5 inwoners van Loosdrecht proberen vandaag bij de bestuursrechter in Utrecht alsnog de noodopvang in hun dorp tegen te houden. De eerste 15 asielzoekers die worden ondertussen al opgevangen daar in het voormalige gemeentehuis in Loosdrecht. En rondom de noodopvang is de afgelopen tijd veel te doen, hè, veel protesten daar. Daarom gelden er 's avonds nog altijd noodverordeningen om onrust rondom de opvang te voorkomen. Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens van de Nationale Hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud aan het huis. Nederlandse huiseigenaren hebben dus moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen. Maar dat verandert dus.
7: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
6: Nou, wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. En alle 750 bomen van het festival Op de Ring hebben een vaste plek in Amsterdam gekregen. 750 bomen zijn verspreid over de stad geplant. Het is het verjaardagsbos dat ter ere van de verjaardag van Amsterdam op de ring stond. En zorgde daarbij het feest voor wat verkoeling. Was ook wel nodig toen.
5: Dat was warm.
6: Inderdaad, na het feest moesten de bomen nog wel even aansterken. Dat deden ze in grote bakken. Maar ze zijn inmiddels uitgezet in het wild. En wel in Amsterdam.
5: En ze blijven ook op de locatie waar ze neergezet zijn nu eventjes.
6: Ja, nu zijn ze echt geplant. En dat is natuurlijk te gek, want er zijn natuurlijk te weinig bomen in de stad. Veel verstening en zo. Waardoor het dus veel te warm wordt in Amsterdam. Ja. En dan heb je meer bomen nodig.
5: Voor de verkoeling.
6: En nou zijn er 750 vrijgelaten.
5: Nou, wat heerlijk. En toen was het trouwens ook wel echt heel welkom, hoor, dat bos. Hè, Anne, weet je nog hoe bok heet het was op die ring?
8: Ja, het was heel erg warm.
5: Dat was niet normaal.
6: Die plakt aan het asfalt, ja.
5: Ja, dat was echt...
8: Als je had een petje opgedaan, dat is zo warm.
5: Had jij een petje opgedaan?
6: Ja, een petje opgedaan.
5: Wauw. Nou, dan is het heet, hoor. Dat kan je wel zeggen.
6: Altijd de pet mee in de auto, dat is belangrijk.
8: Ja. Maar ik heb het al snel heet, hè. Dus ik ben hier ook een hele goede graadmeter.
5: Oké.
6: Wel een leuke woordkeus.
5: Ja.
6: Meer nieuws in de app, 30 graden meter. Nou ja, goed, meer nieuws in de app. Ik leg het nog even uit. Of op nanieuws.nl, snap je het? Ja. Het weer dan nog even.
5: Zoals het warm
6: kan. Berg je maar, want het wordt warm en breekt een warme periode aan waarbij de zon flink schijnt. Echt petjes weer. Naast zonneschijn is er vanmiddag ook wel hier en daar een stapelwolk te zien. En het wordt 18 tot 23 graden. En vanaf morgen veel warmer.
5: Lekker zeg. Ja, we gaan er gewoon van genieten. En van de verkeersinformatie. Hè, dan is het donderdagochtend 6:30. Je zou denken, misschien valt het mee op de weg. Niks ervan. Het is al behoorlijk druk gaat worden, Anne.
8: Ja, 2 files heb ik. Eentje op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 bijna 10 minuten. En op de N244 van Alkmaar richting Edam, tussen Alkmaar en Westgrafdijk, net iets meer dan 5.

0: Dolly Parton, Matt Jolien.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:10 geweest op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Martijn. Helemaal in het buitenland. Martijn, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent vrachtwagenchauffeur. En je bent recent geswitcht van ritjes binnen de Benelux naar helemaal overseas. En noem het allemaal maar. En waar je ook de kans krijgt om met een vrachtwagen te rijden.
2: Ja, nou ja, ik rijd nu om Butsche, onder Keulen.
0: Oké. Okay.
2: In Duitsland.
0: Ja, kijk of het er 100.
2: Nee.
0: Oké, dat is veel.
2: Heerlijk.
0: Mooi zo.
2: Maar in het begin van de week zat ik inderdaad wel gewoon weer België, Nederland. Maar gewoon de hele week van huis en langere afstanden.
0: Ja, precies.
2: Van België naar Friesland.
0: Kijk eens eventjes. En ben je dan dus nu ook bij Keulen op weg weer terug naar Nederland? Of ga je verder Duitsland in?
2: Ik ben nu weer op weg. Ik heb gisteravond geladen bij Koblenz in de buurt. Dat ligt nog verder zuidelijker.
0: Ken ik goed.
2: En nu onderweg naar Venlo. Daarnaast.
0: En moet je dan morgen nog ergens heen of rij je vandaag al terug naar huis?
2: Nee, dan gaan we... Na Arsen ben ik leeg en dan gaan we weer ergens laden voor... Nee, België of zo.
0: Ja.
2: Misschien weer Noord-Nederland.
0: Of... Merk je tegen die tijd wel weer?
2: Dat merken we wel. Dat zien we dan wel weer. Dat is geen probleem.
0: Oké, en weet je al of je bijvoorbeeld volgende week nog eens een keertje lekker diep in Italië moet zijn?
2: Nee, zover gaan we met de walking floors, om het zo maar te zeggen, gaan we niet. Dat is echt een beetje Frankrijk, Duitsland en Engeland.
0: Oké.
2: Stel dat ik wel verder wil, dan kan dat wel.
0: Oké.
2: Maar dan moet ik er een andere trailer achter vragen. Ja. En dan krijg je een cool trailer en dan kan je inderdaad gewoon naar Italië en Frankrijk en naar boven. Spanje ook, kan ook.
0: Oh, leuk zeg.
2: Als je dat wil, ja hoor.
0: Oké, dat is in de zomer altijd wel lachen natuurlijk, kan ik me voorstellen. Maar de walking floor, daar had je het vorige keer ook al even over, dat is dat je... spullen uit kunt laden eigenlijk zonder dat je iets aan hoeft te raken, toch? Dan kun je, als je grind hebt bijvoorbeeld, dan kun je dat er in één keer uitkieperen op een of andere manier.
2: Ja, dat klopt. Het dak is van zeil, dan kan je openrollen. En dan kan je via een trechter geladen worden of met een grote shovel of... Maakt niet uit. En dan kan je bij de klant de achterdeur weer open doen.
0: Ja.
2: En dan druk je op een knopje en dan gaat de vloer bewegen en die... duwt het eruit.
0: Die duwt eigenlijk alles zo de wagen uit. Wel een praktisch apparaat eigenlijk.
2: Ideaal?
0: Ja. Heb je enig idee, want ik kan me herinneren, je had over het algemeen dakfolies en allemaal van dat soort spullen bij je. Weet je dan nu wat er achter in die bak ligt?
2: Ja. Van alles. Ik heb er maismeel in gehad. Ik heb er knolselderij in gehad. Ik heb er kleikorrels in gehad. Ik heb er nou Duits noemen ze dat razen. Ik heb geen idee precies wat het is.
0: Razen?
2: Ja.
0: Ik weet ook niet wat razen zijn.
2: Nee, grondverbetering. Ik heb geen idee.
0: Grondverbetering, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Dat staat tenminste onder de naam van de klant.
0: Oh ja, ik ben even aan het googlen in de tussentijd. Ik kom als vertaling bijvoorbeeld het gazon of een grasveld tegen. Razen.
2: Ja. Oh, nou kijk, iets voor het gazon.
0: Voor het gazon. Nou, heb je ook weer wat geleerd. En
2: het
0: maakt ook geen bal uit verder, toch? Je rijdt het gewoon ergens heen, dan knal je het eruit en ga je weer wat anders laden. Je hebt helemaal gelijk.
2: Als de klant het wil hebben, ik rijd er wel even. Maakt mij niet uit.
0: Je hebt helemaal gelijk. Martijn, ik ga je niet langer van de weg houden. Je moet natuurlijk daar je kop bij houden. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Toen viel je even weg. Godverdorie.
0: Nou, daar ben je weer. Ik wou zeggen, je bent een vroege vogel van de dag en je weet het. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel.

0: Eurythmics met Sweet Dreams. Anne, zometeen moeten we het even hebben over iets waarvan ik dacht... ben ik nou gek geworden of valt dat wel mee? Ja, zeg het maar.
1: Ik denk dat het niet meevalt.
0: Het viel mee.
1: Oh.
0: Zometeen meer naar Emily de Forêt.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo XIV werd ingehuldigd.
2: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
2: Deze is toch ook hemels.
1: Het is een wonder dit.
0: Vanavond, Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Halleluja!
0: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
7: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
8: Ik ben Francine uit Haarlem.
9: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
10: Thuis in heel
2: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. Er is sprake van een onbekende dreiging, zegt de school tegen de Telegraaf. Maar wat die dreiging precies is, wil de politie nog niet zeggen. Premier Jette heeft gisteravond een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en asielzoekers. Bezoek was een antwoord op alle negatieve berichten rondom asielopvanglocaties, zegt hij. En FC Volendam heeft gisteravond een mooie stap gezet naar lijfsbehoud in de Eredivisie. De eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II werd met 2-1 gewonnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
13: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
12: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
14: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
12: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Die glimlach bij jou bij de tekst zomers warm.
15: Ja, dat is
2: goud waard. Vertel, waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 3 files hebben we. De langste staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, 20 minuten. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. Ook file op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen omval en de aansluiting met de A9, 10 minuten. En als laatste op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk, tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514, 5 minuten.
10: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
16: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
20: Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Vanessa Paradis met Be My Baby. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7. Op die vroege donderdagochtend. En het wordt een lekker dagje vandaag en de rest van de week. Ja, hoor je zo meteen van Jan Visser. Het is 21 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, weten jullie nog dat ik laatst het had over negatieve verkeersborden?
1: Ja.
0: De digitale borden waarbij als je harder dan 30 rijdt meteen allemaal rode dingen krijgt. Oh, je rijdt hard, dat soort dingen.
1: Ja, je wil dat schouderklopjes.
0: Nou, daar hou ik van, inderdaad. Ja. Ik ben van de positieve feedback. Mm-hmm. Dus als ik dan daadwerkelijk onder de 30 kom, dan wil ik duimpjes en smileys en dat soort dingen. Ja, daar hou ik van.
1: Ja.
0: Maak er maar wat moois van.
1: Ja.
0: Daar doe ik het voor. Oprecht. Dat is de enige reden waarom ik het doe. Want ik vind 33 ook een prima snelheid. 53 ook, maar dat geldt terzijde. Dat moet je niet doen. Dat snap ik allemaal wel. Maar goed. Ik reed dus langs een bord bij de Amstelveenseweg. Amsterdamseweg is het daar misschien al net aan. In Amstelveen. Op weg naar een hockeyclub. Want wat doe je daar? En toen was hij dus heel negatief over mijn snelheid. Omdat ik iets hard reed. Toen ging ik langzamer rijden. Toen deed hij niks meer.
1: Toen ging hij uit.
0: Toen dacht ik, nou, het is wel goed. Krijg ik laatst een appje van een maat van mij. Is langs datzelfde ding gereden. Mm-hmm. En heeft een filmpje gemaakt. Ze hebben hem dus gerepareerd. Of ik dacht, wacht eventjes, ben ik gek? Deed hij het de hele tijd wel? Reed ik eigenlijk nog steeds te hard? Of heb ik het zelf niet goed gedaan? Heb ik hier grote mond gehad? Terwijl het apparaat prima wist dat je mensen met een smiley en een dingetje tevreden moet stellen.
1: Ja.
0: Gelukkig, hij rijdt daar vaker. Uh-huh. En wat viel hem op? Je had helemaal gelijk, zei hij.
2: Oh.
0: Hij deed het inderdaad niet, maar ze hebben hem gerepareerd.
1: Oh, gelukkig.
0: Hij is nu weer heel positief, dus ik kan daar weer heen.
1: Ja. Je kan weer via die kant.
0: Ik kan weer via die kant, ik ben niet gek.
2: Nee.
1: Ik dacht, misschien heb je zo hard gereden dat hij gewoon uitgaat.
0: Ja, want dat heb je ook
1: inderdaad. Hier doen we helemaal niks meer mee.
2: Zo'n rondje maakt hij. Ja, helemaal opnieuw.
0: Of dat hij, als je 130 rijdt, dat hij weer positief wordt ook. Dat je weer die smileys krijgt.
2: Snap dat maar tot een 99. Ja. Millennium bug.
0: En dan gaat hij weer terug.
2: Ja, precies.
0: Naar het begin.
2: Hey, en die maat van jou, die had er dus een filmpje van gemaakt.
0: Maar die reed niet. Die
1: bij
0: huis. Dus nee, voor de duidelijkheid. Hè. Nee,
1: ik vond het ook wel spannend voor die maat van jou.
0: Ja, nee, niks aan de hand. Die zat ernaast.
2: Een duimpje geeft en zegt maar wel even je telefoon. Ja.

0: Eric Clapton met I Shot the Sheriff.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Kan zomaar zijn dat je vanmiddag veel raadsleden in Amsterdam een rondje ziet hardlopen langs de Sloterplas. Een belangrijke reden weliswaar. De afgelopen maanden ontving de politie tientallen meldingen van vrouwen die daar zijn lastiggevallen, geïntimideerd en zelfs aangerand. Iemand die haar hardloperschoen ook aantrekt is Elise Moeskops van D66 in Amsterdam. Elise, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Neem ons eens even mee, hoe is dit idee ontstaan?
3: Het nieuws kwam naar buiten dat er nu ook aan de Sloterplas allemaal meiden werden lastiggevallen terwijl ze gewoon rustig een rondje probeerden hard te lopen.
0: Ja.
3: En Doorle van de VVD, net nieuw raadslid, die zei ja, hier moeten we toch iets mee. En eigenlijk met de vrouwen in de Amsterdamse gemeenteraad, partijbreed, dachten we, nou weet je, dan gaan wij dat rondje lopen om te kijken of we aan elkaar kunnen beloven dat we hier de komende 4 jaar wat aan gaan doen.
0: Ja.
3: Maar ook laten zien dat het... je bent eigenlijk gewoon een beetje een zielig mannetje, toch? Als je een vrouw op die manier lastig valt.
0: Nou, je bent sowieso een zielig mannetje als je een vrouw lastig valt. Maar bij het hardlopen, gewoon terwijl je rond de Sloterplas aan het gaan bent, is echt schandalig. Dat mag duidelijk zijn. Maar wat hoop je dat dan zo'n gezamenlijke loop uiteindelijk oplevert? In de praktijk echt?
3: Ja, dat is natuurlijk ergens best een beetje lastig. Het is zo moeilijk om...

0: zekerheid zeggen, doen we het niet. Maar wat je hoort is dat het over het algemeen jonge mannen zijn. Die het vooral heel grappig vinden.
1: Ah ja, oké. Okay. Die zien het meer als een geintje.
0: Ja, het is gewoon een beetje flauw pestgedrag. Ja. Maar ze hebben niet door dat ze daar echt een grens mee overgaan.
1: Nee, precies, dat super intimiderend is natuurlijk.
0: Het is onwijs intimiderend.
1: Ja. Dit onderwerp komt natuurlijk vaker terug. Dan is er eventjes behoorlijk wat aandacht voor. En vervolgens zakt het toch ook weer een beetje weg. Wat voor maatregelen liggen er nou op tafel bij de politiek in Amsterdam om de veiligheid rond bijvoorbeeld de Sloterplas te verbeteren?
0: Nou, we doen eigenlijk al best wel veel. Ik denk dat een jaar of 2, 3 geleden zijn we echt wel aan de slag gegaan. Ik heb toen een groot initiatiefvoorstel geschreven om inderdaad die openbare ruimte ook echt een beetje aan te pakken. Betere verlichting, inderdaad kunnen zien wat er achter een bosje gebeurt. Maar ook zorgen dat je het gesprek blijft voeren is toch gewoon belangrijk.
1: Ja.
0: Want ja, dit is gewoon gedrag wat ergens ingeslopen is, wat in één keer bij een groep mensen als normaal wordt gezien, wat het echt niet is.
1: Nee, dat moet meteen inderdaad de kop ingedrukt worden. Wat weten we nou eigenlijk van vrouwenveiligheid in Amsterdam? Wordt daar eigenlijk onderzoek naar gedaan?
0: Nou, nu wel steeds meer. Want inderdaad ook, dat is iets wat we een tijdje geleden op de agenda hebben gezet. En we gaan nu elk jaar het gewoon uitvragen. Waar voel jij je onveilig? Op welke manier voel je je onveilig? Wat kunnen we daaraan doen? Is het beter of slechter geworden? En dat gewoon elke keer terug laten komen om te kijken of de maatregelen die we nemen, of die ook echt effect hebben.
1: Ja, ja, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Toen ging het ook over de verlichting in Amsterdam en omstreken. Eigenlijk andere verlichting moet zijn in plaats van gewoon maar heel veel meer lampen erbij knikkeren, om het zomaar te noemen.
0: Ja.
1: Hoe zit dat bij de Sloterplas? Want dat is toch een behoorlijk ding. Is daar wat verlichting 's avonds?
0: Ja, dat is er wel. Het is een tijdje stuk geweest. Ook nog precies in dit gebied. Helpt ook niet mee. Iets in de onderbodem, geen idee, liander, drama. Maar het doet het nu weer. En toch gebeurt het nog steeds.
1: Ja, oké. Dus
0: kijk, die verlichting lost het uiteindelijk ook niet op. Maar het helpt misschien een klein beetje. En we zijn ook wel verplicht om alles te doen wat we kunnen.
1: Ja, hartstikke goed. Een mooi initiatief. En even praktisch, tot slot, je loopt zelf ook mee. De laatste keer dat ik keek is het ongeveer 6 kilometer rond de Sloterplas. Mm-hmm. Ben je een beetje een hardloper?
0: Nee, totaal niet. Alles voor de goede zaak.
1: Ja, precies. Oké, maar je hebt wel hardloopschoenen en je gaat er proberen wat van te maken.
0: We doen er een mooi pakje bij aan, Want dan fake it till you make it.
1: Ja, precies. Heb je wel om je heen gekeken naar andere raadsleden waarvan je denkt, van, nou, die loop ik er nog wel uit?
0: Nou, ik heb weinig vertrouwen in mijn eigen hardloopskills. En ik weet dat er een paar dames bij zitten. We krijgen ook een van de collega's een hele opwarmclinic.
1: Oh,
0: want die
1: nee.
0: Zit er echt lekker in.
1: Oh.
0: Dus ja.
1: Nee, dan ga je toch stiekem hopen dat ze wat verrekt waarschijnlijk.
0: Nou, en heel eerlijk, misschien dat ik halverwege het rondje naar de wandeling ga, maar ik ga kijken hoe ver ik kom.
1: Nee, je moet gewoon die 6 kilometer, dat kun je wel. Alle vertrouwen. Goed, fijn dat we even mochten bellen. Dank Elise Moeskops, raadslid bij D66 in Amsterdam. En veel succes straks dan.
0: Dankjewel.

0: Echt Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
15: Ik ben Jannie en ik kom uit de Weide Venne.
16: Ik ben Marianne en ik kom uit Zamenburg.
17: Thuis in heel
18: Met 7:30 in Nieuwe Niedorp is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. De school zegt dat er sprake is van een dreiging, schrijft de Telegraaf over. Wat die dreiging precies is, dat kan de school niet zeggen. Maar in maart moest de school ook al een dag dicht. En een dag later ontplofte daar iets, schrijft de Telegraaf over. Er zou deze week een telefonische melding zijn binnengekomen bij de politie. Maar over de inhoud daarvan kan niks gezegd worden. Bronnen melden dat de politie gisteravond al aanwezig was in de school met honden. De schoolleiding en het schoolbestuur willen daar niet op ingaan op vragen daarover. 8 bedrijven en 5 inwoners van Loosdrecht proberen vandaag bij de bestuursrechter alsnog de noodopvang in hun dorp tegen te houden. De eerste 15 asielzoekers die worden daar intussen al opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Loosdrecht. En rondom die noodopvang zijn de afgelopen weken felle protesten geweest. Nou, daarom gelden er 's avonds in Loosdrecht nog altijd noodverordeningen om onrust rondom de opvang te voorkomen. De Loosdrechters die vandaag bij de rechter zijn vinden dat ze onvoldoende zijn meegenomen in het besluit over die noodopvang. Daar gaat de zaak dan ook over, laten ze weten. Niet om een discussie of er wel of niet bewoners welkom zijn in die opvang. Eerder gaf de burgemeester ook al zijn excuses daarover, dat hij beter had moeten kunnen communiceren. Vrouwen in het bedrijfsleven verdienen nog altijd veel minder dan mannen die hetzelfde werk doen. Volgens het CBS krijgen vrouwen ruim 6% minder betaald. En dat moet anders, zegt minister Veilbrief die daarover gaat. Daarom moeten mensen salaris van hun collega's kunnen gaan opvragen.
20: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
19: Nou, minister Veilbrief heeft nu een wet bedacht waarin bedrijven transparant moeten zijn over salarissen. Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met de Nationale Hypotheekgarantie. Of het nu gaat om de oplopende energierekening of onverwachte hoge kosten voor onderhoud van het huis. Nederlandse huiseigenaren, ja, die hebben daar dus moeite mee om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen. Maar dat is dus anders, zegt de NHG.
4: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
19: Nou, wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen, zeggen kenners. Voetbal dan nog even. FC Volendam heeft gisteravond een mooie stap gezet naar lijfsbehoud in de Eredivisie. De eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II werd met 2-1 gewonnen. Volendam kwam al binnen een kwartier op voorsprong. Was een beetje mazzel, want een flinke vaart bij Willem II.
8: En dan wil Volendam ook druk gaan zetten met Ulcik. Je verovert dan de bal. Ulcik de 16 in. En hij schiet hem binnen in de lange hoek. Het is Volendam dat op voorsprong komt tegen Willem II.
18: Wat een enorme fout trouwens van die linksback van Willem II. Per van Loon.
19: Ja, balletje ingeleverd. Maar ja, Volendam, twee keer scoren binnen 20 minuten.
17: Is gewoon lekker bezig, hè?
19: Ja, het gaat even niet om hoe, als het me lukt.
17: Ik zat gisteren even te luisteren naar onze lieve vrienden van de sport. Die mochten al om 6:30 aantreden hier gisteravond. En toen hoorde ik, ze waren even aan het doornemen. Hè, er was ooit een keer een probleem bij een penalty geweest met Willem II. Of het ging om de specifieke scheidsrechter in dit geval. Maar, zei Edward, we hebben natuurlijk een VAR. Dus dat probleem is opgelost.
19: Mm-hmm.
17: En toen gingen ze opzoeken wie de VAR was. Was geen VAR.
19: Maar er was geen VAR.
17: Weet je waarom niet? Omdat die wedstrijd van gisteravond dus eigenlijk al een eerste divisiewedstrijd is.
21: Maar dat is raar toch?
17: Dat vond ik dus ook. Want je bent dan dus eigenlijk al in een soort van gedegradeerde situatie waar je jezelf nog uit kunt ontworstelen. Ben je terechtgekomen?
19: Ja, ja.
17: Wat een verschrikking, toch?
19: Je zit eigenlijk in de promotie playoffs.
17: Eigenlijk wel. Het is niet een soort van degradatie playoff, maar een promotie playoff bijna, zou je zeggen.
21: Vind ik heel raar.
17: Vond ik ook heel raar.
21: Ik denk dat geld gewoon op was.
17: Dat zou ook kunnen.
19: Ja, inderdaad.
17: Bedankt nou, jongens. Voor dit
19: zijn we daar ook uit. Allemaal een tientje.
17: Ga het niet meer vragen aan Edward zo, denk ik. Dat doet dus nergens voor nodig.
19: Hey, jeetje, Edward. Goh.
17: Ja, wat een verhaal met
19: al dat geld
17: op.
19: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Gaan naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
22: Pieter, goedemorgen.
17: De brenger van het goede nieuws ben je natuurlijk altijd. Want voor ieder is wat wil, zoals het om het weer gaat. Maar voor de mensen die van een beetje warmte en zon houden, zitten we toch best lekker vandaag al, of niet, Jan?
22: Jazeker. Ja, de weersverbetering die tekent zich vandaag heel duidelijk af. Hè. Gisteren hadden we eigenlijk, viel het bij ons in Noord-Holland qua buigheid al mee.
17: Ja,
22: of
17: bijna
22: tegen.
17: Niks.
22: Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.
17: Zeker.
22: Krommenie deze maand trouwens 40 millimeter. Dus wel veel meer dan in april. Maar ja, dat toeviel er vrijwel niets. Dus dat is natuurlijk een koud kunstje. Maar in ieder geval hebben we dus wel wat regen gehad. Dus groeizaam weer dus nu met die hogere temperaturen op komst. En vandaag wordt een dag met hogere temperaturen, want het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo'n 20 tot 21 graden. In de Noordkop en langs de kust zijn de temperaturen ietsje lager. Zo'n rond de 17 tot 18 graden. En de wind die is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Nou, verder vanochtend veel zon, maar er ontstaat ook wel wat bewolking, wat lage bewolking nog. Zwak front is inmiddels weg, maar er kan hier en daar wel wat bewolking ontstaan. Maar al met al toch periode met zon, zeker vanmiddag. En vanavond trekt nog een zwak warmtefront over de Noordzee, zit ook wat bewolking op. Maar al met al toch wel een dag met behoorlijk wat zon. Nou, morgen dan hebben we, dankzij hoge druk, vandaag feitelijk ook al, nu ligt het hoge drukcentrum nog boven het zuiden van Duitsland en Zwitserland. Morgen komt het iets dichterbij. En dan hebben we een zuidoostelijke stroming. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. En dat betekent morgen temperaturen die op veel plaatsen in de provincie rond de 25 graden gaan uitkomen.
17: Jeetje, Jan.
22: En dat bij volop zon, hooguit een paar stapelwolkjes in de middag. En er staat weinig wind aan de kust. Misschien in de middag wind van zee. Maar ja, het ziet er voortreffelijk uit.
17: Dat mag je zeker zeggen. En of dat zo blijft de komende week en na het weekend en dergelijke, daar moeten we het zo meteen maar even over hebben, Jan.
22: Ja, zeker. En om je nog een klein inkijkje te geven in het noorden van Europa. Want er werden gisteren in Finland, en dat is ook opmerkelijk vroeg voor de tijd van het jaar, temperaturen tot ruim 30 graden gemeten.
17: Meen je daar nou dus ook, in Finland?
22: Ja.
17: Ja, het lijkt alsof heel Europa te warm gaat krijgen de komende tijd, hè, Jan?
22: Dat zit er dik in, ja.
17: Ja, precies. Ja. Goed, zometeen wat verder in de toekomst kijken. We spreken elkaar zometeen.
22: Ja hoor.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is de hitte ons ook al naar het hoofd gestegen op de snelweg? Valt het mee?
21: Nou, wel een aantal lange files hoor. We hebben 6 files en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. De langste staat op de N9 van Den Helder richting Amstelveen, tussen Heilo en Akersloot 40 minuten. Op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen Omval en de aansluiting met de A9, een kwartier vertraging. En ook op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk, tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514, een kwartier vertraging.

0: Jennifer Lopez met Waiting for Tonight.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Bijna precies, helemaal 7:15. Betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En vandaag is het moeilijker, hoor. Ik zou het heel knap vinden als je deze snel weet. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Dit is de vraag van vandaag.
4: Ik ben die van Maan. Nog niet tegengekomen.
0: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
4: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
0: Dan spreekt hij dat mooi uit. 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
4: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
0: Ik ben die van mij nog niet tegengekomen. Ja, als er een dag is waarop je denkt, ik kan er wel eens een keertje doorheen komen door al die bellers, dan is dat misschien wel vandaag, hè? Want als het een moeilijke opgave is, dan is het ook een stuk lastiger voor iedereen. 088-850-5152. Gewoon even bellen en kijken of je gelijk hebt. En dan win je die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
4: Ik ben die van mij nog niet tegengekomen.
0: Ja. Pak de telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Let er eventjes een beetje op dat je niet met de WhatsApp belt, maar met de gewone telefoon. Dat maakt het namelijk een stuk makkelijker voor mij om de telefoon op te nemen. En dan kom je ook in die uitzending. Want alleen in de uitzending het goede antwoord geven betekent dat je gewoon lekker binnen bent in één keer. En dat die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam voor jou zijn.
4: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Audrey.
0: Audrey, wat denk je dat het antwoord is?
5: Nou, ik denk zijn soulmate.
0: Een soulmate. Eens even kijken. Oh nee, het is niet zijn soulmate. Ik snap de denkrichting, hoor. Volgende keer beter. Doeg.
4: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
0: Van mij nog niet tegengekomen. Het is niet de soulmate, maar wat is het wel? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Dag Piet, met John.
0: Hey John, goedemorgen. Wat denk je dat het is?
6: Een foto.
0: Een foto, eens even kijken hoor. Nee, is ook niet goed. En balen. Volgende week de John, ja. Mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oh, die hangt op, te spannend hè, snap ik wel.
4: Ik ben die van Maan nog niet tegengekomen.
0: Gewoon even bellen, 088-850-5152. Waar heeft hij het over? Dat is de grote vraag. Jouw enige kans is het bellen van dat nummer en daardoor de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam binnenslepen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Jim, hoor je mij?
0: Jim, ik hoor jou.
7: Hoi, ik dacht een dubbelganger.
0: Je dacht een dubbelganger, eens even kijken.
4: Een dubbelganger.
0: Hey Jim, dat is helemaal goed. Dat is even lekker. Godverdorie. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
7: Ja, wat leuk.
0: Ik vind het knap hoor dat je het wist. Ik vond het best wel lastig, de opgave van vandaag. Geen moeite mee gehad, prima. Wie ga je meenemen eigenlijk?
7: Ja, mevrouw, die met een auto.
0: Ah, wat gezellig. Ja. Veel plezier samen.
7: Ja.

0: heeft helemaal gelijk. A lovely day wordt het met Bill Withers.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, fijn als je vandaag ook even lekker naar buiten mag. En dat gaat zij doen, Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter. Ja, en ik ben al op mijn bestemming. Want ik hoorde die files op de A9 en ik dacht, ik ga maar rijden om 17:15 ochtends.
0: Je hebt helemaal gelijk.
3: Maar het heeft wel een voordeel. Want ik ben hier nu lekker op tijd. Ik ben op de Dappermarkt in Amsterdam. Ik heb zo'n afspraak met Caroline ten Katen. En ik ben echt zo nieuwsgierig naar haar verhaal. Zij heeft namelijk de reigers in Amsterdam bestudeerd. En ik dacht, ik ga alvast die markt oplopen, vogelspotten. Nou, ik zag net een duif, ik zag een kou langs fietsen, nog een duif. Maar hier nu echt, terwijl ik de uitzending inga, komen ze aanvliegen, die reigers. En die hebben zin in een vis en in Caroline, ja, denk ik.
0: Dat kan ik me voorstellen. We gaan het zo meteen horen. Dankjewel, Samantha.
1: De ontbijttafel.
2: Van 6

0: Jazzram, Shotgun.
1: Ann, ik wil het met je hebben over supermarktetiketten.
2: Supermarktetiketten?
1: Ja, zometeen wel, want ik weet even niet of iets nou wel of niet de bedoeling is. En ik durf het ook niet te vragen.
2: Ik dacht het labeltje.
1: Nee hoor, gewoon hoe je moet gedragen. Zometeen.

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Zaterdag een extra NH Sport vanaf 7 uur hier op de radio bij NH.
3: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
12: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hof.
15: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
16: Ik ben Levi en ik kom uit Ilmerdam. Hier zal er maar wonen.
17: Thuis in heel
18: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. Er is sprake van een onbekende dreiging. Wat die dreiging precies is, dat kan de politie nog niet zeggen. In maart moest de school ook al een dag dicht vanwege een dreigement. Na een overval op het tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. Dat gebeurde gisteravond laat. In eerste instantie werd er 1 iemand opgepakt. Later dus meer mensen. En premier Jette heeft een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en asielzoekers. Bezoek was een antwoord op alle negatieve berichten rondom asielopvanglocaties, zegt hij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
21: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
20: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen.
1: Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
17: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 8 files hebben we en je krijgt de langste 2. De eerste staat op de A9 richting Amstelveen tussen Heilo en Akersloot 20 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 sta je een half uur vast.
23: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer en nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid met een zeer geavanceerde hybrid techniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
24: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
23: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
25: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
26: True Lease met Grenke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
28: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. Maar het zonnetje schijnt en het wordt een prachtige dag. We gaan ervan genieten. Het is 21 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er ook bij bent. Jongens, ik wil het met jullie hebben over supermarktetiketten. En dan niet wat er op een etenswarenachtig ding zit.
1: Nee, dat
0: maar meer hoe je je moet gedragen in de supermarkt.
1: Oké.
0: Okay. Ik kan er wel eens. Wat zei je?
1: Gedragscode.
0: Ja, en de ongeschreven regels en zo, weet je wel.
3: In de supermarkt. Lastig.
0: Ja, want je maakt wel eens mee dat je denkt van ik heb zin in een blikje cola. Bijvoorbeeld, hè, dat kan voorkomen dat je denkt, ik wil wel een blikje cola. Mm-hmm. En dan kom je bij het colaschap, heb je een heleboel verschillende soorten tegenwoordig. Maar dan heb je ook van die verpakkingen waar dan 12 blikjes cola in zitten.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mag je dan 1 blikje uit dat pak halen en dat afrekenen? Of is dat eigenlijk niet de bedoeling? Je zou hetzelfde voor een sixpackje bier kunnen zeggen. Er staan er van die sixpackjes in het plastic, van die bierblikjes. Is het de bedoeling? Want soms kom je wel eens zo'n pak tegen, dan zie je overduidelijk dat iemand daar zo in zo'n blikje uitgehaald heeft. Ja. Of 2. En dan denk ik, ja, dat hoef ik niet meer. Weet je, dat werkt
1: dan
0: niet bij mij.
1: Dan hoef je het sixpackje niet meer, dan hoef je er geen 5, bedoel je?
0: Nee, die hoef ik dan niet. En hoe reken je die af? Want dat sixpackje heeft een eigen barcode.
1: Nee,
0: tuurlijk. En dat is ingewikkeld.
1: Ja.
0: Daar gaat het bij mij mis. Wat zou jij doen, Anne?
1: Nou,
0: misschien
1: moet
0: ik dit niet aan jou vragen trouwens.
1: Want,
0: nou, omdat jij bij Boshuitjes gewoon er eentje hebt gepakt van.
1: Dat zou je toch juist aan mij moeten vragen?
0: Ja, misschien ook wel. Ja.
1: Nou, ik zou niet de eerste durven zijn. Maar als ik de eerste niet ben en er zitten er 5 in,
0: ja,
1: dan haal ik er wel
0: dan
1: een.
0: Dan haal je
1: uit.
0: Dus 1 blikje
1: ja,
0: eruit.
1: Dan wel.
0: Oh,
1: dan denk
0: ja, precies.
1: Ik, oh, ik los het wel even op voor de rest.
0: Ja, jij zou niet degene zijn die dat eerste blikje eruit haalt.
1: Nee, dat is ook me heel erg bekeken voor.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja.
3: Snap ik.
0: Ja. En jij, Frank, wat?
2: Ja, ik snap dit wat anders. Ik doe dan een toneelstuk.
0: Vertel.
2: Ja, ik kom dan aanlopen, ga een heel hard zucht om me heen kijken. Oh, jongen.
0: Er zijn weer geen losse blikjes.
2: Waar zijn de losse blikjes hier gebleven? Nou, dan ga ik maar weer. En dan doe ik een enorme beweging dat iedereen het ziet.
0: Ja.
2: En dan haal ik er één uit onder protest.
0: Maar wacht even, ik zie jou ook een prikkende beweging maken. Je prikt dan meteen, want je pakt hem dan niet zo stiekem zo langs het randje van het sixpackie.
2: Nee.
0: En dan prik je ook meteen de vinger erin.
2: En dan scheur ik hem helemaal open.
0: Oh, ja.
2: Dat Anne daarna ook gewoon een blikje pakken. Zo ben ik er ook alweer.
1: Echt.
0: Ja.
1: Ik denk echt dat jij dit toneelstuk.
0: Ja, maar er zijn namelijk ook.
2: Dat dacht je dat dit ook een toneelstuk is? Nee,
1: ja,
2: toch?
1: Ja. Dat dacht ik.
0: Er zijn ook verpakkingen. Bijvoorbeeld, je hebt ook wel eens 4 flessen cola bij elkaar. Ik heb het vaak over cola, dat weet ik.
2: Oh, ja.
0: Maar 4 flessen cola.
1: Verslaafd.
0: Klopt, maar laat mij met rust. Ik drink geen koffie. Maar goed, 4 flessen cola bij elkaar. En daar staat op, uitdrukkelijk, niet voor losse verkoop.
1: Staat dat erop?
0: Staat daarop.
1: Oh, hè?
0: Ja. Je mag dus eigenlijk volgens mij die er niet uithalen. En dan, ja, ik weet dan ook
1: maar
0: niet.
1: Maar wie
0: wat
1: controleert
0: het
1: dat?
0: Nou, ik niet.
1: Nee, aan de kast weten ze dat toch niet.
0: Maar als je op de bewakingsbeelden naar Frank Boer kijkt, terwijl hij bezig is

0: Het lijkt wel Radio Tour de France, Michel Depeche met Pour un Flirt.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, het is toch donderdag. Wat doet die Edward hier, hoor ik je denken. Nou, we hebben gewoon een hele hoop om het over te hebben. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De play-offs zijn bezig. Vanavond komt Ajax in actie. En gisteravond speelde FC Volendam in Tilburg tegen Willem II. Ik heb mee mogen genieten op de radio. Laten we bij gisteravond beginnen dan ook. Volendam heeft nou toch best wel een charmante stap gezet richting handhaving in de Eredivisie, toch?
2: Ja, ze zijn goed op weg, denk ik. 2-1 overwinning. Het zag er zelfs nog veel rooskleuriger uit. Want Volendam kreeg in de eerste helft echt twee cadeautjes aangereikt van Willem II. En die werden keurig uitgepakt. Eerst was het de linksback van de Tilburgers die de bal zomaar inleverde. En Bilal Ucic kon raakschieten. En nog niet heel veel later schoof de doelman van Willem II de bal zomaar in de voeten van Henk Veerman. En dat cadeautje werd ook uitgepakt. Toen was het 2-0. En was Tilburg stil en was alles in kannen en kruiden. Nou ja, daarna nog een paar keer op de paal en de lat geschoten. Dus Volendam had eigenlijk afstand moeten nemen. Maar het werd uiteindelijk 1-2 dankzij het doelpunt van oud-Volendammer Nick Dodeman. Dus dan zeg je van, ja, goede overwinning in Tilburg. Had meer ingezeten. Maar ja, wat vond de trainer ervan, Rick Ruijs?
3: Enorm opsteken natuurlijk. We zaten goed in de wedstrijd. En ja, het was een uitstekende score.
4: Het waren leuke cadeautjes.
3: Het waren goede cadeautjes, ja. Maar het was ook goede druk. Maar de eerlijkheid is wel dat het wel een beetje cadeaus waren,
2: ja. Ja, het was echt overduidelijk. Daar zullen ze in Tilburg echt wel de pest over hebben, over de manier waarop deze doelpunten vielen. Maar ja, zoals je al zei, het is een goede stap richting handhaving in de Eredivisie. Zaterdag is de return. Mawuna Amavor, verdediger van Volendam, is optimistisch.
5: Ja, we hebben vertrouwen in. Hadden we sowieso al. Ik vond de laatste week zijn sowieso al finales geweest. En ik vond, ja, met de omstandigheden dat we daar eigenlijk in de wedstrijden wel goed mee omgingen. Alleen, ja, zoals afgelopen zondag zijn er kleine dingetjes die dan niet onze kant opvallen.

0: in die eerste divisie. En moet je proberen toch nog jezelf erbij te krijgen, om het zo maar te noemen. Want daarom zit er geen VAR bij. Is dat nou echt de aanpak, denk je, van de KNVB?
1: Ja, ik vind het heel gek. Want dit zijn echt cruciale wedstrijden. Ja, of je op het hoogste niveau speelt of daaronder. Ik moet wel zeggen, dan kom je wel een beetje op een hellend vlak. Want die play-offs waren natuurlijk al bezig met de eerste divisie ploegen. Willem II zat daarin en de Graafschap, Almere, RKC, dat soort ploegen. Ja. En in de eerste divisie heb je gewoon geen VAR. Omdat het gewoon niet financieel haalbaar is om ook op het tweede niveau in Nederland bij al die wedstrijden de VAR in te voeren. Nee. Maar ik vind dat je dan eigenlijk net als in het bekertoernooi moet doen. Dat op een gegeven moment kom je in een belangrijke fase, en volgens mij is het bij de beker vanaf de kwartfinale, dat je dan een VAR invoert. Dus eigenlijk zou mijn advies aan de KNVB zijn, op het moment dat de play-offs beginnen in de eerste divisie, daar een VAR moeten afvaardigen. Maar ik weet niet of ze dat personeelsmatig en financieel allemaal kunnen redden, want dan is de Eredivisie op dat moment volgens mij ook nog bezig.
0: Oh ja, tuurlijk,
1: dus daar zitten wel wat haken en ogen aan. Maar je hebt gelijk, als een cruciale beslissing straks verkeerd valt voor Volendam of Willem II voor mijn part, en je daalt daardoor af naar de eerste divisie, of je komt niet meer terug in de Eredivisie, zoals jij zo. Dan is dat een hele dure misser.
0: Ja, dan zou je zelf graag wat geld bijleggen om iemand in te huren als VAR. Ja. Maar dat is misschien niet helemaal verstandig.
1: Als
0: het gaat om de onpartijdigheid. Goed. Maar hoe nu verder? Want we hebben 2-1 of 1-2 gewonnen als Volendammers zijn.
1: Oh, je zegt al wij?
0: Ja, tuurlijk. Want we zijn de Noord-Hollanders, toch?
1: Zeker, ja,
0: Willem
1: zeker.
0: 2 kan mij gestolen worden.
1: Nou ja, zaterdag dus de return om 8:00 in Volendam. Wedstrijd waar natuurlijk al heel veel te doen is geweest met al dat gedoe met supporters. Wedstrijd uiteraard live op NH Radio te horen vanaf 7:00. Nou, die wedstrijd in Volendam zal dan zonder uitsupporters zijn van Willem II, zoals er gisteravond ook geen supporters van Volendam in Tilburg waren. Het uitvak was wel gevuld, maar met fans van Willem II. Dus dat is toch een beetje een gekke gewaarwording en ook wel jammer.
0: Ja, je hoorde het ook wel bij de doelpunten, dat er gewoon
1: dat
0: nou,
1: je weinig hoorde.
0: Heel weinig te horen was.
1: Dat was een beetje gek. Ja, dat was inderdaad een beetje gek.
0: Maar goed, vraag is, gaat het allemaal goed, denk je?
1: Ja, vind ik een moeilijke vraag. Ik denk het wel, alhoewel de Willem II supporters wel hebben aangekondigd dat ze naar Volendam komen om te demonstreren. Hebben natuurlijk eergisteren al 's nachts allerlei spandoeken opgehangen. De gemeente Edam-Volendam is op de hoogte. Ja, over het algemeen, als dit van tevoren wordt aangekondigd, dan wordt daarop geanticipeerd. En ik denk dat het wel goed komt.
0: Oké, hartstikke goed. Zaterdag dus Volendam-Willem II. Vanavond in datzelfde stadion in Volendam. Ajax, FC Groningen. Maar dan opeens toch weer wel met uitsupporters.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een raar verhaal. Eerst niet, later toch weer wel. Hoop kritiek geweest. En dat komt echt niet overtuigend over. Hetzelfde stadion, Volendam. Wel een andere wedstrijd, moet ik erbij zeggen. Ajax-Groningen. Dus Volendam is daar zelf niet als club bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de Willem II-supporters heel lastig is dat je dan te horen krijgt dat die van Groningen als uitspelende ploeg wel welkom zijn in Volendam. Terwijl dat eerst niet was vanwege de openbare veiligheid en politie. En later dat weer wordt teruggedraaid. Dus dat is wel een hele gekke situatie.
0: Ja, goed. Dit is allemaal randzaken in principe. Hè, want we moeten het wel ook vooral over de sport blijven hebben. Want wat denk je daarvan? Hoe staat Ajax ervoor?
1: Ja, lastig. Soetalo, Itakura, Tomoyoshu zijn er allemaal niet bij, zei de coach gisteren op de persconferentie. Garcia heb ik het dan over, de coach van Ajax. Ajax draait echt voor geen meter. Die spelen dan om zich te kwalificeren voor de tweede voorronde Conference League. Dat is natuurlijk sowieso een afgang voor Ajax, dat eigenlijk altijd Europees voetbal haalde. De laatste keer werden ze uitgesloten vanwege het staafincident voor de oudere luisteraars. 1991 was dat. Dus Ajax hoort Europees te spelen, maar heeft gewoon zo'n slecht seizoen achter de rug dat het naast het dreigt te gaan grijpen. Ja, en de trainer Garcia die is gefrustreerd dat Ajax ook in de play-offs beland is.
2: We are frustrated because we couldn't end in a different way, but it's what I said, that they have to think that they are privileged people playing for Ajax. We are privileged working here.
0: Oh, dit klinkt wel een beetje typisch. Want hij zegt hier eigenlijk bij van alsof het niet gewaardeerd wordt door de spelers bijna om voor Ajax te mogen spelen.
1: Ja,
0: klopt.
1: Kon hier niet zo heel veel mee. Ik dacht dat hij zei van ja, we zijn bevoorrechte spelers en we moeten gewoon maar onze job doen. Dat zei hij volgens mij niet helemaal letterlijk. Maar goed, zijn Engels is ook niet al te dit, het is een beetje steenkolen Engels, hè, als ik het zo hoor.
0: Ja. Laten we liever gehad maar niet horen. Zou
1: nee, ik weet het niet wat ik eigenlijk zo mee moet. Hij zei ook nog op diezelfde persconferentie van mijn toekomst is minder belangrijk dan die van Ajax. Dus als Ajax de Conference League haalt, dan zet ik daar meteen mijn handtekening onder. Zelfs als dat als consequentie heeft dat ik volgend seizoen niet meer de trainer van Ajax ben.
0: Nou, dat is in ieder geval wel de blik de juiste kant op. Ja, want dat is belangrijker.
1: Hij roept wel meer rare dingen, want vorige week riep hij nog dat Ajax volgend seizoen wel weer kampioen gaat worden. Nou, ik wil wel zeggen dat die kans acht ik marginaal.
0: Oké. Okay. Nou, tragisch.
1: Mag ik onthouden dit deze

0: Ja, dit heb ik meegetaped. Dus,
1: 21 mei 2026, dat Ajax volgend seizoen geen kampioen,
0: wordt. Vind ik nog een uitspraak, maar ga vooral je gang.
1: Ja. Dankjewel.
0: Maar laten we het even korter dichter bij huis houden. Wat denk je voor vanavond?
1: Nou, ik vrees voor Ajax dat het vanavond al eens afgelopen zou kunnen zijn. Verloren eerder dit seizoen in Groningen met 3-1. Toen zat Fred Grim nog op de bank, hoor. Zat Fred Grim nog op de bank en daarna kwam Garcia. In november heb je natuurlijk die wedstrijd in de Arena gehad. Dat is een beetje een rare, want die werd toen gestaakt vanwege dat enorme vuurwerk waar toen afgestoken werd. Oh ja. En toen werd hij voor lege tribunes op een, wat was het, dinsdagochtend of woensdag of zo uitgespeeld. Won Ajax weliswaar met 2-0. Ja, weet je wat het is? Misschien komt het vanavond allemaal nog goed. Hè? Het gaat over één wedstrijd, Ajax-Groningen. Maar ja, dan moeten ze zondag nog een keer zien te winnen van waarschijnlijk Utrecht of Heerenveen. Ik weet het niet. Ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in. En die prijs dan ook nog eens tweede voorronde Conference League. Moet je in juli weer gaan voetballen.
0: Ja, moeten we daar blij mee zijn. Ja.
1: Nou ja, misschien moet Ajax helemaal weer vanaf onderaf aan beginnen. En blij zijn dat ze dan geen Europese programma hebben. En dat ze echt kunnen gaan bouwen aan een nieuw team volgend seizoen. Want daar is echt heel veel werk nog te doen.
0: Oké, duidelijk. Edward, we zijn op de hoogte. En ja, we spreken elkaar morgen weer. Want dan hebben we waarschijnlijk genoeg om over na te praten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Tot morgen dan.
1: Hoi.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
9: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
10: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel
11: Noord-Holland. Bijzonder ruim 8:30. In Veldhuis is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. De school zegt dat er sprake is van een dreiging, schrijft de Telegraaf over vandaag. Wat die dreiging precies is, kan de school nog niet zeggen tegen de krant. In maart moest de school ook al een hele dag dicht. Een dag later ontplofte er toen iets. Er zou een telefonische melding zijn binnengekomen dit keer, zegt de politie. Maar over de inhoud daarvan kunnen ze niks zeggen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat de politie aanwezig was gisteravond daar met speurhonden. De schoolleiding en het schoolbestuur willen niet op die vragen reageren. Na een overval op het tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. Die overval was gisteravond bij de pomp aan de hoofdweg daar. In eerste instantie kon de politie 1 persoon oppakken. Daarna volgde er nog meer. Wat er is buitgemaakt is nog niet duidelijk. En of er iets is buitgemaakt bij de overval raakte niemand gewond. Premier Jetten heeft gisteravond een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en met asielzoekers. Het bezoek was een antwoord op alle negatieve berichten rondom asielopvanglocaties, zegt hij.
13: Als je nou hier naartoe bent gevlucht of Nederlander bent die als vrijwilliger helpt of inwoner bent van een plek waarvan je denkt, oeh, moet die opvang echt hier komen? Er zit heel veel spanning daarover in de samenleving. Maar je ziet ook dat eigenlijk het merendeel van de Nederlanders gewoon wil dat we dit netjes met elkaar organiseren.
12: Ja, en daar is deze vrijwilliger uit Haarlem, die je zo gaat horen, het mee eens. Hij is het zat dat tegenstanders van AZC's zoveel aandacht krijgen.
14: Er zijn meer mensen die zich gewoon elke week als vrijwilliger inzetten bij een asielzoekerscentrum of in een organisatie als Stem in de Stad, in een kerk. Ik vind het heel belangrijk dat we hier meer aandacht voor hebben dan voor die railschoppers, hooligans en hoe je ze ook maar wil noemen.
12: Ja, tegelijkertijd is er ook een ander geluid vandaag, want inwoners van Loosdrecht stappen naar de rechter om de asielopvang daar in hun dorp te voorkomen. Vrouwen in het bedrijfsleven verdienen nog altijd minder dan mannen die hetzelfde werk doen. Volgens het CBS krijgen vrouwen ruim 6% minder betaald. Dat moet anders, zegt minister Vijlbrief. Daarom moeten mensen salaris van collega's in de toekomst op kunnen gaan vragen.
7: Ja, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
12: Minister Vijlbrief heeft daarom een wet bedacht waarin bedrijven transparant moeten zijn over salarissen. En dat wetsvoorstel dat gaat naar de Kamer. Het is trouwens niet nieuw in Europa, want in andere EU-landen is het al veel gewoner om elkaars salaris op te kunnen vragen. Ja, dat kan mensen tot wanhoop drijven. Starters vooral op de woningmarkt die een huis willen kopen en het lukt maar niet. Het is niet alleen peperduur, ook komen nieuwbouwprojecten vaak amper van de grond omdat omwonenden bezwaar maken. In Amsterdam is daar nu wat op gevonden. Er moet een tegengeluid komen en daarom worden woningzoekende starters in Amsterdam nu getraind om hun verhaal te kunnen laten horen in de gemeenteraad. En zo'n training klinkt zo.
8: Als er op de agenda een nieuwbouwproject staat en de gemeenteraad gaat daarover met elkaar vergaderen, en dan laat de weten dat je graag wilt inspreken.
15: Ik ben sinds mijn scheiding in 2022 op zoek naar een betaalbare en passende woning.
16: Raadsleden moeten wat afwegen. En als ze alleen maar nee horen, is één ja echt een goudmijn. En kan het betekenen dat zo'n project wel doorgaat.
12: Ja, leren bezwaar maken om ergens voor te zijn.
11: Nee, maar wacht even. Is nu het idee dat er dus mensen die een huis zoeken of willen dat er een nieuwbouwwoning wel gebouwd gaat worden, zelf bij raadsvergaderingen gaan zitten om daar enthousiast over te doen, ja, zodat het misschien over een aantal jaar doorgaat en ze dan een woning kunnen krijgen? Is dat waar we terechtgekomen zijn, Frank?
12: Ja, dat is precies.
11: Een krankzinnige wereld is dit.
12: Mensen op die training zeggen.
11: En je wordt er dus voor getraind ook nog eens een keer door andere mensen die zeggen van, ja, dan is het misschien dat een mooi moment om te zeggen, hé, wat leuk, ik hou wel van nieuwbouwproject. Wat een wereld.
12: Ja, nou, er zitten zijn mensen die zeggen, ik zit 6 uur per dag in de trein om bij mijn werk in de Randstad te komen.
11: Dat slaat ook nergens op.
12: Laten we nou niet alle nieuwbouwprojectjes afschieten. En nou ja, dan komen er meer woningen. En dan,
11: Frank, laten wij met z'n tweetjes even hier in de studio gaan kijken naar de persoon die eigenlijk het meest geschikt zou zijn om daarbij aan te sluiten.
12: Dat is inderdaad het volgende regeltje op mijn scherm. Is even kijken, Anne.
17: Ja, mannen, wat willen jullie van me weten?
11: Wanneer ga je eens lekker bij de raadsvergaderingen zitten om enthousiast te doen over nieuwbouwprojecten?
17: Of voel je denk je nooit. Echt?
11: Nee?
17: Nee. Maar enthousiast over nieuwbouwprojecten?
11: Maar één jaar kan een goudmijn zijn, ja. Ik heb het net gehoord.
17: Weet je wat stom is? Ik wil dus eigenlijk het liefst niet in een nieuwbouwhuis wonen.
11: Ja, maar ook niet. Nee, maar dan moet je wel zorgen dat andere mensen in dat nieuwbouwhuis kunnen wonen. Kun jij in een oud huis zitten? Ja, slim. Je moet proberen eens een beetje mee te denken. Ja. Probeer eens. Nee, maar even serieus, jongens.
12: Ik heb allemaal oude troep voor je achtergelaten, maar dat heb je ook niet gekocht.
11: Heb je ook niet gekocht. Ja, nee.
17: Die hoef ik niet.
11: Niet de oude Boeddha beelden, maar gewoon eigenlijk meer al die oude woningkies die ja, helemaal verpauperd en in elkaar getrapt achtergelaten heeft.
17: Ja, die.
12: Ja, dat klopt allemaal wel trouwens. Ja, wat dan, dat jullie dat allemaal onthouden.
17: Tuurlijk.
12: Ja,
11: nou, we hebben de foto's nog over.
12: Meer nieuws in de app. Gek verhaal dit. Of op nanieuws.nl.
11: Tijd om naar het weer te gaan, want volgens mij heb je helemaal geen huis nodig de komende week. Jan Visser, Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Pieter.
11: Het wordt hartstikke lekker buiten weer, toch, de komende tijd?
18: Ja, zeker, zeker.
11: Fijn zo. Vandaag ook al een beetje?
18: Ja, vandaag zeker een beetje. Is meer dan een beetje. De zon schijnt op dit moment volop in de provincie. Er zal wel wat bewolking later gaan ontstaan, maar al met al periode met zon ook vanavond, hoewel er ook al wat bewolking dan van een zwak warmtefront boven de Noordzee wat overtrekt. Maar het is gewoon mooi weer. De temperatuur loopt op veel plaatsen naar zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Mooie dag dankzij hoge druk boven het zuiden van Duitsland. Het hoge drukgebied verplaatst zich de komende 24 uur naar het oosten van Duitsland en Polen. Daardoor wordt de stroming bij ons morgen zwak tot matig uit het zuidoosten. En daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. Morgen volop zon en een middagtemperatuur op veel plaatsen, misschien in het noorden van de provincie een fractie lager, maar van zo rond de 25 graden. Op veel plaatsen wordt het de eerste zomerse dag van 2026. En er is weinig wind. Aan de kust in de middag een zwakke tot matige wind van zee. En 's avonds wordt de wind oost tot zuidoost en zwak tot matig. Nou, zaterdag een warme zomerse dag. 26 graden op veel plekken. En in het binnenland ga je wat verder het binnenland in. Het zuidoosten van het land 28 tot 30 graden. Dus echt volop meizomer op de dag voor Pinksteren. Er komt wel een zwak koufrontje op de Noordzee. Dat vormt de scheiding tussen twee hoge drukgebieden. Het zou kunnen zijn dat er aan het einde van de dag een enkel buitje ontstaat. Maar dat is zondag met Pinksteren weer bekeken, dankzij nieuw hoge druk. En ook maandag, tweede Pinksterdag, droog en zonnig weer. Temperatuur rond de 25 graden. Wel in de kustgebieden vanwege een wat meer noordelijke wind, die overigens niet al te sterk is. Of noord- tot noordoostenwind. Een iets lagere temperatuur, maar nog altijd boven 20 graden.
11: Nou.
18: Dus dat ziet er geweldig uit. En dan na Pinkster, midden volgende week, komt er een nieuw krachtig hoge drukgebied boven Schotland tot ontwikkeling. Daardoor zou het midden volgende week met een noordelijke wind even wat de temperatuur even wat kunnen temperen. Maar het blijft droog en flink wat zon. En later stijgt de temperatuur weer, later volgende week.
11: Nou, Jan, we gaan gewoon echt inderdaad de meizomer tegemoet. En toch eigenlijk ook alweer een beetje een junizomer dan, als ik je goed begrijp.
18: Ja, dat is nog wel wat ver weg, hoor.
11: Ja, dat is ook zo. Ja. Nog 9 dagen. Toch?
18: Ja, ja, daarom.
11: Goed, zover zijn we nog niet, maar we gaan onwijs genieten van de komende tijd. Jan, goed?
18: Ja hoor.
11: Prima, tot straks.
18: Tot straks.
11: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: 6 files hebben we en je krijgt de langste 3. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten. Het langst op de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Abbekerk en Horen, 1.5 uur vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 5 minuten.

0: met Bianco en Whose Side Are You On?
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Op bezoek bij de Reigers bij de Tekatenmarkt. Of was het nou de Dappermarkt? En ging je iemand spreken die Tekaten heette? Of was het andersom?
3: Begin je nu alles door elkaar te halen?
0: Ja, dat heb ik wel vaker.
3: Ja, nou, ik ben inderdaad op de Dappermarkt. En mijn gesprekspartner die heet zometeen Caroline Tenkate.
0: Ja, precies, oké.
3: Dus dat geeft allemaal niets. En een uur geleden schijn ik gezegd te hebben dat ik een kou zag fietsen.
0: Ja,
3: dat kwam natuurlijk in al mijn enthousiasme door die vogels. En ik was eigenlijk al gewoon stom verbaasd. Er zaten gewoon al 5 reigers. En nu ook, ik denk dat ik er in 1 oogopslag zo 6, 7 tel. Het worden er steeds meer. En Caroline Tenkate, die is mateloos gefascineerd door reigers, heeft er echt serieus onderzoek naar gedaan. En zij heeft mij een verhalen over reigers. Caroline, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Waar komt die fascinatie vandaan?
4: Ja, het is niet in 1 klap begonnen. Ik denk dat wat er bij veel mensen ook is gebeurd, je ziet ze staan. En hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. En op een gegeven moment word je nieuwsgierig. En dat kan iedereen overkomen, of dat nou reigers zijn of een ander onderwerp. Het is een beetje geleidelijk gegaan. En nu zit ik hier met jou op de markt erover te praten. En dat had ik ook eigenlijk nooit verwacht, dat het zo uit de hand zou lopen.
3: Je hebt zo serieus onderzoek gedaan dat ik je bijna een reigerdeskundige kan noemen. Je wordt hier ook wel op de markt de reigerfluisteraar genoemd, of de reigervrouw. En ja, je zit zo vol verhalen dat ik het terecht vind dat ik hier nu met jou zit. Wat is jouw bijzonderste verhaal over een reiger? Om daar maar even mee te beginnen dan.
4: Oh, daar zou ik echt niet uit kunnen kiezen. Daar heb ik er echt heel erg veel van. Ik denk misschien als ik echt zou moeten kiezen, zou het meest bijzondere zijn om te ontdekken dat ze om een of andere reden hun gedrag heel erg hebben veranderd. Dus dat wat we hier zien, we zitten hier op de markt en ze lopen langs ons, een paar meter van ons af. Lieverd. En ze dat is eeuwenlang helemaal niet zo geweest. Dus 100 jaar geleden waren vogelliefhebbers, onderzoekers, biologen, die moesten zich urenlang verstoppen om misschien een reiger te kunnen zien. Of je moest een hele goede verrekijker hebben. Dus wat we nu hier zien, wat zo normaal lijkt, dat is iets waar vogelliefhebbers of nieuwsgierige mensen vroeger niet van hadden kunnen dromen. Dat je ze van zo dichtbij kan bestuderen en kan kijken hoe vreemd ze zijn en grappig.
3: Nou, maar het grappige is eigenlijk ook wel aan de Amsterdamse reiger, die is veel brutaler dan bijvoorbeeld een reiger in de Alkmaarderpolder.
4: Ja, en dat is ook iets wat ik niet helemaal kan verklaren, maar waar je wel veel redenen voor zou kunnen vinden. Het is toch wat ik het leukst vind om te denken, is dat er.
3: Oh. Laten we even zeggen, dat geluid hè, dat we nu horen, want net hoorden wij een reiger overvliegen. Die maakt een heel raar, krassend geluid overigens. Maar dit is jouw dochtertje, je hebt er even bij. Het is Alexis, ze laat een boekje vallen, die geef ik even aan haar. Daarom... Ja, Alexis heeft het boekje weer. Maar die zit ondertussen ook gefascineerd te kijken naar wat er hier allemaal gebeurt. Want die reigers die lopen hier heel statig. En je zei maar net zelfs, op het hoogtepunt hebben ze hier een keer 44 reigers bovenop de viskraam gezien. Want daar zitten we nu ook, hè, bij die viskraam. Daar zitten ze niet voor niets. Alhoewel, ik zie daar ook een reiger bij het kippaleis.
4: Ja, het is natuurlijk voor hun ideaal dat ze zo'n groot plein hebben met de vishandel en daarnaast het kippaleis. Dat is, nou ja, alsof we het zo voor ze ontworpen hebben. Dit is paradijs voor hun.
3: Je zei net ook, kijk, die gaat nu iets stelen. Want ze weten ook precies waar ze de kip en de vis kunnen halen, hoe en hoe laat.
4: Ja, ze stelen best wel veel. Maar soms, als ik zo kijk, denk ik ook, laten ze het ook een beetje gebeuren soms. Dat ze toch. Ja, ik kan me niet voorstellen dat alle mensen die hier werken, dat ze een hekel hebben aan de reigers. Volgens mij vinden ze het ook wel gezellig. En ik hoorde ook wel eens van iemand die hier werkt, dat ze de reigers heel erg waardeert, omdat ze de ratten opeten. En ook gewoon in 1 keer doorslikken. Weg. Dus in die zin helpen ze ook een beetje mee.
3: Ja, toch nog wat vriendelijks. Want ik zei tegen jou, van ik ben eigenlijk een beetje bang voor reigers. Altijd die snavel, zie jij, het is ook een wapen.
4: Ja, je moet ze niet gaan proberen aan te raken of te gaan aaien. Ze hebben gewoon een hele scherpe snavel. En daar doen ze ook alles mee. En ze zijn niet aaibaar, ze zijn niet knuffelbaar. Dus dat moet je ook niet proberen. Er is een hele mooie documentaire. Ja, lieverd. Je krijgt straks nog een banaan, oké? Er is een hele mooie documentaire door Mark van Vught over reigers. Die heet Schoffies. En dat gaat over de reigers van Amsterdam. En daarin wordt heel mooi een portret gegeven van een vrouw die elke dag kip koopt voor de reigers. Die ze elke dag voert, terwijl ze zelf vegetariër is. En op een gegeven moment vond ze een gevonden reiger op straat. Die was aangereden, dus ze wilde hem helpen. En toen is ze in haar oog gepikt door de reiger. En werd ze blind aan één oog. Dat heeft verder niks veranderd aan haar relatie met reigers. Ze bleef ze gewoon voeren. En ze wist gewoon, ja, die reiger was bang. En ja, als je dan wordt vastgegrepen terwijl je pijn hebt, dan gebeurt dat. Dus dat is, die documentaire kan ik ook iedereen aanraden. Ja.
3: Je hebt zelf ook heel veel mensen gesproken die iets hebben met reigers. Zelf ben je natuurlijk inmiddels ook de reigerfluisteraar van Amsterdam. Maar er zijn zelfs mensen die gaan niet op vakantie omdat ze de reiger moeten voeren.
4: Ja, dat heb ik van meerdere mensen gehoord, inderdaad. Of als ze op vakantie gaan, dat ze vervanging regelen. Dat ze zorgen dat een familielid of een buurman, buurvrouw de reigers een plakje worst geeft in de tussentijd. Ja, je gaat je toch verantwoordelijk voelen na een tijdje.
3: En als wij dan nu zo weer even richting die viskraam kijken en de kip. Ze staan daar, ze lopen daar. Heb jij nou een bijzondere band met een van die reigers?
4: Nee, ik ben niet zelf iemand die een band heeft met een reiger. Ik observeer, dus ik voer ze ook nooit. Ik grijp niet in, ik observeer alleen maar. Voor mij is één reiger is elke reiger. Maar soms kan ik ze wel herkennen aan dat ze... Sommigen dragen een ring om hun poot met een code erop voor onderzoek. En die waarnemingen kan je invoeren in een online database. En dan kan je ook zien, ja, welke reiger is dit? Waar is die vaker gezien? Dus soms dan zie ik wel, dan probeer ik die code te lezen en denk ik, oh, deze ken ik al, die heb ik gisteren nog gezien.
3: Nou, het grappige is, er komt nu een hele horde toeristen langs op de fiets. Normaal als je door de polder fietst, dan vliegen ze zo weg, die polder, die reigers. Dat zal jij ook wel herkennen, Pieter. Maar hier echt, ze gaan geen stap opzij, gewoon, die reigers.
0: Ja, ze blijven gewoon staan. Ja, ik wilde zitten zeggen, maar dat doen ze niet natuurlijk.
3: Ik hoor je even niet, Pieter, want Alexis zit er doorheen.
0: Nee,
3: ik loop heel even weg.
0: Ja.
3: Ja, maar zelfs nu een auto gewoon echt op 10 centimeter en geen stap.
0: Ze blijven
3: gewoon staan
0: zitten.
3: Van wij zijn hier de baas op de Dappermarkt.
0: Het is een bijzondere situatie. Dankjewel, Samantha.

0: de top 50.
1: Zaterdag tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen. Do you believe
1: in life after love? Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
2: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo'n lekker plaatje.
1: Zaterdag, tijdens Alpha Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5, hier op de radio.
3: Heerlijk.
1: KNH.
2: Wat een feest.
1: Dit is een uittip.
0: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is een uittip.
0: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
12: Ik ben Manon uit Den Helder.
13: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
14: Ik ben Christa uit Alkmaar.
15: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
16: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
17: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen, premier Jette heeft gisteren een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en asielzoekers. Het bezoek was een antwoord op alle negatieve berichten rondom asielopvanglocaties van de laatste tijd, zegt hij. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. Er is sprake van een onbekende dreiging. Maar wat die dreiging precies is, dat kan de politie nog niet zeggen. En na een overval op het tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. In eerste instantie werd één iemand opgepakt, maar later werden er nog meer mensen in de kraag gevat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
20: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
21: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
20: Not yet.
21: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
20: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
19: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren, op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
12: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
19: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anja, de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 7 files hebben we en 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst de langste op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein sta je nu 50 minuten stil. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen Beverwijk Oost en knooppunt Velsen, een kwartier vertraging.
14: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
28: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Wham! At the edge of heaven. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:11 op een prachtige donderdagochtend. En de dagen worden alleen maar mooier richting het Pinksterweekend. Het is vandaag 21 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ander nieuws van vandaag. Mijn neef gaat trouwen.
1: Ach, ja. Wat leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik moet ook even naar de bruiloft nog vandaag. Oh, ja. Dus hartstikke leuk. Ook zin in. Nou, het mag.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, heel leuk. Echt zin in. Is met rondvaart.
1: Met
0: in Amsterdam.
1: Als ze ja zeggen op een boot?
0: Nou, nee, dat hebben ze dan al gedaan als het goed is.
1: Okay.
0: Dus als de rondvaart niet doorgaat, dan is het foute boel. Ga ik het zo zeggen. Nou, maar
2: mogen jullie mee in het
0: huwelijksbootje?
2: Ja. Ja.
1: Oh, wat leuk. Had ik er niet over
0: na. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje, ja, dat mag duidelijk zijn.
2: Als je maar niet mist, hè, die boot.
0: Nee.
2: Op de valreep, ja gezegd.
0: Anyways, we gaan dus een heel leuk rondje doen. Minding my own business had ik er verder niet heel veel gedachten aan gewijd nog aan de dag van vandaag.
1: Waarom?
0: Maar zei mijn vrouw gisteren, wat moeten we eigenlijk voor kleding aan?
2: Oh.
1: Ja.
0: Dus ik zei, ja, gewoon normaal.
2: Zwemvest.
1: Normaal.
0: Dus spijkerbroekie, niet moeilijk
1: nee,
0: over doen.
1: Toch?
0: Even rustig aan, ik ga nu vertellen hoe dat even dimmen.
1: Oké, dan kom op dan met je verhaal.
0: Ga ik ook doen. Toen heeft mijn vrouw even mijn neef gebeld.
1: Ja.
0: Of geappt. En gezegd, is er eigenlijk iets van een dress code?
1: Stond niet op de kaart.
0: Stond niet op de kaart.
1: Oké.
0: Dat wisten we niet. Maar dat is dus cocktail attire.
1: Cocktail attire?
0: Ja.
1: Wat is dat?
0: Nou, dat je
1: korte
0: een beetje
1: jurken.
0: Weet ik veel, Anne, dat zei mijn vrouw. En dan denk ik, prima, weet ik veel. Ik doe gewoon een pak aan, want dan zit ik over het algemeen wel goed.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dan is het zeg maar semi-feestelijk en semi-netjes. Toch?
1: Ja.
0: Dat is toch een beetje het idee?
1: Dat is denk ik, ja.
0: Wat ik bij cocktail heb, dat is dat.
1: Het enige wat ik van cocktail weet is korte jurken. Ja.
0: Nou, die ga ik niet aandoen.
2: Oh, je hebt er de benen zo voor.
0: Nee, ja, nou. Ja, heb je ze al een tijdje niet gezien. Maar goed, anyways. Ik dacht van ja, ik ga hier dan wel gewoon even een pak voor aandoen. Zo ben ik dan ook wel weer.
1: Leuk.
0: Welk pak zal ik eens aandoen? En ik ben de afgelopen tijd natuurlijk best een beetje afgevallen.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht, misschien kan ik mijn trouwpak wel weer aan.
1: Jouw trouwpak?
0: Ik heb gisteravond mijn trouwpak aangedaan. 13 jaar geleden inmiddels getrouwd.
2: Ja.
0: Ik heb het aangedaan. Ik kan er weer in.
1: Echt?
0: Ja, ik kan in mijn trouwpak. Ik
1: wat ben voor gewoon net zo. Wat heb jij?
0: Gewoon een trouwpak. Ja, wat voor trouwpak heb ik?
2: Weet ik zelfs.
0: Jij weet wat voor trouwpak ik heb?
2: Ik weet niet wat voor pak
1: jij
2: maar
1: getrouwd
2: bent. Ja.
0: Hoe weet jij dat?
2: Nou, dat weet ik gewoon, Piet.
1: Frank iedere dag daar.
2: Ja.
0: Gewoon. Jij,
2: dat staat hier op je nachtkastje in de foto.
0: Ja. Wat leuk. Ja. Nou ja, dan zullen we het even samen aan de ander vertellen.
2: Het was,
0: we beginnen met de kleur. Het was een
2: lichtblauw pak.
0: Precies, wel waar. Ja. Hoe weet jij nou in wat voor trouwpak
2: volgens
0: ik
2: mij had jij een iets wat roodkleurig stropje erbij.
0: Ja, dat is een beetje roze.
2: Ja, nou, precies. Ik wilde geen roze zeggen.
1: Esther was niet in het wit, toch?
0: Nee.
1: Was
0: nee.
1: In de kleur, toch?
0: In het rood. Esther was knalrood,
1: oh, ja,
0: inderdaad. Het was een mooie korte jurk. Misschien doet ze wel. Dit is niet onze bruiloft, hè? We gaan zometeen daten op Texel. Er gaat wat gebeuren daar.

0: Janice Spyro met Material Lover.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, binnenkort echt eventjes de televisie aanslingeren. Er komt namelijk een nieuwe datingshow op Texel. Want in de zomer zit het eiland vol natuurlijk met toeristen. En met geluk wel wat leuke vrijgezellen. Maar die gaan helaas ook vaak weer weg. Vier vrijgezellen Texelse mannen gaan op zoek naar de liefde van hun leven.
2: Ik ben Mike.
3: Ik ben Mark.
4: Ik ben Paul.
5: Ik ben Jacco.
2: Heb je zin om met ons te daten? Geef je op. Voor mij.
3: Voor mij.
5: Voor mij.
3: Voor mij.
5: Of voor ons allemaal.
2: We zien je op Texel.
0: Ja, daten met allemaal. Misschien kan dat ook wel. Aan de lijn heb ik een van de mannen die de gok durft te wagen. Dat is Jacco. Jacco, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, en presentator van het programma Daten in het Dorp op Texel is Emma Wortelboer. Die hangt ook aan de lijn. Emma, goedemorgen.
7: Hallo.
0: Jacco, laat ik met jou beginnen. Wat ongelooflijk stoer dat je dit gaat doen. Want je woont je hele leven al op Texel. Je ouders hebben een fietsenverhuurzaak. En jij runt 3 horecazaken. Je dacht, daar kan nog wel even een relatie bij.
6: Ja, precies. Er kan er wel wat reuring bij, dacht ik.
0: Lijkt me wel veel, hoor. Maar waarom is het nog niet gelukt op Texel?
6: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En op zich soms een heel simpel antwoord. Ja, de spoeling houdt hier een beetje op een gegeven moment.
0: Je hebt alle vrouwen wel leren kennen zo langzamerhand. Maar er waren Jacoba zit er nog niet tussen, Jacco.
6: Nee, precies. Die loopt hier op het eiland blijkbaar niet rond.
0: Nee.
6: Ja, en dan moet je er een van, zoals wij het noemen, de overkant halen.
0: Hallo, aan de overkant. Ja. Wat zei je, Emma?
7: Sorry? Oh,
0: ik dacht dat je aan het roepen was, Emma, dat hij iets gek zei. Maar er viel wel mee. Er staat ergens anders blijkbaar. Maar dat maakt niet uit. Want Emma,
7: nee, het was mijn peuter geschreven.
0: Ja, precies. Ja. Die was zich ermee aan het bemoeien. Hartstikke
6: goed. Die wil ook praten. Ja.
0: Maar Emma, jij komt om de hoek kijken op het moment dat er gedate moet worden. Jij presenteert het programma. Ben je een beetje een datingcoach? Ga je die man ook een beetje begeleiden? Is dat het idee?
7: Ja, dat was wel het idee. Jacco moet maar even beoordelen in hoeverre dat gelukt is. Maar, het was wel het idee dat ik inderdaad een soort luisterend oor en steun en toeverlaat zou zijn voor die mannen. Want het is natuurlijk wel wat waar ze zich voor op hebben gegeven.
0: Ja.
7: Er komen ineens 21 vrouwen naar dat eiland voor hen. En die willen van alles, die voelen van alles. Nou, je kan het je een beetje voorstellen.
0: Ja.
7: Dus zo af en toe even zo'n rustmoment inbouwen met die mannen. Dat was volgens mij, Jacco, als ik het niet verkeerd zeg, wel fijn.
6: Ja, nee, dat is zeker heel even fijn. En gewoon alleen de gedachten doorbespreken. Wat spookt er in je hoofd? Is sowieso fijn om te delen met. Ja, en je zit net wat Emma zegt, je zit natuurlijk in een situatie waar je niet heel vaak in voorkomt. Dus even sparren is wel erg fijn.
0: Ja, maar vertel eens dan, Jacco. Was het ook echt een beetje pittig? Had je ook echt zoiets van. Zo, er komt eigenlijk toch wel meer op me af dan ik verwacht had?
6: Nou, ik dacht vanaf dag 1 natuurlijk, dit is een hele grote droom. Zoveel vrouwen die naar je toe komen.
0: Ja, maar dat denk je. Maar is dat in de praktijk ook echt zo? Nou, want dat kan je ook opslokken, toch?
6: Ja, zeker. In de praktijk is het echt leuk, maar je moet wel je kopje erbij houden.

0: kent iedereen op Texel, Mark ook wel.
1: En Mark heeft iedereen zijn slaapkamer gezien, hè, bij het glazen wassen. Ja.
0: Is vaak en veel inderdaad in Den Burg te vinden. In de kroeg ook. En hij houdt van darten en gezelligheid, maar hij stottert ook. Dus dat zit hem nog wel eens in de weg als het opdaten aankomt.
1: Ja.
0: Paul die is dan weer iemand die niet van het eiland komt, maar erheen is geëmigreerd. En die is surfleraar. Die had een iets mindere band met de mannen al, omdat het natuurlijk ook iemand is van het vasteland. En dan heb je Mike. En Mike die... Mike is ook een bijzondere jongen. Die maakt radio.
1: Oh, hartstikke goed.
0: Ja, nee, zeker. Dat is toch leuk. Er is Texel FM heet het volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. Ja, Mike Jagger noemen ze hem ook wel als hij wat drankjes op heeft. Ja. Ja.
1: Vanwege zijn zang of vanwege zijn dans?
0: Vanwege zijn dans.
1: Ja, dat weet ik ook al.
0: Maar eerlijk, hij gaat er wel voor. Hij gaat er wel voor.
3: Heel leuk groot.
0: Ja. Okay, ze hebben allemaal zo hun eigen obstakels in het vinden van de liefde.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel het idee dat we een leuke club mannen bij elkaar hebben gekregen. Die, ondanks dat ze dus heel veel verschillen van elkaar en uit echt andere huizen komen... Dus toch die gemeenschappelijke delen, de liefde, wel met elkaar hebben moeten uitzoeken.
1: Ja, Jacco, we hebben het erover. Het is een eiland, het is een kleine gemeenschap, om het zo maar te noemen. Iedereen kent elkaar, ons kent ons. Wat moeten vrouwen die voor jou naar het eiland komen nou weten? Zijn er een soort van do's en don'ts? Zijn er speciale etiketten? Zijn er bepaalde strandtenten waar je eigenlijk niet moet vertonen omdat het alleen voor de toeristen is? Of hoe zit dat?
3: Nou, die zijn er altijd, maar die zal ik iedereen besparen. Maar ja, de don'ts, ja, en het is heel erg dat ik ga zeggen... maar dat is toch wel een beetje het hart van de Texelaar. Moet je soms een beetje veroveren om ook een beetje Texel-lover te zijn, om het zo maar te zeggen. Dus heel snel.
1: Alleen maar die persoon? Nee, op het eiland, dat moet je niet doen natuurlijk.
3: Ja. Nee, negatief over het eiland of een paar opmerkingen geven... ja, daar kunnen wij soms slecht tegen.
1: Ja, dat
3: zijn zeker de don'ts. Eerst
1: dat
3: een beetje
1: je boodschappen gaat doen en dat je zegt... potverdorie, is die Albert Heijn klein hier of zo.
3: Ja, precies. Dat moet je niet doen. Ja, dat raakt ons in het hart.
1: Ja, wat zijn jullie frieten raar of zo? Dat moet je allemaal niet doen.
3: Nee. Nee, wij zijn apetrots op dit eiland natuurlijk. Dus dat kan ik niet anders zeggen dat het je raakt. Ja.
1: En hoe ver zitten we? Want dat weet ik eigenlijk niet. Hoe ver zitten we in de opnames? Is alles al afgerond? Zitten we er nog middenin? Waar staan we?
0: Nou, volgens mij zitten we er inmiddels al bijna een jaar vanaf.
1: Potverdorie.
3: Zeker, ja.
1: Is dit al een jaar geleden opgenomen allemaal?
0: Nou, vorig jaar september zijn we naar het eiland gegaan.
1: Ja.
0: En toen zijn we nog wel een keer teruggegaan. Zo volgens mij eind oktober of zo. Of halverwege november. En om even te kijken hoe het er allemaal voor stond.
1: Ja. Maar nu mag het dan eindelijk de televisie op.
0: Nou, precies. Dus nu mogen de mannen ook eindelijk van de daken schreeuwen... wat wel of niet allemaal gelukt is. En de vrouwen natuurlijk ook, want dat is tweerichtingsverkeer. Maar we hebben ook een hele leuke viewing met z'n allen gehad, toch? Dat we toch even met z'n allen weer bij elkaar kwamen... om de eerste aflevering te kijken. Jacco, dat was jouw lievelingsdag volgens mij.
3: Ja, nee, dat was echt fijn.
1: Maar wat is daar gebeurd dan? Wat vertel eens, wat is er aan de hand, Jacco?
3: Ik zal geen details betreden.
1: Maar... Wel, dat ga je precies wel doen natuurlijk.
0: Nou ja, het is natuurlijk... Je deelt alles. Je deelt alles met de camera. Maar dan als je met z'n allen samen toch gezamenlijk terugkijkt... dan worden er ineens dingen gezegd. Of dan, weet je wel, ze kijken elkaar toch weer in de ogen na zoveel tijd.
1: Oh. Ja. Nee, wacht even. Dit is toch veel te vaag. Wat is er nou gebeurd? Zeg dan gewoon even. Jacco, Emma, jij moet even stil zijn.
3: Nou, je zegt natuurlijk wel eens dingen over iemand uit emotie. Of
1: met die persoon dan er niet bij.
3: En er niet bij, nee. En als je die persoon in dezelfde zaal zit... en je kijkt samen naar hetzelfde beeldscherm... wil je wel even wegzakken in je stoel. Maar ja, het is emotie.
1: Ik ben toch heel... Wat heb je nou gezegd, joh? Zeg dan gewoon even. Welke aflevering is dat? Is dat aflevering 1?
0: Oké, laten we zeggen dat Jacco er een hobby op nahield... om tijdens het daten de vrouwen cijfers te geven.
1: Er werd niet door iedereen gewaardeerd.
0: Dat hadden we natuurlijk niet gezien.
1: En niet iedereen had een 9, laten we het zo zeggen.
3: Nou ja, je moet het niet zien als toetscijfers, probeer ik steeds uit te leggen. Het is een beetje een referentiekader voor jezelf.
1: Ja, oh ja.
3: Je moet ergens wel balans gaan zoeken.
1: Ik hoor toch de ondernemer weer naar boven komen, Jacco.
3: Ja, heel goed, hè? Ja.
1: Goed, jongens. Emma, wanneer is het allemaal te zien? Waar kunnen we gaan kijken?
0: Nou, je kan op verschillende plekken kijken, want zo gaat het tegenwoordig. Maar 25 mei start het eerste seizoen op tv. Maar vanaf dezelfde dag kan je het ook allemaal al bekijken op Start.
1: NPO dus Start moeten we daar zijn.
0: Precies. Ja. Als je zin hebt om te bingen, dan kan je naar NPO Start. En anders dan kijk je gewoon elke dag volgens mij om 19:30 naar Nederland 3.
3: Half 9.
1: Oh, half 9 zelfs? Oeh, de chique. Het duurde eventjes, maar dan is het wel op primetime. Aanstaande maandag is het dus te zien op NPO 3 en NPO Start.

0: Jongens, fijn dat we even mochten bellen. En nou, ik wens jullie veel plezier en nou ja, ook veel succes met hoe iedereen gaat reageren hierop. Goed?
1: Ja, wordt leuk. Goed. Dankjewel.
0: Mooi zo. Presentator Emma Wortelboer en deelnemer Jacco over daten in het dorp op Texel.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
13: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
14: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
15: Thuis in heel
16: in de Munnekedam is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het RIVM heeft niet berekend hoeveel doden het had kunnen schelen als Nederland tijdens de eerste coronagolf eerder in lockdown was gegaan. Ondanks een aangenomen Kamermotie en een toezegging van de toenmalige minister is het effect niet onderzocht. Het instituut becijferde wel dat er een paar dagen later ingrijpen tot meer sterfte had kunnen leiden. 3 dagen later zelfs tot ruim het dubbele aantal doden. Maar de omgekeerde som, hoeveel doden voorkomen had kunnen worden, dat is niet uitgerekend, want het is te hypothetisch, zegt het RIVM. Nou, waarom is dat nu ineens in het nieuws? Eind deze maand starten de verhoren in de parlementaire enquête naar corona. Verenigd Koninkrijk is al 2 enquêtes verder. Een van de uitkomsten daar was dat het wel dat er veel levens inderdaad hadden worden kunnen gered als Engeland een week eerder in lockdown was gegaan. Ingewikkeld nieuws. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. De school zegt dat er sprake is van een dreiging, dat schrijft de Telegraaf. Wat die dreiging precies is, kan de school niet zeggen. In maart moest de school ook al een dag dicht. Een dag later ontplofte daar inderdaad iets. Het zou een telefonische melding zijn binnengekomen, zegt de politie, maar over de inhoud kunnen ze niks zeggen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat de politie aanwezig was met speurhonden. De schoolleiding en het schoolbestuur willen daar nog niet op ingaan. Premier Jette dan heeft gisteravond een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en asielzoekers. Het bezoek was een antwoord, zegt hij, op alle negatieve berichten rondom andere asielopvanglocaties.
15: Als je nou hier naartoe bent gevlucht of Nederlander bent die als vrijwilliger helpt, of inwoner bent van een plek waarvan je denkt, moet die opvang echt hier komen? Er zit heel veel spanning daarover in de samenleving. Maar je ziet ook dat eigenlijk het merendeel van de Nederlanders gewoon wil dat we dit netjes met elkaar organiseren.
17: Ja, er is een boel over te doen, hè, onder andere in Loosdrecht. En deze vrijwilliger uit Haarlem is het eens met de premier. Hij zegt, ik ben het zat dat de tegenstanders van al die AZC zoveel aandacht krijgen.
18: Er zijn meer mensen die zich gewoon elke week als vrijwilliger inzetten bij een asielzoekerscentrum of in een organisatie als Stem in de Stad, in een kerk. Ik vind het heel belangrijk dat we hier meer aandacht voor hebben dan voor die railschoppers, hooligans en hoe je ze ook maar wil noemen.
17: Ja, tegelijkertijd is er dus ook een ander geluid vandaag, want inwoners van dat Loosdrecht stappen naar de rechter om de asielopvang in hun dorp te voorkomen. Na een overval op een tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. De overval was dus gisteravond bij een pomp aan de Hoofdweg. In eerste instantie kon de politie 1 persoon oppakken. Daarna volgde er nog meer. Wat er is buitgemaakt en of er iets is buitgemaakt überhaupt, dat is nog niet duidelijk. Bij de overval raakte niemand gewond. Ja, en dan nog even een hartverscheurend zwanenverhaal. Deze week werd bij de vogelopvang gevonden zwaan opgevangen. De moeder van het stel leefde niet meer van het zwanenstel dus. Dus werd vaderzwaan met eieren en al warm opgenomen. En die eieren zijn nu uitgekomen. En dat is toch wel even wennen voor de alleenstaande zwanenvader.
19: Het vaderrol, dat doet hij heel goed. Hij is heel verdedigend bij ze. Ze doen heel veel na. Dus het poetsen doen ze hem na, het eten doen ze hem na. Hij stuurt ze ook wel als ze aan het lopen zijn. Maar de moeilijke rol, zoals echt onder de vleugels nemen en lekker warm tegenaan zitten, ja, daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Dat merken we ook wel echt aan hem. Dan zien we ook echt zo'n blik in zijn ogen van, jongens, wat moet ik doen? Help, dit deed zij altijd.
17: Ja, het is ook niet makkelijk, hè, de kinderen opvoeden.
16: Ik ken niet veel moeilijke woorden, Frank, dat weet je. Maar er is één woord wat ik wel ken.
17: Oh.
16: En dat is wat hierop van toepassing is.
17: Nou, kom maar op.
16: Je weet welk woord ik wil gebruiken.
17: Ja, welk woord wil jij gebruiken?
16: Dat is antropomorfisme. Dat is wat hier gebeurt. Zij zegt, wij zien die zwaan moeilijk kijken omdat hij vrouwelijke gedragingen moet gaan zitten nabootsen. Wat? Wat zeg je nou?
17: Ja.
16: Wat een nonsens.
17: Ja,
16: wat een grootst mogelijke nonsens die ik in tijden heb meegemaakt.
17: Ja. Nou, misschien keek hij toch een beetje moeilijk met die lange nek.
16: Ja.
17: Misschien keek hij wel moeilijk vanwege die lange nek.
16: Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Maar dan is het dus precies bewijs van wat ik zeg.
17: Ja.
16: Dat wij zelf als mensen het heel erg interessant vinden om zulke gevoelens bij een dier op te dringen eigenlijk.
20: Ja.
16: Maar de arme beest heeft geen idee. Die denkt gewoon van, hoe moet ik met al die rotkinderen? Waar is die vrouw gebleven eigenlijk? Nou ja, prima. Kijk wel even wat die doet. Valt er nog wat eten hier?
17: Misschien kijkt hij daarom moeilijk. Oh nee, dat mocht dus niet. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, gaan we naar het weer met Jan Visser.
21: Af en toe is er vandaag wel wat bewolking, maar over het algemeen schijnt de zon toch vaak. En de temperatuur komt vanmiddag op veel plaatsen uit op zo'n 20 tot 21 graden. In de Noordkop en langs de kust zijn de temperaturen een paar graadjes lager. De wind is zwak tot matig en waait uit het westen tot zuidwesten. Morgen, vrijdag, volop zon en op veel plaatsen een temperatuur van rond 25 graden. Er is weinig wind aan de kust, in de middag wind van zee.
16: Jan, dankjewel. Ann, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland? En is het een beetje druk op de weg nog zo rond 9:30?
20: Ja, we hebben nog 4 files en een paar zijn echt lang. Allereerst de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoosten en Amstelveen, 10 minuten. Dat komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. Het langst sta je nog steeds in de file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging heb je daar. Komt door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Ook een lange op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. 40 minuten door het ongeluk op de A9. En op de N522 van Bijlmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9 sta je een kwartier vast.

0: Maroon 5 met This Love.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is zeker gaaf. Hij is prachtig mooi. En hij heeft een heel leuk geel handvat met gaatjes erin. Waardoor hij op kaas lijkt dan.
2: Zeker.
0: Trap je daar wel eens in dat je denkt, zou ik hier een hapje van kunnen nemen?
2: Ja, iedere dag.
0: Ja, precies. Het logo van de ontbijttafel staat erop. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is om ervoor te zorgen dat het de exclusieve ontbijttafel kaasgaaf is. En dan dus ook exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Hoe win je hem? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je stuurt een appje met het woord kaasgaaf naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik wil zometeen iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand. Dan win je een kaasgaaf.
2: Ja.
0: Maar doe je iets anders dan dat? Zeg je eerst goedemorgen, zeg je eerst je naam, zeg je nou, wat dan ook. Behalve drie keer kaasgaaf, ja, dan win je niet. Dan win je helemaal niks.
2: Dan ben jij niet zo makkelijk.
0: Nee, dan ben ik niet makkelijk. En ik baal er ook al van als je er te lang over doet om op te nemen. Dan hang ik denk ik ook al op.
2: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
2: Ga ik wel als doen. Iemand geen voicemail heeft, dat komt wel eens voor. Heel raar.
0: Ja,
2: duurt dan heel lang.
0: Nou, dan win je dus niks.
2: Nee. Ook als je te lange voicemail hebt.
0: Te lange voicemail heb ik ook geen zin in. Nou, ik heb nog wel wat andere redenen. Ook als je op je voicemail drie keer achter elkaar kaasgaaf zegt, zelf.
2: Ja, dat vind ik vet.
0: Ja, dat zou ik wel gaaf vinden.
2: Daar zou ik wel mijn best
0: zou
2: voor
0: ik
2: doen.
0: Zeker voor lachen, maar ik zou er geen kaasgaaf voor uitdelen. Eenvoudig 088-850-5152. Je mag ook bellen hoor, maar die lijnen staan behoorlijk roodgloeiend. Veel succes. Zometeen is die kaasgaaf misschien wel van jou.

0: Och, had ik maar in zo'n stemband. Hè. Chicago met If You Leave Me Now.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ben je er een beetje klaar voor?
3: Weet ik niet eigenlijk.
0: Ik ook niet. maar we gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Let's try it. Dat is Engels voor laten we het proberen hoor.
3: Ah, oké. Okay.
0: Ik vind dit al lang duren. Ah, de telefoon gaat nu wel over.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Die is heel goed hoor. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Dini.
0: Dini, ik heb leuk nieuws voor je. Hij is helemaal voor jou hoor, de kaasgaaf.
4: Nou, geweldig.
0: Ja. Waar komt hij te liggen bij jou eigenlijk?
4: In Amsterdam-Noord.
0: Oh, wat een prachtige plek. En leg je hem dan in de la of ben je zo'n viezerik die hem in de koelkast bewaart?
4: Nee, ik doe hem gewoon in de la.
0: Ja, dan is het goed. Want ik maakte me even zorgen. Er zijn mensen die dat doen, hè?
4: Nee, hij gaat gewoon in de la en gewoon in de vaatwasser.
0: Ja, precies. Nee. Hartstikke goed, Dini. Okay. Ik wens je er veel plezier mee. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. En mooie dag vandaag, hè?
4: Ja, dankjewel. Ik ga op vakantie.
0: Stop de muziek. Het idee is een beetje, Dini, bij zo'n gesprek wat je dan hebt als iemand gewonnen heeft, dat die persoon even leuk vertelt wat er een beetje gebeurt in het leven.
4: Nou, er gebeurt hier heel veel.
0: Ja, nou, dat blijkt. Maar ik had het idee dat we er wel waren. Want je bewaarde hem niet in de koelkast en dergelijke. En nou ga je opeens op vakantie.
4: Ja, vanmiddag ga ik een cruise door de...
0: Wat?
4: Nou, een cruiseje. Maar ik blijf in Nederland en dan gaan we de Hanzesteden helemaal langs en we gaan naar Texel.
0: Dat meen je toch niet?
4: Ja, en dan ga ik met mijn vriendin, Jani.
0: En hoe doe je dat dan? Wat voor soort boot is dat? Laten we daar eens mee beginnen.
4: Nou, dat is een
0: soort cruiseboot.
4: Ja, en heel mooi. We zijn in oktober zijn we naar Duitsland geweest. Ah. We hebben een Rijncruise gemaakt.
0: Wat gaaf. Maar dit is toch, je moet ook nog naar Texel. Maar dan ga je met Texel met een gewone Teso-boot.
4: Nee, gewoon met die boot.
0: Ga met die boot.
4: Ja.
0: Wat gaaf. Ik wist helemaal niet dat het bestond.
4: Dan gaan we de filter af. En dan kan je gewoon lekker eventjes lopen en wandelen. Ja, dit is geweldig.
0: Wat dat betreft balen dat je de kaasgaaf niet al had. Want dan had hij meegekund op de trip misschien.
4: Nou, we krijgen gewoon plakjes hoor.
0: Dini, ik wens je heel veel plezier met je vakantie. En ook veel plezier met kaasgaaf dan, hè?
4: Ja, heel fijn.
0: Was dit het of had je nog meer wonderlijk nieuws?

0: Vaya con Dios met na na na voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Terwijl zij nee na na na zingt.
1: Klopt.
0: Maakt mij verder niet uit. Het nummer heet nou helemaal zo. En ik bepaal het niet. Dus,
2: hij gaat er niet over, hè?
0: Nee.
2: Jammer. Was
0: Bart Slim, je hoort hem al een beetje. Hij is daar helemaal klaar voor om zijn prachtige Goeiemorgen te gaan presenteren. Wat ga je doen zometeen?
2: Graham Goldman draaien, de man van 10cc. Sunburn komt langs, toepasselijk plaatje. Somjeu ook nog met 24 Hours. En ik doe vandaag een bakkie met Lex Notenboom. Hij heeft zijn altijd lastige tweede boek uit. Een spannende thriller met grote actuele thema's. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Wat een hartstikke lekker idee. Zo. Heb jij wel eens een boek geschreven eigenlijk? Vind ik ook wel iets voor jou.
2: Wel veel gelezen. Althans.
0: Oh ja.
2: Erin begonnen.
0: Ja, ben je goed in het begin in boeken?
2: Ja, maar dat zo van begin tot eind helemaal in die volgorde lezen, dat vind ik af en toe lastig.
0: Dat lukt eigenlijk niet.
2: Ja. Val ik heel vaak slaan, valt er een boek op me.
0: Ben je weer wakker? Maar ga je dan verder lezen of leg je dat toch weg?
2: Op je telefoon kijken.
0: Of je gaat op X schrijven dat er net een boek op je gezicht valt.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Goed, zometeen meer zin en onzin bij onze eigen Bart Slim. En zijn goedemorgen.
3: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
4: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo XIV werd ingehuldigd.
5: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
4: Dan denk ik meteen aan deze.
5: Deze is toch ook hemels.
4: Het is een wonder dit.
3: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
0: Halleluja!
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
16: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
17: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
18: Wij zijn Joop
19: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
20: Thuis in heel
2: Klokslag 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Joodse school in Amsterdam is vandaag dicht. Er is sprake van een dreiging. Wat die dreiging precies is, wil de politie nog niet zeggen. In maart was dat ook al een keer het geval, dat die school een dag dicht moest vanwege een dreigement. Een dag later ontplofte er toen iets. Na een overval op het tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. Dat gebeurde gisteravond laat al. En premier Jette heeft gisteren een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en met asielzoekers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
1: De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, op de A9 is behoorlijk mis. Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en het knooppunt Velsen. Daar duurde bijna een uur langer over. Dat is het gevolg van bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en als gevolg daarvan is er ook vertraging op de A22. Beverwijk-Velsen tussen het knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Daar duurde nu ruim een half uur over. En dat is dus als gevolg van dat ongeluk op de A9.
18: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van €43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
18: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
29: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is Beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
31: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
30: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
31: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
30: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
31: Hoppa!
30: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
30: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Goedemorgen.
4: Met Bart Slim.

0: Ik vind af en toe dat er wel wat uurtjes bij mogen. Maar tot die tijd doen we het er maar mee, hè? 24 hours, je hoort de Sommieux. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op deze dekselse donderdag, die wel eens buitengewoon prettig kan gaan worden, qua weer. Regeren is vooruitzien, dus deze jongen heeft vlak voordat hij vanochtend de deur uitging nog even een korte broek in zijn tas gestopt. En die doet, ja, Anne kijkt me aan alsof ze water ziet branden. Die trek ik gewoon even lekker aan als hij klaar bent. Ja, Frank, stranger things have happened, maar zo ben ik.
1: Heb jij de beentjes netjes een beetje ingesmeerd?
0: Nee, dat niet. Ik heb gewoon een korte broek klaar zo in mijn rugzak.
1: Klaar in je rugzak?
0: Ja, dus als het klaar is, dan gaan we onderweg naar buiten en kleed ik me even snel om. En dan,
1: onderweg naar buiten?
0: Ja, dan dat loopje naar de auto doe ik dan in korte broek. En dan kunnen die benen even een beetje in de grondverf gezet worden.
1: Ja, maar dat is belangrijk.
0: Ja, dat is zo belangrijk.
1: Dat is belangrijk ook, zodat de mensen om jou heen geen zonnebril nodig hebben. Hè?
0: Nee, exact. Ja, dus, nou goed. Met dat beeld gaan we even lekker door nu.
1: Leuk man.
0: Frank Boer, je hoort hem al even. Je hoort hem straks zo rond 10:30. En daarvoor alles over dat weer natuurlijk, hè, van Jan Visser. Ik draai de Lex de muziek, daar kan je ook van op aan. En ik doe zo een bakkie met Lex Notenboom, schrijver, ook maker van bijzondere podcasts. En hij heeft een razendspannend nieuw boek uit, daar gaan we het over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00. Straks Maggie Reilly, de muze van Mike Oldfield. Every Time We Touch komt eraan. Eerst Diana Ross en The Supremes en You Can't Hurry Love. En net als voor de 81-jarige Gerry van der Klei uit Amstelveen, musical grootheid, die gisteren een oeuvre award kreeg tijdens het musical gala, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Eigenlijk het perfecte tijdstip voor nog een lekker bakkie, zo 10 voor half 11. En dat bakkie doe ik vandaag met Lex Notenboom uit Amsterdam. Lex, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Zwart en sterk.
1: Zwart en sterk, kijk, daar houden we van. Nou, die heb ik altijd klaarstaan, dus die krijg je zo van me. Lex, jij bent schrijver, je bent ook maker van een hele bijzondere fictiepodcast.

0: in Europa, dan breekt er een identiteitsfraudecrisis uit. Dus er wordt van tienduizenden, honderdduizenden mensen wordt de naam en identiteit gestolen. En die krijgen daar allemaal de naam van dat slachtoffer voor in de plaats. Dus moeder en dochter gaan dan samen proberen dat mysterie op te lossen. Hoe het kan dat de naam van hun opa en vader zich door Europa verspreidt als een soort besmettelijke ziekte.
1: Ja, ja, ja. Digitale identiteitsfraude noemde je net even. En er komen ook digitale paspoorten komen voorbij in het boek. Blockchain. Dat zijn de hele actuele thema's. Dat online tijdperk waar wij nu in leven is, dat is volgens mij echt een dagelijkse bron van inspiratie voor thrillerschrijvers.
0: Ja, ik denk wel dat het, in ieder geval voor mij is het vooral een manier om op een hedendaagse manier iets universeels over mensen te vertellen. Dus dit is eigenlijk een verhaal, denk ik, over wat we de volgende generatie onbedoeld meegeven. Ja. Voor een uitdagingen. En in dit geval helpt dan techniek heel erg om dat te verankeren in de maatschappij van nu. Ja. Maar ja, eigenlijk gaat het gewoon over universele zorgen, zoals hoe laat je de wereld achter voor de volgende generatie.
1: Ja, nu wordt er ook veel gepraat over hoe AI al onze banen misschien wel gaat overnemen. Speelt dat in jouw vakgebied eigenlijk nog een rol? Maak jij als schrijver zorgen om die ontwikkeling?
0: Nou, het speelt zeker een rol, want vertalers worden volgens mij al voor een groot deel bedreigd door AI. Ja. Voor mij is een boek schrijven is iets persoonlijks delen. Dus ik denk dat mensen die van boeken genieten ook tot op zekere hoogte zich willen kunnen verplaatsen in een ander persoon. En het lijkt me sterk. Ja, een machine kan dat nadoen, maar die kan dat nooit op een authentieke manier zelf genereren. Nee. Misschien is dit zelfbescherming hoor. Dat is een redenering. Ja. Maar ik heb het gevoel dat het romantische deel van een boek, namelijk die connectie tussen de lezer en de schrijver, dat die verdwijnt als je een boek leest dat door een machine geschreven is.
1: Ja, nou, dan heeft het ook raakvlakken met de muziek, hè, waar deze discussie natuurlijk ook speelt. Er hebben veel muziek, is ook door AI gemaakt. Nu heb je ook in de muziek het fenomeen van het altijd lastige tweede album. Hè? Jouw eerste boek, dat was misschien een doorslaand succes. Hè? Won je ook meteen een prijs mee. Legt dat dan bij jou nog extra druk bij het schrijven van dit tweede boek?
0: Ja, de eerste paar dagen dat ik wilde beginnen aan mijn tweede boek, kwam er helemaal niks. Als in, er kwamen geen ideeën binnen.
1: Nee.
0: Dus ik dreigde inderdaad second album syndrome te krijgen. Ja. Maar ik denk dat dat kwam omdat ik onbewust ging proberen dat succes van dat eerste boek nog een keer over te doen.
1: Ja.
0: En je moet natuurlijk niet een soort trucje gaan doen. Dus toen ik tegen mezelf zei, oké, maar welk idee er ook komt, of het er nou veel of weinig op lijkt, weet je wel, zet dat spreekwoordelijke luikje gewoon open en laat het binnenkomen. Nou, niet lang daarna kreeg ik het idee voor de openingsscène van dit boek. Kon ik wel aan de slag. Ja, maar dat lag wel op de loer.
1: Ja, snap ik. Maar dat kan. Kijk, inspiratie, denk ik, hè, dat laat zich ook niet door AI vertalen. Dat is volgens mij, moet dat vanuit van binnen komen.
0: Ja, voor mij is het mooie aan schrijven is dat mysterieuze proces van ideeën die verschijnen.
1: Ja.
0: Uit het niks. In dit geval liep ik met mijn dochtertje, die sliep in de kinderwagen, en ik liep over een begraafplaats, omdat het daar stil was. Dus dan bleef ze slapen.
1: Ja.
0: En toen kwam zo de openingsscène van het boek over een begraafplaats vol met zerken met dezelfde naam erop.
1: Ja.
0: Ik wist nog niet, weet je wel, waarom die mensen daar lagen of wat er op die begraafplaats ging gebeuren. Ja. Maar iets in je zegt dan, dit is het begin van een boek.
1: En dat
0: magische proces, ik hoop dat we dat nooit gaan uitbesteden.
1: Nou, daar sluit ik me van harte bij aan. Nou, dat magische proces heeft geleid tot het boek Ik zal de wereld breken. Hij ligt in de boekhandel. Lex Notenboom, dank voor je verhaal.
0: Je
1: hebt me heel nieuwsgierig gemaakt naar het boek. Je koffie is klaar, neem hem lekker mee. Zwart en sterk. En geniet ervan, hè.
0: Bedankt.
1: Groetjes. Ik zal de wereld breken, de titel van het boek van Lex Notenboom. Wij gaan naar het nieuws van 11:30 met Toto, Rosanna. Allee.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ik ben Siska uit Heilo.
13: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
14: Ik ben Bianca uit Naarden.
15: Ik ben Rob uit Heilo.
16: Ik ben Lisanne uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 11:30. In Amsterdam is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De activisten die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen van Gaza en die in Israël vastzitten, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat staat er in een e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is de Amsterdamse Jesse van Schaik. Ook zij wordt teruggebracht naar Turkije. Dus ze werd eerder deze week van het hulpschip gehaald en lange tijd vastgehouden. Haar vader reageerde toen emotioneel.
8: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. Ik heb, nou ja, wat ik al zei, we zijn heel trots op hoe we hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet. Maar het is ook niet maar en het is gewoon heel moeilijk.
19: Ja, internationaal is veel ophef over de arrestatie en de manier hoe er met arrestanten wordt omgegaan. De activisten werden namelijk opgepakt op internationale wateren. Israël had daar niemand mogen aanhouden, is de opinie. De Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht. De school zegt dat er sprake is van dreiging. Maar wat die dreiging precies is, dat kan de school nog niet zeggen. In maart moest de school ook al een dag dicht. Een dag later ontplofte er toen iets. Zo'n telefonische melding zijn binnengekomen, zegt de politie nu. Over de inhoud daarvan kunnen ze niks zeggen. Premier Jette heeft gisteravond een asielopvang in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vrijwilligers en asielzoekers. Het bezoek was een antwoord op alle negatieve berichten rondom asielopvanglocaties de afgelopen tijd. Daar is deze vrijwilliger uit Haarlem het mee eens. Hij is het zat dat de tegenstanders van de AZC's zoveel aandacht krijgen.
3: Er zijn meer mensen die zich gewoon elke week als vrijwilliger inzetten bij een asielzoekerscentrum of in een organisatie als Stem in de Stad, in een kerk. Ik vind het heel belangrijk dat we hier meer aandacht voor hebben dan voor die railschoppers, hooligans en hoe je ze ook maar wil noemen.
19: Ja, en tegelijkertijd is er ook een ander geluid vandaag, want inwoners van Loosdrecht stappen naar de rechter om de asielopvang in hun dorp, bij het gemeentehuis veel over te doen, te voorkomen. Na een overval op een tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. Die overval was gisteravond dus bij de pomp aan de Hoofdweg. In eerste instantie pakte de politie 1 iemand op. Daarna volgden nog meer aanhoudingen. Wat er precies buitgemaakt is, dat is nog niet bekend. Bij de overval raakte niemand gewond. En alle 750 bomen van het festival Op de Ring hebben een vaste plek in Amsterdam gekregen. Goed nieuws dus. De 750 bomen zijn verspreid over de stad geplant. Het verjaardagsbos, want dat is het, stond eventjes op de ring, hè, op de Ring A10 tijdens de verjaardag van Amsterdam, toen de stad 750 jaar bestond. Daarna zijn ze allemaal netjes overgeplant. In
18: ik heb er doorheen gelopen op de ring. Ja, dat was een heel mooi gezicht.
19: Ja,
18: nou, ik weet nog dat er toen sprake van was. En mensen zeiden, ja, zonde van geld. En die bomen doen ze daarmee. En die verdwijnen vast. Maar nee, die hebben dus inderdaad een mooi plekje gekregen in de stad.
19: Ze staan lekker in de stad. En die hebben we hard nodig. Want bomen helpen het koeler te houden in de stad. En het schijnt warmer te worden deze week.
18: Ja. Ben jij een bruggetje aan het bouwen naar Jan Visser, Frank?
19: Even kijken of Jan Visser door, weet, jongen, hoe warm het in Amsterdam gaat worden. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Nou, je hoort het, Jan.
19: Ja, ik hoor het.
18: Dat hangen nu al aan je lippen. Hey, volgens mij wordt het een mooie dag vandaag en de komende dagen ook nog. Dus steek van wal.
11: Ja, zeker. Het ziet er allemaal prachtig uit voor het Pinksterweekend. En eigenlijk ook voor vandaag. Het trekt soms wel wat bewolking over. We hebben te maken met wat frontrestanten en ook een zwak warmtefront dat over de Noordzee trekt. Het blijft wel droog, maar soms kan er wat meer bewolking zijn. Maar voor de rest zonnige periode. Temperatuur is inmiddels al op veel plaatsen zo rond de 16 tot 17 graden uitgekomen. En het wordt vanmiddag maximaal 20 tot 21 graden in de loop van de middag. Aan de kust en in de Noordkoop en op Texel zijn de temperaturen wat lager vanwege een zwakke tot matige wind en die waait uit het westen tot zuidwesten. Bepalend voor dit fraaie weerbeeld is een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied ligt nu boven het zuiden van Duitsland. Trekt morgen naar het oosten van Duitsland en Polen. En daarna zien we in het weekend, zaterdag, zondag vooral, maandag, een nieuwe hoge drukcel ontstaan boven de Britse eilanden. En die verplaatst zich dan op zondag naar de Duitse bocht en neemt verder in kracht toe. Dus het is een en al hoge druk en dat geldt ook voor volgende week. Positie van het hoge drukgebied is van belang voor welke temperaturen je gaat krijgen. Want als de zoals medio volgende week. Hè, dan til ik, voor ik aan Pinksterweekend begin, kijk ik er even overheen. Dan wordt de wind tijdelijk volgende week woensdag, donderdag, dus nog ver weg noordelijk. En dan krijg je natuurlijk weer wat lagere temperaturen. Maar wat vooral opvalt is dat het hoge drukgebied zich ook in de bovenlucht gaat ontwikkelen tot werkelijk een gigantisch hoog boven West-Europa. De Amerikanen hebben daar een woord voor, dat noemen we de heat dome, de hittekoepel.
18: Ja, okay.
11: En daar krijgen wij dus ook mee van doen. Het zal niet zo heet worden dan bijvoorbeeld in het zuidwesten van Europa. Maar we gaan dus wel hoge temperaturen krijgen. En gesproken over het zuidwesten van Europa. In Frankrijk worden de komende dagen, vooral in het zuidwestelijk deel van Frankrijk, temperaturen dat om en nabij 34 graden verwacht.
18: Jeetje,
11: dat is voor de Fransen in mei heel hoog.
18: Ja.
11: En in Zuid-Spanje gaat het richting 38 graden.
18: Goh.
11: Dus, en dan bij ons, nou morgen dan is dan echt de eerste dag dat het echt gaat zomeren. Het wordt dan zo'n 25 graden op veel plaatsen in de provincie. Aan de kust in de middag wat afkoeling, de wind van zee. Voor de rest de weinig wind, droog weer, veel zon, hooguit een paar stapelwolkjes. Zaterdag wordt het nog wat warmer, 26 tot 27 graden. Later zien we de switch van die hoge drukgebieden. Er zit net even een zwak koufrontje tussen op de Noordzee. Maar er zou een enkel buitje kunnen ontstaan. Maar dat accent ligt dan op het noordoosten van het land. Dus weinig aan de hand verder.
18: Ja.
11: Nou, het Pinksteren ook niet. Droog, zonnig. Misschien op zondag in de kustgebieden. En vooral ook in het noorden van de provincie. Vanwege een noordoostenwind en iets lagere temperatuur. Maar nog altijd ruim boven de 20. En in het zuiden van de provincie, de regio Amsterdam, halen we meer aan het gooi. Wordt het zowel zondag als maandag, dus op beide Pinksterdagen 25 of 26 of zelfs 26 tot 27 graden.
18: Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Daar tekenen we voor met z'n allen.
11: Ja.
18: Fijn, Jan. Goed om te horen. Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
11: Ja, hoor.

ik schrok toch een beetje toen ik mezelf zoals nu op die televisie zie. Ja, je weet dat ik dat gedoe met die kaken had. Maandag ben ik onder het mes geweest. Pittige ingreep. En nou, die zwelling is nu een beetje weg. Maar ik heb nu een bloeduitstorting. En die zakt nu steeds verder. Zeg maar. Dus hij piept een beetje door mijn baard heen. Ik denk de hele tijd, god, ik heb een enorme vlek op mijn gezicht. Chocopasta. Is niet zo. Dus nou goed, ik ben hier nog wel even mee bezig. Goed, komt goed hoor. Maak je geen zorgen. Sandy Coast hoorde je met I See Your Face Again. En daarvoor ook nog Rutja Kot, hè, met Hartslag. Straks Zazie. Fijn bandje is dat. Turn Me On komt eraan. Eerst een man die nog steeds een behoorlijke schare fans in Nederland heeft. En ook nog zeer regelmatig hier in Nederland optreedt. In oktober dit jaar bijvoorbeeld nog. Utrecht, Rotterdam en interessant voor ons Haarlem. Nou ja, mocht je fan zijn van deze man, kan ik me zomaar voorstellen. Ga daarheen. Hij zat in de bands Squeeze, Ace en ook Mike and the Mechanics. En heeft een stem die je uit duizenden herkent. Thuis in heel Paul Garrick is dit in Goedemorgen met I Need You.

Ziezo. Dat was Sazi. Uit Nederland, hè? Sabine, Daphne en Margriet, zo heette ze. Ze speelde in het voorprogramma van Charles Aznavour ooit. En speelde ook samen met Hans Dorrestein. Ja, die dames kunnen wel wat. Over de band die ik nu ga draaien komt binnenkort een documentaire uit. En dus is de maker van die documentaire, dat is de drummer van The Roots, nou, Questlove heet die man, bezig met een promorondje. En hij was gisteren bij Jimmy Kimmel. En daar vertelde hij over dat andere hele bekende liedje van deze band, September, dat geschreven was omdat de vrouw van de zanger was uitgerekend op 21 september. Do you remember? The 21st night September. Alleen die zoon die werd prematuur geboren, ergens half augustus. Toen dachten ze, nou, laten we het toch maar zo houden, want om nou de Do You Remember the 18th of August, nee, is toch niet helemaal hetzelfde. Dat is een grote hit van Earth, Wind & Fire. Dit is mijn lievelings van die geweldige band, waar dus binnenkort een documentaire over verschijnt. In Goedemorgen is dit Fantasy.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergeefmeliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Dit is een uittip.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
11: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Ludo uit Opdam.
13: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
14: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Anna uit Purmerend.
16: Ik ben Christian uit Amstelveen.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 11 uur is het. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De 6 Nederlandse activisten die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza en die in Israël vastzitten, die worden vandaag naar Turkije gebracht. Dat staat in een e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder hen is ook de Amsterdamse Jesse van Schaik. Na een overval op een tankstation in Leinden zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. Niemand raakte gewond. En Ajax bereidt zich voor op de halve finale van de play-offs. Dat klinkt alsof ze wat te winnen hebben, maar het is een grote tegenvaller dat de Amsterdammers vanavond moeten spelen. Groningen is de tegenstander. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
3: Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
3: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
20: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
21: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
23: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.

0: Een van de hits die dat bijna afgelopen half muziekjaar kleur hebben gegeven. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers hoorde je met Talk To Me. 13 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Ja, zeker, uurtje 2 van deze donderdagse editie van Goedemorgen. Een beetje de inleidende beschietingen van wat volgens mij een prachtig Pinksterweekend gaat worden. Vandaag al lekker die temperatuur zo, eind van de dag zo rond de 20 graden, denk ik. Misschien wel iets meer. En dan gestaag klimmend. En dan eerste en tweede Pinksterdag echt volle bak. Ja, echt zomer, mogen we toch wel zeggen. Dat houdt ook wel even een tijdje aan, lijkt me op. In alle opzichten goed nieuws. Ik sta zaterdag op een festivalletje. Zo'n overdag festival. In het Twiske. Dus ik zal mezelf maar even goed insmeren, lijkt me zo. Want dat gevaar ligt op de loer. Hey, ik pik het hier gewoon even op waar ik gestopt was. Dus lekkere muziek draaien. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je straks. Een weerupdate van Jan Visser. En wat er verder nogal zo ter tafel komt. Dat allemaal op deze donderdag. Het is 21 mei. Op nanieuws.nl het verhaal van de weduwe van de zwaan die vorige week dood werd aangetroffen in Velserbroek. Ja, verdrietig verhaal. De eieren waar zij op zat, die zijn inmiddels uitgekomen. En vader draagt nu zelf de zorg voor zijn eigen nageslacht. En ook nog een bonuskuiken.
2: Vaderrol, dat doet hij heel goed. Hij is heel verdedigend bij ze. Ze doen heel veel na. Dus het poetsen doen ze hem na, het eten doen ze hem na. Hij stuurt ze ook wel als ze aan het lopen zijn. Maar de moeilijke rol, zoals echt onder de vleugels nemen en lekker warm tegenaan zitten, ja, daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Dat merken we ook wel echt aan hem. Dan zien we ook echt zo'n blik in zijn ogen van jongens, wat moet ik doen? Help!
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, daar zou ik wel eens een antwoord op willen krijgen. Nou, ik kreeg heel veel antwoorden. Heel veel goede antwoorden ook. Ik ga het rijtje even af. Eerst even de bellers. René, Rinette, John, Lucia, Loes. Die belden allemaal. Hadden het bij het rechte eind. Verder appjes van Joyce, Ellie, Saïda, Nelsie, Nel, Jos, Henny en Rob. En ook wat namen die mij niet zo heel bekend voorkwamen. Alice. Deze klik nog even aan. Dit is Rianne met een hele mooie profielfoto. Hallo. Esme belde ook nog. Allemaal hadden ze het bij het rechte eind. Die toeter zat verstopt niet in Daryl Hall en John Oates en Private Eyes. Nee, hij zat in dat prachtige liedje van Rob de Nijs. En ik heb zo het idee dat Wim wel eens zou kunnen weten wat het goede antwoord moet zijn. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zat je lekker te luisteren naar de radio en toen dacht je...
3: Verrek. Ja, klopt.
2: Ja. Nou, en we zullen meteen even met de deur in huis vallen. Welk woord was er weggetoeterd bij Rob de Nijs?
3: 16.
2: Ja, hartstikke goed. Ja, het is wel zo'n liedje waarvan je afvraagt... als je dat nu zou uitbrengen... zou er dan hier heel veel ophef op overkomen. Hij was 16, ja. Zij was 28. Nou ja, het hoort een beetje bij die tijd, denk ik dan maar. Hè? Hey Wim, van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
3: Dankjewel.
2: Nou, de prijs komt morgen je kant op, dus heb nog heel even geduld. Maar het weekend ben jij de trotse bezitter van een klein maar fijn prijsje. Nou, hartstikke goed, toch?
3: Oké, hartstikke goed. Dankjewel.
2: Oké, Wim. Maak er een mooie dag van. Dank voor het bellen. Dank voor het meedoen.
3: Joejoe.
2: En het antwoord van Wim en al die andere mensen was helemaal tot achter de komma gelijk. 16, inderdaad.
0: Dat moet er op
4: dat
0: de toeter.
4: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
2: We gaan op naar het nieuws van 11:30. En dat doen we met deze van de Scissor Sisters. In Goedemorgen kun je nu luisteren naar I Don't Feel Like Dancing. Nou, ik wel.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuwenieder.
12: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
13: Ik ben Dirk
14: uit Amsterdam.
15: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 11:30. In Laren is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De zes Nederlandse activisten die deel uitmaken van de vloot van met hulpgoederen voor Gaza, die in Israël vastzitten, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat staat er in een e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is de Amsterdamse Jesse van Schaik. Ze werd eerder deze week van het hulpschip gehaald en lange tijd vastgehouden. Haar vader reageerde daar emotioneel op.
19: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. Ik heb... Nou ja, wat ik al zei, we zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet. Maar het is ook heel naar en het is gewoon heel moeilijk.
18: Nou, internationaal is er veel ophef over die arrestatie, tussen aanhalingstekens. De activisten werden namelijk opgepakt op internationale wateren. Israël had daar niemand mogen aanhouden. Zo'n 20% van de beveiligers op Schiphol zit nog altijd ziek thuis. Dat zegt de operationeel directeur van het vliegveld in een interview met de Telegraaf. De meeste beveiligers zijn boos over de overgang naar de nieuwe beveiligingsbedrijven. Daardoor is er veel onduidelijkheid over werktijden en andere zaken, zeggen ze. Uit protest hebben ze zich dus ziek gemeld. Eerder deze week ontstonden er lange wachtrijen op Schiphol vanwege die nieuwe situatie. De directie verwacht niet dat het snel weer zo chaotisch wordt als afgelopen maandag. Toen moesten veel beveiligers namelijk ook een nieuwe toegangspas en een uniform ophalen. Daardoor liepen alle processen veel vertraging op. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek van onderhuishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door de hoge rente dat er geldproblemen ontstaan. Het probleem speelt vooral bij jongeren, zeggen ze daar bij de nationale hypotheekgarantie.
20: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
18: Maar ja, dus ook de hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Los van de hypotheek hebben mensen moeite om de oplopende energierekening en kosten voor het onderhoud voor hun huis te betalen. Muzieknieuws dan. Trijntje Oosterhuis viert volgend jaar haar 30-jarig artiestenjubileum. In Carré in Amsterdam, het theater daar, Het gaat om een eenmalige show op 9 mei... waarin ze terugblikt op de hoogtepunten uit haar carrière. Treintje Oosterhuis brak in de jaren 90 door... met de muziekgroep Total Touch. Daar zat ook haar broer Tjeerd in. Ook solo scoorde ze grote hits met liedjes als... De Zee, Vlieg met me mee en Wereld zonder jou. Die laatste was een duet met Marco Borsato. Nee, dan Ajax. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Die spelen vanavond in Volendam tegen Groningen. Inzet is een plekje voor de finale van de play-offs... voor de tweede voorronde van de Conference League. En dat arme tierige podium, dat zijn ze niet gewend in Amsterdam, zegt de Spaanse trainer.
13: We are frustrated because yeah, we couldn't end in a different way, but it's what I said, that they have to think that they are privileged people playing for Ajax. We are privileged working here.
18: Bamos, zou ik zeggen. Ja. Hij zegt, we zijn gefrustreerd natuurlijk... maar de spelers moeten niet vergeten dat het
14: een
18: voorrecht is. Ja, inderdaad, om voor Ajax te spelen.
14: Ja.
18: En nou, maak het maar eens waar, zegt hij eigenlijk.
14: Ja, het is een wonderlijke situatie. Door allerlei omstandigheden spelen we daar, in Volendam.
18: Ja, ja, ja. Ja.
14: Volendam wat zelf ook nog aan de bak moet. Hè? Het gaat om lijfsbehoud en zo. Het nou, is allemaal,
18: inderdaad, en in Volendam zijn dan de uitsupporters... niet welkom, tenminste, als je naar de wedstrijd van Volendam gaat. Maar nu is het dus, ja, zijn ze zo gastvrij om de uitsupporters van Groningen... daar ineens weer wel toe te laten.
14: Ja, het is, en het is uiteindelijk allemaal de schuld van Harry Styles.
18: Dat lijkt mij wel, sowieso.
14: Dat is, maar dat kunnen we nog tot in lengte van jaren kunnen we Harry Styles... daar de schuld voor als we volgend jaar weer in degradatiegevaar zijn.
18: Ja, dan ligt het ook weer
14: en bedankt Harry Styles.
18: Het ligt helemaal niet aan de lijken in Amsterdam.
14: Precies. Harry Styles, de schuld van alles.
18: Ja, lijkt mij ook. Bron van alle kwaad. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Laat die fans het maar niet horen. Jan Visser dan met het weer.
21: Er trekken vandaag nog wat wolkenvelden over. Maar er zijn ook perioden met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt vanmiddag op veel plaatsen op naar zo'n 20 tot 21 graden. Aan de kust, de Noordkop en op Texel zijn de maximumtemperaturen wat lager. De wind is meest zwak tot matig en waait uit het westen tot zuidwesten. Morgen is het droog, er is veel zon en de temperatuur komt plaatselijk uit zo rond de 25 graden.

0: Going Loco in Acapulco van de Four Tops.
1: En dit was nog Smokey met dat liedje over Pagliacci, hè? De droevige clown.
0: Tears of a Clown hoorde je in Goedemorgen. Straks Harpo en Movistar. Maar eerst ja, de man die er dus verantwoordelijk voor is dat het zo slecht gaat met Ajax. Nee. Flauwkul natuurlijk, nee. Maar deze man is er dus wel verantwoordelijk voor dat Ajax vanavond in dat stadion van Volendam speelt. Voor de troostprijs van de troostprijs, zal ik maar zeggen. Of misschien kans op het halen van een troostprijs. Ja, dat heeft dus te maken met het concert van Harry Styles. Die dus tijdelijk inwoner van Amsterdam is, gok ik. 10 concerten geeft hij in de Johan Cruijff Arena. Nou, dat was meteen al gedoe na dat eerste concert. Met name mensen die VIP-kaarten hadden gekocht. Dan heb je het over kaartjes voor €350, zo'n beetje. Ja, die klaagden steen en been, omdat ze zo weinig zagen. Het had een beetje te maken met de opbouw van het podium. Het zijn allemaal een soort, hoe noem je dat, catwalks, hè? Zodat hij het publiek in kan lopen, links, rechts en noem maar op. Mensen die dus hele dure kaartjes hadden gekocht, die hadden een soort kijkrichting, waardoor ze eigenlijk tegen een loopbrug aan zaten te kijken en bijna niks van Harry Styles meekregen. Nou, dat hebben ze natuurlijk onmiddellijk aangepast, want zo zijn ze dan wel. Maar ja, dat is dus wel mooi te laat voor mensen die dus behoorlijk massaal aan het klagen waren over het slechte zicht. Ik hoorde wel goede verhalen over de muziek en het geluid ook vooral, want dat schijnt wel een dingetje te zijn in de arena. Ja, dat is natuurlijk gewoon een rond stadion en het geluid heeft nogal eens de neiging om dan rond te zingen. Maar goed, qua muziek was het volgens mij een stuk beter dan in het verleden. Maar dat wat die Harry Styles trouwens doet, dat past in een trend die al een tijdje rondgaat in muziekland. Dat heet namelijk een residency. Komt er eigenlijk op neer dat artiesten in plaats van een heleboel plekken in de wereld aan te doen en dus echt een tour door Europa of Australië of Amerika te doen, gewoon 1 of 2 plekken uitkiezen en daar dan meerdere concerten uitgeven. Nou, Harry Styles dus in Amsterdam 10 concerten. En Bruno Mars doet dat straks ook. Ietsje minder, geloof ik, 5 of zo. Maar nou ja, in plaats van dat de artiest dus de fans opzoekt, komen de fans naar de artiest toe. Maar dat houdt dus wel in dat je als fan behoorlijk de portemonnee moet trekken. Want je koopt dus niet alleen een kaartje voor een concert. Nou, die kaartjes, die prijzen van die kaarten kunnen aardig oplopen. Een VIP-kaartje, €350. Maar je moet dus ook nog vanuit Frankrijk, Spanje, Finland, weet ik veel, naar Amsterdam zien te komen. Dus een vliegticket en dan waarschijnlijk ook een overnachting. Of je gaat daar de hele etmaal in zo'n rij staan bij een concert. Dus al met al zo'n residency, dat kan voor de trouwe fans behoorlijk in de papieren lopen. En die artiesten maar binnenharken. Nou ja, goed, van die dingen dus. Hij staat denk ik ook vanavond weer, ja, vanavond zeker, in de Johan Cruijff Arena. Ik draai hem nu in Goedemorgen. Dit is Harry Styles, Watermelon Sugar.

Het liedje heet Movie Star en het is van Harpo. En normaal gesproken start ik dan een jingeltje in en vraag ik aan June: June, wat ga je doen? En maar June zit nog even in een overlegje, dus die app mij net van ik ben nog even bezig. Dus kun jij aan mijn lieve luisteraars doorgeven dat René Vroger de gast is. In de uitzending met June dus straks. René Vroger, nou, het lijkt me alle reden om te luisteren. Dat is zo dadelijk na 12. Dat geeft mij de gelegenheid om nog 2 plaatjes te draaien. Nou, wat een feest. Straks Mary J. Blige en Family Affair. Is Fleetwood Mac en Hold Me. Ik wens je een hele fijne dag. En ik zeg toedeloe, hè.

0: 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in.
3: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
0: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
2: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5 hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: KNH.
2: Wat een feest.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
12: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
14: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
15: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
16: Ik ben Marissa uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 12:03. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Zo'n 20% van de beveiligers op Schiphol is nog altijd ziek thuis. Dat zegt de operationeel directeur van het vliegveld in een interview met de Telegraaf. De meesten zijn boos over de overgang naar nieuwe beveiligingsbedrijven. De 6 Nederlandse activisten die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza die in Israël vastzitten, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Amsterdammers met een koopwoning gaan vanaf volgend jaar hun recht op een sociale huurwoning verliezen. De gemeente voert nieuwe regels in, dat schrijft RTL. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Tot 2.

0: Goedemiddag op deze donderdag 21 mei. Met aan mijn rechterzijde rotsende branding te wezen onze eigen Maarten Faber. Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Aan de ene kant ben ik een beetje blij, aan de andere kant vind ik het ook een beetje jammer.
1: Oh.
0: Dat is heel raar.
1: Dat ik er ben?
0: Nee, niet dat je er bent.
1: Oh.
0: Nee, maar ik denk, alle mensen met schoolgaande kinderen gaan natuurlijk op vakantie in de zomer. Te weten, ja. De maanden juli, augustus. En toen dacht ik, laat ik eens eerder gaan.
1: Ja.
0: Aangezien ik geen schoolgaande kinderen heb.
1: Slim.
0: Nou, dat gaat dus vandaag in.
1: Ja, dat klopt, hè?
0: Ja. Ja, ik heb het nog niet eerder geroepen eigenlijk. Niet dat het heel belangrijk is, want het programma gaat gewoon door. Alleen zijn er verschillende vervangers. Ja, vanavond vlieg ik al.
1: Ja.
0: Ja, en dan ben ik 3 weken vrij. En het is 7 jaar geleden dat ik 3 weken achter elkaar vrij was.
1: Zo, en waar gaat de reis naartoe?
0: Ik ga eerst naar Spanje.
1: Zo, lekker.
0: Dan weekend en dan naar Griekenland.
1: Oh,
0: ja.
1: Leuk.
0: Oké, slecht voor het milieu. Ik weet het niet, Eppa. Ik weet het. Het is slecht voor het milieu.
1: Ah, joh.
0: Maar in ieder geval, ik ben niet zo goed in loslaten. En ik vind mijn werk geweldig. En dan denk ik, oké, maar op een gegeven moment is het ook gewoon goed als je iets langer eruit bent.
1: Ja.
0: Nou, denk ik. Nou, denk ik helemaal niet.
1: Nou, we gaan je wel missen, hoor. Maar ook jij mag op vakantie, hoor.
0: Ja, gelukkig. Oké, dus dat is een beetje vroeg. En dan werk ik gewoon de maanden juli en augustus gewoon door. En dan ga jij weer op vakantie. We gaan een beetje om de buurt. Maar in ieder geval, jij gaat... wat jij gaat doen, dat komt dan nog wel later.
1: Niet.
0: Nee,
1: ik
0: misschien
1: blijf
0: bedenk
1: thuis.
0: Je nog.
1: Geld is op.
0: Je moet tegenwoordig voor alles bijbetalen. Dus als je een koffertje wil, dan moet je bijbetalen. En dat doe ik niet. Dus ik dacht, ik doe het eens een keer in een tas. Dus ik had gekeken op de site van deze luchtvaartmaatschappij. Ik mag iets meenemen van 30 bij 40 centimeter en 20 centimeter dik.
1: 20 centimeter dik?
0: Een tas.
1: Dat is een beetje zo'n linnen tasje dus?
0: Ja, precies. Okay, dat heb ik. Linnen tasje.
1: Dan ga je 3 weken mee op vakantie?
0: Nee, daar ga ik 3 dagen mee op reis.
1: Okay.
0: En daarna dan is alles in de camper. Maar ik heb al 3 keer die tas opgemeten.
1: Oh, dat snap ik. Ja.
0: Ja, ik heb al 3 keer die tas opgemeten. Dus is die inderdaad zo 30 bij 40 en 20 centimeter dik? Op sommige plekken is die iets dikker dan 20 centimeter.
1: Oh jee.
0: Nou, ik denk dan plet ik de boel wel.
1: Nou, je hebt daar mensen rondlopen. Als die maar een millimeter te dik is.
0: Ik ben nu al zenuwachtig.
1: Dan moet je een soort ding drukken. En als die niet past, dan heb jij problemen.
0: Anders druk ik een beetje door. Maar dat brengt me bij de volgende vraag.
1: Okay.
0: Stel, je gaat op vakantie. Al ga je niet op vakantie. Wat gaat er per se mee?
1: Mijn kussen.
0: Je kussen?
1: Ja. Ja. Daarom hou ik ook niet van vakantie, omdat ik mijn kussen niet heb.
0: Heb ik ook jarenlang gedaan. Ik geef me nu over aan de kussen van een ander.
1: Nee, ik niet. Ik kan ook slecht bij mensen logeren, want die hebben gewoon niet mijn kussen. Nee, dus mijn kussen.
0: Een kus op één?
1: Ja.
0: Kus op één. Oké, snap ik. Oké, we hebben het niet over kleding, want dan snappen we ondergoed en BH's. En nou, jij dan geen BH, neem ik aan. En schoenen en zo. Oké, maar je kussen.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik heb dus moeten kiezen tussen een boek en een iPad. Want ik kan niet allebei, dus ik heb gekozen voor een boek.
1: Oh, zou ik voor het iPad kiezen? Dan doe je dat boek downloaden op de iPad. Hey.
0: Kan niet meer. Ik heb mijn tasje al gepakt.
1: Oké.
0: Dus bij mij een boek.
1: Okay.
0: En als luisteraars blijven luisteren naar dit programma tot 2 uur... dan heb ik misschien straks wel een cadeau dat een beetje gerelateerd is aan de dingen die wij nu noemen. Maar wat gaat er bij jou per se mee? Nee, dat niet.
1: Oh.
0: Wat gaat er per se mee in je tas?
1: Eigenlijk is je vraag dus, ik ga op reis en ik neem mee.
0: Ja, maar moet er wel een beetje in kunnen. Dus niet iets groots. Het moet wel in dat tasje
1: Hoezo,
0: van 30...
1: Er gaan ook mensen met de auto op vakantie.
0: Oh ja.
1: Dan kan je alles op het dak meenemen of in de camper of de caravan.
0: Ja, is goed. Ik word gecorrigeerd door mijn klant. Ja, ik snap hem.
1: Sorry.
0: Ja. Dus wat gaat er per se mee op vakantie?
1: Ja, waar kan je niet zonder?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, kussen, boek. Hey, ik wilde ook mijn sub mee.
1: Je sub?
0: Ja, zo'n subboard. Maar die heb ik thuis gelaten, want die is volgens Arjan te zwaar.
1: Oh, dat is wel zo.

0: Los vast van de drie J's van een plaat, Maarten, die een beetje bij mij past. Ik hou jou vast en jij laat mij los. Ik hou me natuurlijk ook heel erg vast aan het programma en dus ook aan jou. Maar ik moet je nu dus ook gewoon een beetje loslaten.
1: Nu wordt het wel heel dramatisch. Je gaat op vakantie, schat. Geniet ervan.
0: Oh, ja, zwaar. Oké, heel goed. Jeetje, wauw. Wat een mooie ingeving. Dag Tina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gaat er per se mee met jouw prijs?
2: Mijn make-upie.
0: Je make-upie. En waar bestaat jouw make-up uit?
2: Nou, ik heb een heleboel, maar in ieder geval een beetje mascara.
0: Ja, mascara.
2: Ja, dat neem ik sowieso mee. Ja, ik heb zo'n klein koffertje en dan gooi ik het allemaal in en neem ik mee.
0: En zit daar dan ook een beetje poeder in, een foundation, een rouge?
2: Tuurlijk. Ja, maar dat draag ik eigenlijk niet op vakantie, hoor.
0: Nee.
2: Maar ik heb het wel.
0: Ja.
2: De saaie winterdag, dan gooi ik het er wel allemaal even op, hoor.
0: Ja. Oké. Ja, hartstikke goed. Dat heb ik hier dus ook een beetje, maar ik neem het niet mee. Nee,
2: okay.
0: Is geen ruimte voor. Maar een goede tip. Mascara, oogpotloodje, snap ik. Gaat altijd mee. Dankjewel, Tina.
2: Oké.
0: Goed zo. Dag.
2: Doei.
0: Dan gaan we met van Anja. Dag Anja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joen.
0: Dag Anja. En wat gaat er bij jou altijd mee?
3: Nou, als ik op vakantie zou gaan, maar ik ben al 10 jaar niet op vakantie geweest, dan neem ik mee de foto van mijn overleden man.
0: Ah, snap ik.
3: En ja, dat is een kostbaar bezit en dat neem ik altijd mee. Ik kan het op een nachtkastje staan of ergens op een spiegel of dergelijke. Ja. Maar ik zou hem wel altijd meenemen, ja. Absoluut.
0: En hoe lang moet je al zonder je man?
3: Nu 5 jaar.
0: Ja, dus dat is best al.
3: Ja.
0: Nou ja, het is gewoon kort, vind ik, 5 jaar.
3: Kort, absoluut. Ja.
0: Ja. En waardoor ben je 10 jaar niet weg geweest?
3: Nou, ik hou niet van vakantie. Nee. Want mijn kledingkast past niet in mijn koffer.
0: Nee, oh ja, ik ken het. Ja.
3: Die keuken.

0: Ik zeg het wel af. Hey, dankjewel, ja. Anja.
1: Oké. Hey, hele goede vakantie. Geniet er lekker gewoon dankjewel. En alles los.
0: Dankjewel.
1: Okay. Groetjes aan Maarten.
0: Anja, ga ik zeker doen. Bij deze heb je dat al gedaan. Maar in welke plaats woon je, Anja?
1: Ik woon in Heemskerk.
0: In Heemskerk, oké, goed. Want op 12 juni, dat is de eerste dag dat ik weer begin... kan ik nu alvast vertellen dat alle programma's... op vrijdag 12 juni van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds... op locatie zijn naast de Grote Markt in Alkmaar. Met allemaal... Echt, de collega's zijn leuk en de festiviteiten zijn geweldig. We hebben ook bijzondere gasten. Dus nou ja, mocht je in de buurt zijn vanaf Heemskerk, heel graag.
1: Ja, nou ja, ik ben de 11e jarig, dus dat is een leuk cadeautje.
0: Nou, kom maar langs.
1: Oké.
0: Okay, dag Anja, gefeliciteerd ervan. Ja,
1: oké, dankjewel. Fijne dag.
0: Wat leuk. Nou, die komt er zo vast langs.
2: Ja, gezellig. Ja.
0: Wat kwam er verder binnen? Kussens
2: nou,
0: nog?
2: Kussens onder andere van Lucia, maar ook heel veel koffie. Onder andere Henny en Karel zeiden dat. En Henny doet het dan zelfs nog met een eigen filtertje. Want ze zegt, gaat niks boven een eigen bakkie.
0: Oh ja,
2: ik denk dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Valerie die neemt haar eigen dagboekje mee. Remco zijn spiegelreflexcamera om daar mooie foto's mee te maken. Niels dan, die zegt, wij nemen ons hele hebben en houden mee naar de camping in Frankrijk. En ieder jaar is het weer een hele volksverhuizing.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, Tamara neemt alle bordspelletjes mee voor het hele gezin. En
0: ik ben Hitster vergeten mee te nemen.
2: Oké,
0: ja, dat had ook nog meegemoeten.
2: Oké,
0: goed. Ga door.
2: Ik zei alleen nog, Ans neemt de fietsen mee achter op de caravan.
0: Ook heel leuk, fietsen in het buitenland, altijd leuk.
2: Ja.
0: Vind je dat niks?
2: Ik had zo warm. Ik lig liever.
0: Nou, je kan het hele weekend hier gaan liggen, want het wordt hartstikke warm.
2: Ja, dat klopt, maar ik heb een programma te presenteren.
0: Nou, dus alleen op zaterdag. Dan kan je er
2: 5 uur lang.
0: Ja, nou, dan ga je er zondag en maandag liggen.
2: Je hebt gelijk.
0: Maandag heb je vrij, hè? Niet vergeten.
2: Oh ja, dat is waar ook.
0: Ja.
2: Oh,
0: niet dat je hier naartoe gaat. Ja, geweldig. Oké, hartstikke goed. Allemaal leuke ideeën. En weet je wat er in de koelkast ligt in de camper in Griekenland?
2: Oezo?
0: Nee. Hollandse kaas.
2: Oh.
0: Arjen hebt altijd onze eigen kaas mee.
2: Echt waar? Ja, dat doet er veel. Herkenbaar.
0: Ja, echt, hè? Geweldig.

0: met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
13: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Hannoveen precies, Castricum 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Heilo en Egmond aan de Hoef is op dit moment een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander zijn er ruim 5000 adressen getroffen, verspreid over tientallen straten in de dorpen. Wat de oorzaak is van de stroomstoring is nog niet bekend. Monteurs zijn druk bezig om die oorzaak te achterhalen en om het op te lossen. Waarschijnlijk zal het rond 1 uur weer opgelost zijn. Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning, dat schrijft RTL. De gemeente gaat dit als eerste van het land wettelijk vastleggen. Doen ze om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een woning erven of die gaan scheiden. De 6 Nederlandse activisten die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza en die in Israël vastzitten, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat staat in een e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is de Amsterdamse Jesse van Schaik. Zij werd eerder deze week van het hulpschip gehaald en lange tijd vastgehouden. Haar vader reageerde emotioneel.
17: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. Ik heb, nou ja, wat ik al zei, ik ben, sorry, we zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet. Maar het is ook niet maar en het is gewoon heel moeilijk.
16: Internationaal is er veel ophef over de arrestatie. Zo'n 20% van de beveiligers op Schiphol is nog altijd ziek thuis. Dat zegt de operationeel directeur van het vliegveld in een interview met de Telegraaf. De meeste van hen zijn boos over de overgang naar nieuwe beveiligingsbedrijven. Daardoor is er veel onduidelijkheid over werktijden en andere zaken. Ze zouden zich uit protest hebben ziek gemeld. Eerder deze week ontstonden er lange wachttijden op Schiphol vanwege de nieuwe situatie. De directie verwacht niet dat het snel weer zo chaotisch wordt als maandag. Toen moesten veel beveiligers ook een nieuwe toegangspas en uniform halen, waardoor er nog meer vertraging ontstond. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
18: Dag Jong, goedemiddag.
15: Ach, 16 graden vandaag al. Is dat uiteindelijk de maximum temperatuur?
18: Nee, zeker niet. En als we kijken naar dit moment, dan is het plaatselijke Schiphol meldt toch bijna 18. Aan zee is het 15 graden. En er komt nog wel wat bij, want we hebben op dit moment te maken met wat meer bewolking. De lucht is nog wat vochtig. Alles hangt samen ook met zwakke front op de Noordzee. Blijft overigens droog. Maar een deel van de bewolking is dus hangt nog boven onze provincie. Vormt zich ook wat bewolking, maar in de loop van de middag dan zien we dat het geleidelijk aan wegtrekt, oplost, meer zon. En dan loopt de temperatuur, zeker in zuidelijk Noord-Holland, op naar 20 tot 21 graden. Aan de kust en in de Noordkop en op Texel zullen de temperaturen iets lager blijven. Te meer ook omdat er nog een matige wind staat uit het westen tot zuidwesten. En de zeewatertemperatuur voor de kust is zo'n 13 graden. Het weerbeeld wordt bepaald door een hoge drukgebied. Het zwaartepunt bevindt zich nu nog boven Zuid-Duitsland. Mm-hmm. Trekt morgen naar het oostelijk deel van Duitsland, Berlijn, Leipzig en Polen. En dat betekent dat de stroming geleidelijk wat meer zuid tot zuidoost wordt. En daarmee wordt morgen droge lucht, maar ook warme lucht aangevoerd. Voor morgen is het dan ook de verwachting dat het zonnig zal zijn. Misschien in de loop van de dag een paar kleine stapelwolkjes, maar overheersend zonnig. En de temperatuur komt op veel plaatsen uit op zo'n 24 tot 25 graden. En aan de kust wat lager in de middag door wind van zee. Over het algemeen is er morgen weinig wind. Nou, het weekeinde verandert er niet zo heel veel. Hoge drukgebieden blijven de scepter zwaaien, eerst nog boven Polen. In de loop van het Pinksterweekend komt er een nieuw hoge drukgebied boven Engeland tot ontwikkeling. En dat verplaatst zich naar de Duitse bocht. En dat betekent zowel zaterdag, zondag als maandag droog en zonnig weer. Ja. Er is een kleine kans op een enkel buitje in de loop van zaterdag op een zwak front dat die overgang regelt tussen die hoge drukgebieden. Maar dat het is echt maar een kleine kans hoor. Dus het overheersend zonnig en ook warm. Zowel zaterdag, dan worden trouwens op sommige plaatsen 26 tot 27 graden.
15: Het is echt warm, hè?
18: Ja, en ook op zondag en maandag, dus Pinksteren, blijven de temperaturen rond 25 graden uitkomen. Alleen langs de kust en vooral in het noorden van de provincie kan het tijdelijk ietsje temperen, doordat de wind wat meer noord tot noordoost is.
15: Ja.
18: Maar het is maar tijdelijk. En we zien het ook om ons heen gebeuren. Engeland houdt rekening met mogelijk zelfs, want in de bovenlucht ontstaat zo'n krachtig hoge drukgebied. Dat is één berg van grote warmte. Mm. Dat het misschien in de loop van het Pinksterweekend daar boven de 30 graden gaat worden.
15: In Engeland?
18: In Engeland, zuidoostelijk delen, denk aan Cambridge, Londen, ja, noem maar op. En in het zuidwesten van Frankrijk, richting 34 graden. Dus ja, het is overal, wordt het in één keer zomer.
15: Ja, hè? Terwijl het nog lente is.
18: Ja, ja, maar ja, goed, weer is zomers dan, hè.
15: Ja, ja, precies. Hartstikke goed, Jan. Dan de luchtdruk en de weerspreuk.
18: Barometer staat op 1027 tot 1028. En de weerspreuk luidt: zolang de dauw ons zegent, komt geen wolk die regent.
15: Nee, zeker niet. Nou, dat zit er ook niet in. Hé, hey, hartstikke goed. De komende weken spreek jij Astrid. Maar ja, je spreekt ook Barbara. En dan heb je ook nog contact met Francis. Want dat zijn de mensen die mij gaan vervangen.
18: Ja.
15: Ja?
18: Ik wens jou een fijne tijd.
15: Dankjewel.
18: Fijne vakantie.
15: Ik spreek je weer vrijdag 12 juni.
18: Oké.
15: Dag Jan.
18: Dag Jon.
15: Dag. Hoi.

0: Where is the love, Maarten?
1: In mijn hart.
0: Oh.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pin.
2: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Jeroen luistert vaak, toch?
1: Ja, daarom zeg ik het ook.
0: Oh.
1: Nee hoor, ik hou heel veel van je, Jeroen.
0: Oh.
1: Ja, oh, ik moet huilen. Nee.
0: En je oma en je moeder luisteren ook vaak.
1: Ja, daar hou ik ook heel veel van.
0: Ja, dus die horen nu ook dat jij gewoon zo ontzettend verliefd bent nog steeds op jouw eigen Jeroen.
1: Precies, maar dat zien ze ook aan mij.
0: Maar heb je ook dat het een beetje kriebelt in je buik? Dat je een beetje... Dat je
1: nou,
0: beetje...
1: zal ik je wat vertellen? Laatst ging hij bellen met iemand van de maatschappij van de gas, water en licht en zo. En toen was ik helemaal weer verliefd. Was zo heel bescheiden, heel netjes aan het doen. Toen dacht ik, oh, wat ben je, heb ik eigenlijk een leuke vriend.
0: Oh, wat heel
1: ken je dat? Van die stomme momenten? Dat, ja, je, dat oh, je ben je eigenlijk een leuk persoon?
0: Ja, dat je gewoon opeens dan gewoon weer een extra, je hart een extra sprongetje maakt.
1: Ja. Ja.
0: Ik zie René Vroger al zitten, die is zo meteen te gast.
1: Oh, wat gezellig.
0: Die is net gisteren teruggekomen van vakantie. Die komt gewoon alweer naar ons toe.
1: Ja.
0: Oké, de selectievraag van vandaag is de volgende. Wat zie je in de lucht? Wat zie je in de lucht? 088 850 51 52. Is dat een leuke vraag?
1: Heel leuk.
0: Vind ik niks.
1: Ik vind het heel leuk.
0: Oké, okay, heel leuk. Oké, okay, ik ben benieuwd wat we bij...
1: Welke letter dan?
0: Alle vogels... Oh, je de letter! Oh, de letter!
1: Ja.
0: Oh, ik zie René Vroger, ik ben gelijk verslag. Het is de letter B van Bernard.
1: Okay.
0: In de lucht met de B van Bernard.

0: Met Radio Words in June tot 2 op Den Haan voor Maschkenada.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Hij zit in de kantine zometeen bij ons te gast, onze eigen René Vroger. En dan gaan we het eens even hebben over de dubbelalbum waarmee hij bezig is. Met allemaal duetten. Heeft te maken met zijn 5- of 6-jarige leeftijd. Toen dacht ik, oké, ik heb zin in een leuk uitstapje. En natuurlijk druk met de voorbereiding voor de toppers.
2: Zeker.
0: We gaan eerst even pimpam pitten. We hebben een vraag gesteld net. Wat was dat ook weer?
2: Het gaat lekker, joh. Volgens mij zit je al met één been in de Spanje. Het was, wat vind je in de lucht met de letter B?
0: Oh ja. Ja, met de letter B. En die letter die kwam een beetje last minute.
2: Ja.
0: En wat kwam er toen binnen?
2: Nou, de buizerd natuurlijk, de vogel.
0: Oh ja, vogels.
2: Ballonnen, bijen, een beflijster, bewolking, buien en de Boeing 737.
0: Oh, wat leuk. De 737.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, mooie oplossingen. We gaan spelen met Jolanda en met Albert. Dag Albert, goedemiddag.
3: Dag Jon.
0: Dag Albert, en wat was jouw antwoord?
3: Ballon.
0: Een ballon.
3: Een ballon.
0: Een ballon. Een ballonnetje. Ja, hartstikke goed. En dan Jolanda. Jolanda, goedemiddag.
4: Hi.
0: Hi.
4: Hi.
0: Wat voor een antwoord heb jij?
4: De bromvlieg.
0: De bromvlieg. Ik heb een hekel aan bromvliegen.
4: Ik ook.
0: Ik word er echt... Heb jij nooit een bromvlieg, Maarten, in huis?
2: Nou, ik heb meer hekel aan bijen en zo en wespen. Die
0: ja, maar die zijn heel mooi.
2: De bromvlieg had wel schattig. Die zo over zijn oogjes, zo met die pootjes, zo. Lekker was.
0: Ja, maar zo irritant. Dat maakt ook vreselijk geluid.
2: Of is wel schattig.
0: Nou, ik vind het echt heel stom. Oké, maar dat gaat niet over de bromvlieg en het gaat niet over de bij. Het gaat nu over, in ieder geval, wat zag je in de lucht. Mooi, dan hebben wij de eerste vraag voor Albert en Jolanda. Een stad in Europa. Een stad in Europa. Even kijken wat voor antwoord we daarop kunnen verwachten. René Vroger die ontmoet wat vrienden in de kantine. Een stad in Europa met de K van Karel.
4: Kaapstad.
3: Kopenhagen.
0: Nee, Kaapstad is niet Europa.
2: Kopenhagen wel, dus het punt gaat naar Albert.
0: Ja. Oké, door met vraag nummer 2. Iets dat je koopt in de snackbar. Wat kopen we in de snackbar? Oké, snackbarretje. In de snackbar met de R van Rudolf.
3: Rundvleeskroket.
2: Nee. Rundvleeskroket. Ja, dat was Jolanda.
4: Ja.
2: Hartstikke goed.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Dan gaan we naar vraag nummer 3. Een sport. Welke sport kunnen we beoefenen met de V van Victor?
3: Volleybal.
2: Van Jolanda was eerder. Ja, dat jullie niet aan voetbal dachten.
0: Nou, dat dacht ik dus ook. Iedereen komt met voetbal. Nou, niks van dat alles. Wat is de tussenstand, voorzitter?
2: 2-1 voor Jolanda.
0: Juist. Dan gaan we verder met een vraag die Maarten hier heeft opgeschreven. Met dit beroep kun je heel veel verdienen.
2: Ja.
0: Met dit beroep kun je heel veel verdienen. Het is de H van Hendrik.
3: Handbal.
2: Handballers verdienen helaas niet zo heel veel.
3: Nee.
2: Wat zeg je, Jolanda?
4: Hoefsmid.
0: Hoefsmidje.
2: Verdient niet veel geld?
0: Weet ik niet.
2: Daar word je geen miljonair mee, denk ik.
0: Nee. Maar dat willen we eigenlijk ook helemaal niet, want we zijn gelukkig in de liefde. Maar de vraag was, waarmee kun je veel verdienen?
2: Ja.
0: Met de H van Hendrik. Maarten, het is jouw vraag.
2: Nou ja, er komen heel veel appjes binnen en dan... don't shoot the messenger, hoer.
0: Oeh.
2: Ja, die verdienen wel veel geld.
0: Ja?
2: Ja, het is alleen niet een net woord ervoor, maar dat had gekund.
0: Oké.
2: Ik zou het anders ook niet weten. Dit zijn de oplossingen van onze luisteraars.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dan gaan we door naar de laatste vraag. Iets op of in of onder de auto. Iets dat met die auto te maken heeft. Eens even kijken, wat hebben we? We hebben de G van Gerards.
4: Gaspedaal.
2: Het gaspedaal.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
2: tuurlijk, dat is Jolanda weer.
0: Dat betekent dat we een winnaar hebben.
2: Zeker, Jolanda heeft gewonnen.
3: Jolanda.
4: Dankjewel.
0: Maar Albert, gefeliciteerd Jolanda. Maar Albert, wat ik zo leuk vind aan jou, jij lacht gewoon de hele tijd. Dus misschien lach je ook wel nu.
3: Nou, ik zie jullie en ik kijk altijd naar ik zwaai even hoor.
0: Dan zwaaien we terug.
3: Ja, ik wens jou een fijne vakantie.
0: Dankjewel Albert.
3: Joen.
0: Ja, tot over een paar weekjes. Kom je dan naar Alkmaar op de 12e juni?
3: Oh, we zijn er wel eens geweest met mijn man.
0: Ja.
3: De kaas, ja, dus, nee, en nu nog niet, nee.
0: Nou, als je niks te doen hebt 12 juni, dan staan we daar met z'n allen.
3: Ik heb altijd wat te doen, meid. Ik geniet van alles. Dus,
0: oké. Nou, hartstikke goed, Albert.
3: Het wordt mooi weer, doen. Dus,
0: ja, daarom. Geniet van het mooie
3: tuin,
0: weer.
3: Mijn aardappels komen erdoor, hè.
0: Oh, ook nog.
3: Dat zou ik je nog vertellen, hè.
0: Oh, ja, dat is waar.
3: En de peultje, ja, en de worteltjes komen erdoor.
0: Nou, ik denk dat we Sjoerd...
3: En nu met mooi weer erop, joh. Ah, dat is zo mooi.
0: Nou, we gaan Sjoerd een keertje naar je toe sturen.
3: Ja, doen we dat.
0: Ja, gaan we doen. Jolanda, blijf aan de lijn.
4: Zal ik doen, dankjewel.
0: Ja, en een fijne dag.
3: Fijn weekend.
0: Goed zo, dag. Ach, doei. Doei.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo de 14e werd ingehuldigd.
2: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
2: Deze is toch ook heen.
1: Het is een wonder dit.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: Halleluja!
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen? Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is een uittip.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoren.
13: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Reinoud uit Bussum.
15: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit als eerste van het land wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. Zo'n 20% van de beveiligers op Schiphol is nog altijd ziek thuis. Dat zegt de operationeel directeur van het vliegveld in een interview met de Telegraaf. Veel van hen zouden zich hebben ziek gemeld omdat ze boos zijn over de overgang naar nieuwe beveiligingsbedrijven. En het KNMI komt met een nieuwe index voor de hitte. Werkt op dezelfde manier als de index voor windkracht en zonkracht om ons te helpen inschatten hoeveel last we gaan hebben van hitte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
21: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Trulies met Renke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
28: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
33: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
34: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
35: June tot 2.

0: programma June tot 2. En het programma is niets zonder dagelijkse ontzettend leuke, vermakende gasten. De twee gasten die ik zo meteen in je voor ga stellen, die hebben we wellicht al eens eerder gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid. Want nu moet je ze gewoon allebei hebben. Dan heb ik het over René Vroger samen met Waylon op de plaat en nu in de studio.
1: Goedemiddag.
2: Gekkenhuis hier.
1: Al die mensen achter het raam.
0: Al het applaus dat ik jullie allebei in de studio heb. Ja, want jullie hebben elkaar gevonden. Het resultaat ervan, dat draaien we al een paar weken.
3: Leuk.
0: En dat is gewoon ontzettend leuk, want het is ook gewoon een heerlijke plaat. Hij komt zo meteen weer voorbij, hoe de liefde gaat.
3: Ja.
0: Maar René, eigenlijk is Waylon een van jouw verjaardagscadeautjes.
3: Ja. Zo kun je het wel noemen, ja.
0: Ja, daar staat een hele grote strik om.
3: Fantastisch. En ook de eerste natuurlijk. Nee, ik werd vorig jaar 65.
0: Zou je niet zeggen.
3: Weet je wat we gaan doen? Dankjewel, schat. Ik ook van jou. En toen dachten wij van, ja, ik kan wel een feestje geven. Maar toen had ik zoiets van, laten we lekker gewoon een hele mooie duetten cd doen.
0: Ja.
3: En laten we daar heel lang over doen. Dus dan ben ik de eerste komende 2 jaar ben ik gewoon jaar.
2: En hij weet wat een goed feestje kost.
3: Ja, nou ja.
2: Dus toen dacht hij, nou, dan kan ik maar beter een plaat gaan maken.
3: Ja, toch? Nou ja, goed.
0: Nou, ik neem aan dat je ook nog wel iets moois gekregen hebt daarvoor.
3: Nee, maar dan ook nog eens een keer met geweldige mensen mogen werken. Ja. Dan, ik bedoel, dan heb je het wel naar je zin, hè?
0: Ja. Dus de telefoon ging bij jou over, Waylon. Het is, oh, met René Vroger. Ik ben in november 65 geworden. Ik heb een leuk idee. Ik wil een
2: CD uitbrengen.
3: Ja, hij zat in de sauna.
0: Zat hij in de sauna?
2: Zat in de sauna.
0: Je trof hem ook nog naakt aan de telefoon.
3: Boem, gelijk horen erop.
0: Zei hij dat? Zei hij dat? Ik zit in de sauna.
3: Nee, hij.
2: Ik zat in de sauna.
0: Oh, jij zat in de sauna. Oh, ik dacht, René, dat had ook gekund.
2: Nee.
0: Jij zat in de sauna. En toen, wat vroeg René?
2: En René belde. Ja, want we hadden elkaar ontmoet. René deed mee met. Hoe heet het programma nou?
3: Ja, laatste wat ik deed. Met een ongelofelijke, onvergetelijke naam. Ja.
2: The winner takes it all.
3: The winner takes it all.
0: Oh ja.
2: En zoveel programma's. En The winner takes it all. En daar was René gastjurylid. En wij raakten een beetje aan het praten. Toen zei hij: ah, geef me even je telefoonnummer, bel ik je binnenkort. En hij belde inderdaad binnenkort. En toen zat ik in mijn sauna. En toen stelde hij voor om samen een liedje te gaan maken en op te nemen.
0: Ja.
2: En ik zei meteen ja. Ook ter ere, nou ja, waarom het is, ter ere van zijn 65.
0: Hoef je dan helemaal niet na te denken?
2: Nee, bij sommige mensen hoef je niet na te denken. Omdat, één, wij hebben een geschiedenis met elkaar, wat een gekke geschiedenis er is.
0: Maar ja,
2: die voor mij altijd bij zal blijven, omdat ik het sommige bijzondere momenten in je leven. Wij staan bijvoorbeeld in het voorprogramma van Whitney Houston. En ik was echt nog een nobody.
3: Om een naamje te noemen.
2: Ja, maar ik was nog helemaal.
0: Was jij toen nog kleine Waylon?
2: Nee, maar ik was net een jaar boven water, zeg maar, fatsoenlijk.
0: Ja.
2: En die plaat die was net uit de eerste plaat, Wicked Ways. En,
0: ja.
2: En wij werden gevraagd om dat voorprogramma te doen. Dus uiteraard deden wij dat. En toen stonden we op een gegeven moment in de O2 Arena. En toen kwam de tourmanager van Whitney, die kwam naast toe. En die zei, I got a visitor for you. En toen zei, wie dan? Ja, a guy from the Netherlands. Ik zei, ja, maar wie dan? Ik dacht, geen idee. Ja, oké, ik ga het wel even checken. Toen kwam hij terug. René Vroger? René Vroger. En maar ik had echt zoiets van, hé, hoezo René? Weet je? Dus ja. Nou, wij daar naartoe. En daar stond René samen met Jeroen en de vrouwen.
0: En want die waren naar het concert van Whitney Houston gegaan.
2: Nou, ja. En die kwamen ook vooral ook eventjes om mij een knuffel te geven.
0: Ah.
2: En omdat ze het zo'n fantastisch verhaal vonden. En twee vliegen in één klap te slaan. Maar eventjes toch even iemand daar opzoeken.
0: Even in het voorprogramma van Whitney Houston.
2: Ja, en dan komt in één keer. Dus dat zijn bijzondere momenten en dat is mooi. En daar hou ik van. Ik sta in Amerika in een kroeg, daar staat een zangeres te zingen die echt te gek is. De nummer 2 bij The Voice in Amerika.
0: Ja.
2: En ik raak met haar aan de praat. En ze zegt, where are you from? Ik zeg, from the Netherlands. En het eerste wat ze zegt, oh, you know René Vroger? En ik zei, ja. Well, I sang with him. In de Kuip of weet ik veel. In ieder geval.
3: In een hooitje, ja.
0: Ja.
2: Dus dat zijn zulke gekke momenten dat zijn naam dan ineens opkomt of zo.
0: Ja, maar ik heb ook het idee, hè, want ik heb net even naar jullie zitten te kijken. Jullie troffen elkaar hier alvast in de kantine. Jullie lachen ook heel veel met elkaar.
3: Het gekke was, ja, we kennen elkaar natuurlijk al veel langer natuurlijk.
0: Ja.
3: En, maar het leuke is dat uiteindelijk als je gaat samenwerken, en we hebben natuurlijk spreken we elkaar de laatste 3 maanden veel intensiever.
0: Ja.
3: En dan kom je eigenlijk toch wel tot ontdekken dat je heel veel dingen hebt. ja, die horen wat hij heeft, heb ik. Maar het allerbelangrijkste is gewoon muzikaliteit.
0: Ja.
3: Wij komen en de liefde voor muziek.
2: Wij komen allebei bij elkaar, ik denk als een 80 jaar in kleedkamers.
3: Ja, dat hoop je.
0: Ik had wel gekleed.
2: Ja, maar dus je begrijpt een heleboel zonder iets te zeggen.
0: Ja, ja. En dat heb je denk ik niet met iedereen in het vak.
3: Nee.
0: Maar en als je dan René, want dan heb je Welen. Welen zegt gelijk ja. Dan denk ik, oh yes. Welen zegt ja, daar maak je een plaat mee. Is dat dan, verloopt dat proces dan ook heel makkelijk?
2: Ik ben trouwens benieuwd of die zo binnenkwam zitten. Natas, jee, Welen doet mee.
3: Het was wel zo. Weet je, want het is toch wel, als je mensen vraagt. En zeker Welen, als je dan mensen vraagt hè, voor je ja. mee te doen. Ja, ik vind het dan toch wel weer een overwinning. Als mensen gewoon ja roepen. En ook meteen ja.
0: Had je daar rekening mee gehouden dat hij zou zeggen, ik moet je toch even over nadenken?
3: Nee, want dan had ik wel wat manager. Dan had ik een paar vrienden langs gestuurd. Goed, je kan natuurlijk van alles verwachten. En ja...
2: Bij mij zeker.
3: Maar het is wel, te gek, weet je wel. Ja. En ook als het boven je lijst staat. Maar ik hou van mooie samenwerking, maar ook met mensen. Kijk, gelukkig werken met mensen met gewoon heel veel talent.
0: Ja.
3: Weet je, en deze opnames zijn ook echt probleemloos gekomen. En we waren eigenlijk ook zo klaar.
0: Dat lijkt me dan ook jammer. Als je dan gewoon, ja, dat is natuurlijk, ik bedoel, tijd is geld. Maar dan is het zo klaar. En ik kan me ook voorstellen, nee, dat je dan denkt, oké, dit gaat lekker. Die stemmen passen bij elkaar. En die samenwerking is fantastisch. Ik ga een album uitbrengen met nog 11 andere artiesten voor een duetje. Maar die Welen, die hou ik even in de pocket. Want het kan maar zo zijn dat ik over een jaar daar nog eens een keer iets
3: mee doen. Maar weet je wat het is? Er komen zoveel leuke dingen aan, weet je wel. En we zullen altijd misschien wel een keer een concert samen doen. Of
0: ja,
3: weet ik wel.
0: Dat wil ik.
3: Weet je, dat kan gewoon allemaal gebeuren.
0: Ja, Welen, zeg je ja.
2: En ik sta overal voor open.
3: Dus, nee, maar dus, het kan allemaal gebeuren, weet je wel. En je weet nooit wat er op je pad komt.
0: Nee.
3: En dat is ook, en dat zou ook kunnen gebeuren met deze cd. Of ik noem het even cd, sorry.
0: Ja.
3: Maar het is zo, we zien wel. Want ik heb gelukkig nog even de tijd om die platen helemaal af te maken.
0: Ja, en na jou verschijnt
3: hij, hè? Met Welen zijn we begonnen.
0: Ja.
3: En nou, de toppers komen er zo meteen aan. En ik ben met andere dingen bezig. En dan tussendoor, dan zien we wel wanneer de tweede komt.
0: Goh man, we gaan hem eens even draaien. Dan praten we zo meteen verder. Ja. René Vroger, samen met Welen hier in de studio. Kijk ook even mee op televisie. En als dat niet lukt, dan zou ik zeggen, doe die radio keihard. Dat
2: vind ik altijd lekker op de radio.
3: Open die handen.
2: Altijd beter.
0: Ach, ja, dan kun je ook een beetje je fantasie op de vrije loop laten gaan. En je weet hoe de mannen eruit zien, maar hoor je nu hun stemmen samen?
2: Oh, wat zijn ze knap.
0: De eerste van de wet.
3: Oh jee.
0: We gaan het ook nog over de liefde, hoe de liefde gaat. Oh, leuk mannen met die

0: Wat ik zo te gek toen ik die de eerste keer hoorde. We hadden natuurlijk apart van elkaar ingezongen.
1: Ja.
0: En toen kreeg ik de versie terug met de definitieve vocalen van René. En toen hoorde ik op dat einde, hoorde ik... En dat weet je... En toen kreeg ik gewoon kipvel, toen dacht ik eerst dat René vroeger. Weet je, nou, tof is, kijk, dat vind ik... Om uit te leggen, want het is soms... Ik hoef niks uit te leggen, want het is gewoon te gek om samen te werken met mensen die iets betekend hebben voor muziek in het algemeen in dit land. Ja. Maar ook persoonlijk. Ik heb jarenlang, heb ik vaker gezegd in Curve Band,

0: covers heb gespeeld in mijn leven. En dat af en toe nog steeds doe.
1: Vind je het dan ook jammer dat het voorbij is?
0: Wat voor?
1: Nou ja, gewoon dat je dit nummer gemaakt hebt. Dat je denkt, ik wil meer.
2: Nee, nou, we gaan er nog eentje maken.
0: We gaan nog wel meer dingen doen.
2: We gaan er nog eentje maken.
1: Ja, gaan je samen nog een
2: liedje
1: maken?
2: Ja, we gaan nog een liedje doen.
0: Ja, en we wonen bij
1: wanneer
0: elkaar
1: dan?
0: Op de hoek.
1: Dus,
2: zeer binnenkort. Ik hoop met een paar weken.
1: En Natas, wat heerlijk.
0: Ik mag inmiddels ook Natas zeggen. Ja. Je maakt heerlijke soepen. Ja. Verschillende soorten soep.
1: Zit jij bij Natas en René in de soep?
0: Ja,
2: al nemen we niks meer op, vindt hij de soep goed.
0: Ik begrijp precies waarom hij blijft. En waarom die lief is voor haar. Want zo'n soep krijg je nooit meer.
1: Ja, precies, al 39 jaar, hè?
0: Ja. En voor iedereen die binnenkomt. Het maakt geen reet uit.
1: Oh, dan ga ik ook een keer in de soep.
2: Het is 100% schat.
1: Wat is de beste soep van Natas?
2: Ik denk dan toch wel de groentesoep.
1: Groentesoep. Oh, met ballen. En dan kom ik als Welen er ook is.
2: Ja, schat, je bent altijd welkom.
1: Ja, heerlijk. Hey, maar, jongens, oké, dus jullie gaan nog een plaat maken. Ja. Het album met de duetten, dat komt eraan in het najaar.
2: Ja.
1: Welke artiesten ga je verder nog strikken? Of heb je al gestrikt?
2: Die krijg je nog te horen van me.
1: Daar ga je nu niks over zeggen.
2: Nee. Deze gaan we even een heel mooi einde brengen. We zijn er net mee begonnen trouwens.
1: En precies. Ik vind dat Waylon ook gewoon een tijd lang gewoon in spotlight mag staan.
2: Ja, nou ja, goed. We hebben ook de mazzel dat hij nu op dit moment even tijd heeft.
1: Ja.
2: Want hij is natuurlijk ook rete druk. Hij heeft net de tour achter de rug.
0: Tijd voor de spotlight.
2: Zo is het wel.
1: En dan heet deze plaat Hoe de liefde gaat. Hoe gaat het met de liefde, Waylon?
0: Gaat heel erg goed.
1: Ja, en met de kinderen?
0: Het is één grote bonk liefde bij ons thuis. Met allemaal kleine hummeltjes.
1: Allemaal kleine Waylon.
0: Ja, en een hele lieve vrouw.
2: Ja, je hebt een druk leven, jij met je kids.
1: Jij bent ook niet echt rustig. Want ik wil nog even met je vooruitblikken naar 19 en 20 juni.
2: Ja.
1: Koppers.
2: Ja.
1: Zijn er nog kaarten verkrijgbaar?
2: Er zijn kaarten verkrijgbaar, dat wel. En het belooft wel weer een waanzinnig feest te worden natuurlijk.
1: Hoe krijg je het voor elkaar, hè?
2: Ja.
1: Hoeveelste editie is dit nu?
2: Even kijken, we doen het sinds 2005 en dit jaar erbij. Ik denk dat we zo'n beetje de 22e, 23e editie doen. Ja. Want we hebben natuurlijk ook kerst gedaan en zo.
1: Ja,
2: het is gewoon een feest om het te kunnen maken.
1: Ja, en natuurlijk met Gerard en met Jeroen van den Boom en met Jan Smit. Maar niet te vergeten, ook zag ik ze aan, Emma Heesters.
2: Ja, Emma Frans Heesters. Bauers. En wat ik te gek vind
1: Frans
2: is
1: Bauer
2: dat,
1: bedoel ik, enkelvoud.
2: Frans Bauer is erbij. Maar wat ik ook te gek vind is dat we Jason Donovan hebben.
1: Ja, dat zag ik.
2: Jason Donovan. En die heeft nu weer een... las ik van de week toevallig ook een Netflix... samen met Kylie Minogue.
1: Ja.
2: En het leuke is, ik heb in die eind jaren 80 met die jongens... heb ik mogen toeren in Engeland.
1: Daar heb dus daar heb je gemaakt. Ook weer een lijstje.
0: Really. Heb je weer zo'n verhaal.
1: Ja, weer zo'n verhaal.
0: Hij zit vol met verhalen, word je gek van.
2: Maar het leuke van het verhaal is dat die... Nee, maar het is echt gek. En al die mensen erbij... En ja, goed, Emma Hees is er natuurlijk weer mee.
1: Anita Meijer.
2: Anita Meijer ben ik
1: de London Beat.
2: Ongelooflijk blij mee. Martje Hoogkamer doet mee. Ik hoop het, La Fuente doet mee.
1: Oh ja.
2: Emma had er wel geroepen. Het is
1: wat
2: gewoon...
1: moeten we aan?
2: Het ligt aan wat je aan wil, schat. Ik bedoel, ik gewoon lekker luchtig, lekker fleurig.
1: Summer is magic.
2: The summer is magic. En gewoon lekker,
1: Maar ben jij dan nog een beetje zenuwachtig voor die toppers? Of is het gewoon in de pocket?
2: In de pocket is het nooit. Maar ik ben niet nerveus dat ik loop te trillen. Je hebt gezonde spanning voor een show.
1: Ja.
2: Maar ik loop niet te shaken dat ik denk van hoe kom ik hier doorheen?
1: Nee, zit jij ergens op een VIP-plaatsje, Waylon?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, als ik kan, dan kom ik.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
1: dan kom ik naast je. Laat je vrouw thuis.
0: Meemaken, dat feest.
2: Moet je vrouw thuis laten?
1: Ja, oh, nog. Ik ben die avond
0: mee. Nee, we krijgen wel meer dan twee kaarten, toch?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Jij
2: dankjewel.
1: Ongelooflijk veel succes met de laatste voorbereidingen.
2: Ja.
1: Even nog de zaterdagavond, dat zag ik staan op de site. Vind ik een heel leuk idee. Dan begint het om 7 uur om met z'n allen te kijken naar de Nederlandse elftal.
2: Ja, dat wil ik wel even vermelden. Voor de mensen
1: niet te
2: denken,
1: geloven, ja, in de arena. Denken,
2: ja, want de wedstrijd Nederland-Zweden wordt gespeeld om 7 uur. En voor de mensen die denken van dan ga ik niet naar die arena.
1: Nee, eerst voetbal kijken met z'n allen.
2: We hebben de grootste schermen van West-Europa.
1: Ja.
2: En wij zenden gewoon eerst de wedstrijd uit. En we gaan niet eerder beginnen met toppers dat die wedstrijd klaar is.
1: Nou, en ik vind oranje is ook een hele mooie zomerse kleur.
2: Ja, natuurlijk. Nou, dat kun je gewoon aandoen, hoor.
1: Ja, precies. Met een zomerstintje. Goed, de toppers, Waylon. Ik zit naast jou gewoon op de tribune. Pakken we die met of zonder de wedstrijd van het Nederlands elftal?
0: Wedstrijdje meepakken, ja toch?
2: Toch?
0: Wel, gezellig.
2: Maar dat biertje je hand. Helemaal gaan.
1: Hey, jongens, heel veel plezier ook. De toppers, heel veel succes. En als jullie de volgende keer die nieuwe single hebben, dan zie ik jullie weer, hè?
2: We komen langs.
1: Oh, oké, gezellig. Ze waren hier bij ons te gast in June 2. Heb ik het er uiteraard over René Voger samen met Waylon. Fantastisch. Mannen, bedankt.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de Bazaar.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
9: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
10: Ik ben Merel uit Opperdoes.
11: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel
13: over 1:30. Even kijken, Wieringenwerf, 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat deze huizen beschikbaar blijven voor mensen die ze het hardst nodig hebben. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een woning erven of die gaan scheiden. De nieuwe regel gaat volgend jaar in. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar garanties en reparaties van huishoudelijke producten. Ze willen dat het makkelijker gemaakt wordt om duurzaam te produceren. De Waakhond stelt dat we producten vaak vervangen omdat de software verouderd is, maar het product kan dan soms nog prima functioneren. Ook zouden we als consument vaak problemen hebben met garanties voor reparatie. De autoriteit Consument en Markt wil van zulke obstakels af. Zo'n 20% van de beveiligers op Schiphol is nog altijd ziek thuis. Dat zegt de operationeel directeur van het vliegveld in een interview met de Telegraaf. De meeste van hen zijn boos over de overgang naar nieuwe beveiligingsbedrijven. Daardoor is er veel onduidelijkheid over werktijden en andere zaken. Ze zouden zich uit protest hebben ziek gemeld. Eerder deze week ontstonden er lange rijen op Schiphol vanwege de nieuwe situatie. De directie verwacht niet dat het snel weer zo chaotisch wordt als maandag. Toen moesten veel beveiligers ook een nieuwe toegangspas en uniform halen, waardoor er nog meer vertraging ontstond. Het KNMI komt met een nieuwe index voor de hitte. Zo kunnen we binnenkort inschatten hoeveel last we hebben van de warmte en of we kunnen doen wat we van plan waren die dag te doen. De index voor hittekracht is vergelijkbaar met die voor windkracht en zonkracht op een schaal van 0 tot 10. Niet elke 25 graden voelt immers hetzelfde. Het gaat om een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en de zon. Vanaf 2 juni is de index van het KNMI te zien. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan.
10: Vanmiddag zijn er wat wolkenvelden, maar de zon laat zich zeker in de loop van de middag ook geregeld zien. En dan wordt het op veel plaatsen zo rond de 20 tot 21 graden. Langs de kust en in de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. En dat heeft ook te maken met luchtaanvoer over zee door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vrijdag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het dan zo'n 25 graden.

0: Johnny Logan en What's Another Year.
1: Is er nog iets te doen?
0: Blijf luisteren, want als het mee zit heb ik zometeen nog voor een aantal luisteraars een klein cadeautje. Maar we gaan eerst even naar Samantha. Samantha is in de wereld van de muziek. En het heeft niks te maken met René Vroeger en Waylon. Nee, dat is een hele andere tak van sport. Oké, is dit Bodie?
2: Zaterdagavond. Dit is onze avond. Ik hou je op.
0: Met Samantha, denk ik.
3: Bodie, goedemiddag.
0: Oh, ja. Oké.
3: Je eerste single, hoor hem op de achtergrond klinken en direct een succes. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Nou, het is tot stand gekomen dat ik bij Rob van Zuilen en Bas Kok in de studio ben beland. En daar...
3: Ik wil even zeggen wie dat zijn.
4: Dat zijn, Rob van Zuilen is de tekstschrijver, of een deel van de tekstschrijver van Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. En Bas Kok heeft meegeschreven aan het liedje van Kelsey Verbrugge en het nieuwe liedje van Gio, Luca Farron en Nino Cello. Dat zijn zeker niet de minste dus. En die hebben voor mij het liedje Ritme van de Nacht gemaakt.
3: Je maakt eigenlijk direct een start in de eredivisie.
4: Ja, klopt.
3: Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want je bent eigenlijk pas 7 maanden bezig als zanger. Je bent 15 jaar oud. En je hebt ook al heel veel views op TikTok, Instagram. Het gaat hartstikke goed.
4: Ja, het gaat supergoed. Super vet dat het ook... ik had het niet durven dromen 7 maanden geleden natuurlijk. En social media is heel belangrijk hierin. Dus dat moet goed op orde zijn. En dat is het ook gelukkig. En daardoor denk ik ook dat ik wel een goede start heb kunnen maken met dit, mijn eerste single.
2: Ik heb stiekem met je gedanst.
3: Je bent te vinden op de socials.
4: Het Bodysing.
3: Daar gebeurt van alles. Dansjes op je eerste single, je gaat helemaal viral.
4: Ja, dat klopt. Ik heb dansende paarden voorbij zien komen, laat het zo maar zeggen. Ja, er zijn gewoon superveel dansjes gemaakt. Heel veel leuke filmpjes al. Ik heb, allemaal leuke dingen mogen zien.
3: Ja, je hebt ook al wat optredens gedaan. En ik had het al een beetje met jou over het doe maar taferelen. Maar het gebeurt ook al een beetje.
4: Ja, klopt. Er staan af en toe wel gillende meiden voor de deur en alles. Maar ik vind dat ook leuk om te zien hoe groot je dan qua met fans en alles kan zijn.
3: Wat is je tijdpad? Want je hebt één grote droom, de Ziggo Dome vol krijgen. En wanneer kunnen we daar kaart voor gaan kopen? Wat is je droom daarin?
4: Nou, het is gewoon de Ziggo Dome. Het is de grootste zaal wel van Nederland. Het is wel een bekende zaal. En ik zou daar wel heel graag natuurlijk mijn show willen geven. Maar we gaan nu eerst kijken met kilometers maken. En inderdaad gewoon... Ook andere theaterzalen. Misschien een theaterdoor zou me ook super vet lijken. Bijvoorbeeld de Caparera. Dat zou ook mooi zijn natuurlijk.
3: Ritme van de Nacht is dus nu je eerste single. Zit er ook al een album aan te komen?
4: Er liggen wel een paar singles alweer klaar. Maar een album, dat zit er misschien nu nog niet aan te komen. Maar dat komt zeker.
3: En je hebt ook wat optredens in het verschiet. Waar ben je binnenkort te zien als mensen jou in het echt willen zien zingen?
4: Nou, ik ben op 30 mei te zien op het Buurtfeest in Zandvoort. En ik ben ook nog te zien op het Foodfestival 26 juli... In Zaandam.
2: Het ritme van de nacht.
0: En zo klinkt deze Bodie. Hou zijn naam in de gaten.

0: Tom McKitten en Whole Again. Maarten, ik dacht eraan om een cadeautje weg te geven. Het zit bij mij in mijn tas en het gaat mee en het is een boek. Maar niet dit boek.
1: Oh.
0: Er zijn namelijk nieuwe boeken uit van Susanna Vermeer. Een zomersboek en het heet De Onderstroom.
1: Gratis en voor niks.
0: Wij mogen een paar boeken verloten.
1: Oh, wat moeten mensen doen?
0: Bellen, nu. Of appen. 088 850 51 52.

0: Boys en Staying Alive. Straks Nick Velderman met zijn programma Goedemiddag. En niet te vergeten Patricia en Jomer. En natuurlijk met Vandaag de Dag. En dan, want het is donderdag vandaag, hebben we ook nog eens over de top tussen 7 en 9.
1: Ook
0: het
1: nog.
0: Mag wat kosten.
1: Ja.
0: Wat samen. Heel veel plezier vanavond.
1: Dankjewel. Jij een hele fijne vakantie.
0: Dankjewel. Mag ik je af en toe een foto sturen?
1: Altijd. Oh. In bikini, dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, dan wordt het er weinig. Er is een grapje. 12 juni, zet dat op de kalender. Want dan zijn we op locatie in Alkmaar naast de Grote Kerk. En dan ben ik er gewoon weer bij alsof het niks is.
1: Ja.
0: Pas jij op mijn programma?
1: Absoluut.
0: En wie is er morgen te gast?
1: Django Wagner.
0: Oh, veel plezier.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo XIV werd ingehuldigd.
2: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
2: Deze is toch ook hemels.
1: Het is een wonder dit.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Halleluja!
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
12: Dit was een uittip.
13: Ik ben Mia uit Schorel.
14: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
15: Ik ben Mieke uit Schagen.
16: Ik ben Ali en ik kom uit Twist.
17: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
18: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Koning Willem-Alexander zegt dat hij met zeer veel zorgen de ontwikkelingen rondom de asielprotesten in Loosdrecht heeft gevolgd. Dat zei hij vandaag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. En de grote stroomstoring in Heiloo en Egmond aan de Hoef is weer voorbij. Vanochtend zaten mensen in meer dan 40 straten zonder stroom. De oorzaak is nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
15: Dit is een uittip.
16: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
15: Dit was een uittip.
12: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
24: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
23: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
25: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: TrueLease met Grenke.
29: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
29: Precies wat we nodig
28: hadden. Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
28: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
30: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

David Guetta, Teddy Swims, Toons en hij bij NH met Gone, Gone, Gone. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Werkgevers die moeten vanaf 2027 mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat hun collega's verdienen. Meteen iedereen kijkt naar me hier in de studio. Ja, pas maar op, hè. Ga even opzoeken, jongens, wat jullie gaan verdienen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hans Vuilbrief van Sociale Zaken. Het is dus de bedoeling dat je dan een beetje kan vergelijken. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld vraag aan collega A, ik wil weten wat jij verdient, dat ik dat ook te zien krijg. Nee, ze zoeken dus een gemiddelde op van wat iemand verdient in jouw functie. Dus wees niet bang, het loonstrookje ligt niet op straat. Maar het moet je wat grip geven om dat tegen te gaan. Dat iemand anders veel meer verdient dan jij. Kunnen wij een liedje hierbij bedenken? Wat past hierbij? Hoor ik graag voor jou. 088 850 51 52.

Lady Gaga, Bruno Mars bij en haar met Die With A Smile. Werkgevers die moeten vanaf 2027 mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat hun collega's verdienen. Geen paniek, rustig aan allemaal. Het is een gemiddelde. Dus het is niet zo als bijvoorbeeld collega A komt en die zegt ik wil mijn loonstrook inzien van collega B. Ja, dat gebeurt niet. Het is een gemiddelde van jouw functie. Dankjewel voor de liedjes 088 58 51 52. Welkom binnen deze. Past er wel bij je. Beetje meer respect voor elkaar zou ook goed zijn natuurlijk. Hè? En waardering vooral. Aretha Franklin hoor je bij NH met

0: Wanted bij NH met She Walks Like Rihanna. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De rechter heeft net uitspraak gedaan in de rechtszaak rondom Ines Wesky. Ik praat je zo even bij.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend.

0: dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
18: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
19: Ik ben Roy en ik kom uit Amsterdam Slotervaart.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Twee minuten over 2:30, momenteel in Zaandijk is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 weken... voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Ze hoeft de cel niet meer in, want de straf is net zo hoog als haar voorarrest. Volgens de rechter maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi. Ze gaf dingen van hem door aan familieleden en andere contacten en ze koppelde hun antwoorden terug. Of ze onder druk is gezet om mee te werken blijft onduidelijk. Koning Willem-Alexander heeft met veel zorgen de ontwikkelingen rondom de asielprotesten in Loosdrecht gevolgd. Dat zei hij vandaag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Hij zei dat demonstreren en protesteren een goed recht is in een democratie, maar dat je dat moet doen met je stem en niet met geweld. Vervolgens zei hij dat men van de hulpverleners af moet blijven. Afgelopen week liepen protesten tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht uit de hand. Er werd brand gesticht en er werden vernielingen aangericht. Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat deze huizen beschikbaar blijven voor mensen die ze het hardst nodig hebben. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een woning erven of die gaan scheiden. De nieuwe regel gaat volgend jaar in. De 6 Nederlandse activisten die deel uitmaakten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza en die in Israël vastzitten, worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat staat in een mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is de Amsterdamse Jesse van Schaik. Zij werd eerder deze week van het hulpschip gehaald en lange tijd vastgehouden. Haar vader reageerde emotioneel.
0: Ik ben echt super trots op mijn dochter dat ze dit doet. Ik heb, nou ja, wat ik al zei, we zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed. En dat ze doet wat ze doet. Maar het is ook heel naar en het is gewoon heel moeilijk.
22: Internationaal is er veel ophef over de arrestatie. En alle 750 bomen van het festival op de Ring hebben een vaste plek in Amsterdam gekregen.
21: Wat goed.
22: 750 bomen zijn verspreid over de stad geplant. Het verjaardagsbos ter ere van 750 jaar Amsterdam zorgde tijdens het feest op het hete asfalt van de A10 voor verkoeling.
21: Ja. Wij waren erbij. Ja. Met NH natuurlijk ook. Dat was echt een belevenis. Ik ben blij dat ik er nou kon die dag. We maakten met z'n allen radio. We hadden ook tv. We hadden een mooie tent. Een verstand hadden we daar. En 's avonds moest ik daar ook nog draaien op die ring, maar het was ontzettend heet.
22: Het was die dag heel warm. Ja. Heb je nog onder de bomen gestaan in het verjaardagsbos?
21: Bij ons was er geen bos, niks. Nee, volle zon. Ik heb heel even af en toe bij die regiewagen gestaan. Dat was de enige auto die we bij ons hadden waar de airco binnen ook deed. Maar juist omdat het zo warm was, is het denk ik wel nog een ervaring die je niet zo snel vergeet.
22: Zeker.
21: Als het geregend had. Ja. Of als het, maar het was echt snikheet en het paste eigenlijk wel bij zo'n avontuur, vond ik.
22: Ja, snap ik ook. Ja. En nu kan je wel zorgen dat je onder die boom wat verkoeling kan gaan vinden in de stad.
21: Ik kan het bos in. Ja.
22: Ja, precies. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
21: Dankjewel, Lotte. Weer dan van Jan Visser. Jan, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag zijn er wat wolkenvelden, maar de zon laat zich zeker in de loop van de middag ook geregeld zien. En dan wordt het op veel plaatsen zo rond de 20 tot 21 graden. Langs de kust en in de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. En dat heeft ook te maken met luchtaanvoer over zee door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vrijdag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het dan zo'n 25 graden.

0: zijn de Spindokters bij NH met Two Princes.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is dan zo meteen: wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Alle Farben. Graham Candy met She Moves Far Away.
4: All along she moves into a broken paradise surrounded by the colored light.
0: Of toch liever keuze B, een beetje René Vroeger. Altijd goed, hè? Nobody Else.
5: Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk.
0: Nou, zeg het maar, wat wil jij liever horen? Dat kun je laten weten. 088 850 51 52 voor die keuze A. Alle Farben met Graham Candy met She Moves Far Away. Of wordt het toch liever keuze B. René Vroeger met Nobody Else. Is dit Duran Duran bij NH Skin Trade.

0: is Stella Lefty bij NH, hè? Met Boston.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Alle Farmer met Graham Kennedy en She Moves Far Away. Of die keuze B, René Vroger met Nobody Else.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, 70% kies voor keuze A. Nee, sorry, keuze B. René Vroger, hoor je bij NH. Nobody Else.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je allemaal mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dit is een uitdaging.
11: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
13: Ik ben Lady Silverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
14: Ik ben Marjolein en ik woon in Koedijk.
15: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
16: Ik ben Evelien
17: uit Beverwijk.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man van 73 in Amsterdam. Alle drie de verdachten zijn minderjarig. Koning Willem-Alexander zegt dat hij met zeer veel zorgen de ontwikkelingen rondom de asielprotesten in Loosdrecht heeft gevolgd. Dat zei hij vandaag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Is dit allemaal van jou?
17: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
26: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
27: Wat een goed plan.
26: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
27: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
26: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Even bij en aan met Luis Live.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Robert vandaag jarig. Gefeliciteerd, Robert. Toetertje voor jou. En ook Sjors van Bakel uit Huis is vandaag jarig. Die is vandaag 10 jaar geworden. Sjors, jij van harte gefeliciteerd. Ook toetertje voor jou.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: fever dream.
1: 19 toen. 19 toen.
2: We zijn gewoon lief op dit.
1: 19 toen.
3: Het proces tegen Johan Veen.
1: 19 toen.
4: 19 toen.
5: Terug naar het jaar 1987. Zo had je op de tv de Nachtwacht.
6: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Tros Actua. Ja, in een grote stad als Amsterdam is er natuurlijk op ieder uur van de dag wel wat aan de hand. Vooral 's nachts komen er bij de GG en GD tientallen meldingen binnen met betrekking tot de meest uiteenlopende zaken. Maar liefst 70 keer reed er een cameraploeg mee met de ambulance. En vanavond krijgt u een indruk van het werk van deze snelle hulpverleners in de Nachtwacht.
7: Maar ik heb wel eens dat je het van je af moet praten, dat je het even kwijt wil. Hè? Dus na voor een late dienst. Een keer gaat het met zo'n moord was er. Nou, we staan Zuid, moesten daar die lijken ophalen. En er was ook een babytje dat kroot daar nog rond. Zo van hier lijken. Dat is wel extreem, dat is gebeurd daar.
5: De Nachtwacht, dat bekeek je toen de tijd op tv. Mocht je nou de radio weer wagen zetten op 21 mei 1987... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Hij scoorde een van zijn grootste solo-hits. Het is Boy George bij NH Everything I Own.

0: Het is R.E.M. bij NH met Losing My Religion. Het is ondertussen bijna half vier, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De politie heeft iemand aangehouden vanwege de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam. Daar praat ik je zo even over bij.
2: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel, taxi.

0: Eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Arlene en ik kom uit Blaricum.
10: Met Andrea. Ik woon in het prachtige Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ondertussen. Kijk ik naar de klok, 3:58. Momenteel in Julianendorp is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden. Die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam. Die school is vandaag dicht vanwege de bedreiging. Wat de bedreiging precies inhield is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat het ging om een telefonische bedreiging. In maart ontplofte er een explosief bij die school. Toen moesten leerlingen één dag thuis blijven. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan. Eerder vanmiddag werd Wesky schuldig bevonden voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Toch hoeft ze niet de cel meer in. De straf is namelijk net zo hoog als haar voorarrest. Het OM had 4,5 jaar cel geëist tegen Wesky. Maar de rechter heeft meegewogen dat ze geen advocaat meer is, ze een zeer broze gezondheid heeft en dat er vormfouten zijn gemaakt in het onderzoek. Het blijft onduidelijk of Wesky onder druk is gezet om mee te werken als boodschapper. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man van 73. Hij werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning in de Amsterdamse Jordaan. Hoe hij om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Wel denkt de politie dat zijn lichaam al langer in de woning lag. Alle drie de verdachten die nu zijn aangehouden zijn minderjarig. Ze zitten nog vast. En Amsterdammers met een koopwoning verliezen straks hun recht op een sociale huurwoning. De gemeente gaat dit wettelijk vastleggen om misbruik van sociale huurwoningen te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat deze huizen beschikbaar blijven voor mensen die ze het hardst nodig hebben. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een woning erven of die gaan scheiden. De nieuwe regel gaat volgend jaar in.
12: Op zich misschien wel goed, toch? Ik bedoel, als je een koopwoning hebt, dan heb je toch ook geen sociale huurwoning nodig?
13: In zekere zin niet.
12: Nee, toch?
13: Klopt.
12: Want in wat voor geval zou jij dan, als je bijvoorbeeld een koopwoning hebt, ook gebruik willen maken van een sociale huurwoning?
13: Ik denk dat het er in dit geval vooral om gaat dat de sociale huurwoningen ook beschikbaar blijven voor de mensen die ze nodig hebben. Dus de mensen die misschien in onzekerheid leven of een lager inkomen hebben.
12: Ik zit even te denken, stel je voor, je begint bijvoorbeeld aan je huizentocht in Amsterdam en dan schrijf je als eerste op een sociale huurwoning, dus die woning heb je. Daarnaast kun je natuurlijk gewoon dan een woning kopen.
13: Ja, want meestal dat, gaat het
12: dat kan. Ja, dan kan je natuurlijk gewoon je huurwoning aanhouden, bij wijze van spreken. Maar dat kan dus nu niet meer. Dat is dan ook verleden tijd.
11: Nog en wat zei je?
12: Nou, stel je voor, je begint dus met ergens wonen. En je eerste woning is een sociale huurwoning in Amsterdam. Hè? Ja. Dat is de, nou, daar woon je bijvoorbeeld 5 jaar. Je gaat meer verdienen, je verdient meer geld. Je kan toch uiteindelijk een huis kopen. Je koopt het huis, maar houdt dus ook nog je huurwoning aan.
11: Ja. Omdat je een huis in Amsterdam wil houden.
12: Ja,
11: ja, ja, dat kan dan niet meer.
12: Nee, oké. Okay, nee. Dat is misschien dan wel oké, toch? Ja.
11: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag zijn er wat wolkenvelden, maar de zon laat zich zeker in de loop van de middag ook geregeld zien. En dan wordt het op veel plaatsen zo rond de 20 tot 21 graden. Langs de kust en in de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. En dat heeft ook te maken met luchtaanvoer over zee door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vrijdag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het dan zo'n 25 graden.

0: Er is Alicia Keys bij NH met Underdog.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Het laatste rondje van het huis van deze week. Meestemmen via 088 850 51 52. Welk van de volgende twee liedjes wil jij liever horen? Is dat deze? Keuze A, de Dire Straits met A Walk of Life.

Nou, dat zijn ze, de twee keuzes die je hebt. Wat wil jij liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A, The Dire Straits Walk of Life. Of de keuze B, Billy Joel, My Life. Stemmen 088 850 51 52.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek bij NH met Halverwege. Zometeen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag vanmiddag met Patricia.
2: NH. Goedemiddag. Rondje van het huis.
1: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Dat is keuze A, de Dire Straits met The Walk of Life. En keuze B, Billy Joel met My Life.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
1: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. Het laatste rondje van het huis van deze week. De meeste stemmen, 70% kiezen voor keuze B. Billy Joel hoor je bij NH met My Life. Fijne donderdag, Noord-Holland.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo de 14e werd ingehuldigd.
2: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
2: Deze is toch ook heel.
1: Het is een wonder dit.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Halleluja!
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit Huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
14: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
16: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
17: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
18: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
19: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam. Die school is vandaag dicht vanwege de bedreiging. Bij station Bijlmer Arena is een man in een rolstoel aangereden door een trein. De politie gaat uit van een ongeluk. In ieder geval tot 6 uur rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. Alle drie de verdachten zijn minderjarig en zitten nog vast. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
23: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is tijd voor een blik op de weg. In de zin dat we even gaan kijken naar de files. De ANWB Verkeersinformatie. Jelmer zit er helemaal klaar voor.
15: Och, ik zit er ongelooflijk klaar voor. Er staan op dit moment 11 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol, Roelof, Arendsveen. 12 minuten vertraging. 9 minuten op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Weide-Wormer. En de laatste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooimeer. 16 minuten vertraging. Gaan we nog heel even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden geen treinen. Check je app dus goed, mocht je hem nodig hebben.
18: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
19: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
18: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
25: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
27: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
28: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
27: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
28: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
30: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
31: Vandaag de dag.
32: Met Patricia Navel.

0: Donderdagmiddag, de eerste van een stel heerlijk zonnige zomerse dagen. Jammer, we hebben net vast een voorproefje gehad, want we zijn even buiten gaan zitten.
1: Het is niet normaal.
0: Lekker, hè?
1: En het wordt nog veel beter. Ik vond vandaag nog het windje dat ik denk, nou, die mag nog iets warmer.
0: Ja.
1: Ja, jij houdt ervan.
0: Ik hou ervan.
1: Ik hou nog van iets meer warmte.
0: Nee, voor mij mag het
1: graadje
0: wel.
1: 25 vind ik echt pure perfectie.
0: Ja, maar dan wel met een beetje wind erbij.
1: Ja, maar dit vind je toch net de frips.
0: Nou, klachten bij Jan Visser. Maar we zijn toch blij met dit weer. En het wordt zeker de komende dagen. Heel veel mensen zijn vrij. Ja, jij dan weer niet. Want jij zit hier gewoon zaterdag.
1: Ik zit hier gewoon zaterdag.
0: Zaterdag, hè? Want dan is de Alkmaar Pride.
1: Ja, dan is de aftrap van de Alkmaar Pride. En wij presenteren over de top 50 van 12 tot 5. De 50 grootste Pride anthems komen voorbij.
0: Nou,
1: dus ik zou zeggen,
0: leuk.
1: Zet hem in het zonnetje aan.
0: Ja, gewoon lekker op je balkonnetje in je tuin. En dan gewoon lekker luisteren naar, naar die top 50. En nu vandaag natuurlijk ook, waar je ook bent. Zit je op een boot of zit je ergens in het gras, in een park of in je tuin? Hou de radio lekker aan en stuur ons een fotootje als je op een leuke plek bent en lekker van het zonnetje zit te genieten. Dat vinden we altijd leuk. Lotte is er ook weer bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: En is er veel nieuws eigenlijk vandaag?
2: Ja, nou, nu best wel. Ja,
0: opeens,
2: zeker.
0: Hè?
2: Ja, ineens.
0: Sinds wij binnen zijn, denk
2: ik. Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Goed, het is donderdag 21 mei vandaag, de dag van de thee. Internationale dag van de thee.
1: Is jouw lievelingsdag.
0: Ja, dat is mijn, is zeker. Ik heb dus niet een glaasje thee, maar wel een bekertje met thee. En hoe drinken wij de thee hier in de studio?
1: Wat bedoel je?
0: Nou, ik drink hem zwart en ook het liefst zwarte thee. Dus Earl Grey is mijn favoriet of Lady Grey. En
1: Earl Grey is eigenlijk ook mijn favoriet. Maar ik vind soms een rooibosje ook wel lekker. Maar er moeten geen andere smaakjes bij zitten. Dus
0: nee,
1: vind als er dan
0: niet met honing
1: en helemaal niet met inderdaad met allemaal fruitsoorten in één zak. Dan word ik een beetje...
0: Ik vind sowieso thee met fruitsmaak vind ik echt heel, heel vies. En Lotte, die zie ik ook al zo schudden van nee.
2: Niet echt met fruitsmaak, nee.
0: Maar wat dan?
2: Vooral wel van de kruidenthee en de verse gemberthee en zo.
0: Oh,
2: dat vind ik heel lekker ook.
0: Verse gemberthee, dat vind ik ook
1: favoriet.
0: Lekker. En dan lekker honing erin.
2: Ja, heel lekker.
0: Oei,
2: ja.
0: Nou heerlijk. De dag van de thee, dus die vieren wij ook hier in de studio met een lekker kopje. Het is verder ook de dag dat we alles te horen krijgen over de haaientweeling die geboren gaat worden in het aquarium in Bergen aan Zee. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: The Thing I Love, je hoorde Max en Andy Grammer. En jammer, we hebben de eerste jaloersmakende foto van een lieve luisteraar al binnen. Want Christian, die zit dus op het strand van Texel. Heb jij die foto gezien? Die lucht, die zo blauw is.
1: Kijk dan, zo blauw. En het water is zo helder. Het
0: heerlijk.
1: Is prachtig.
0: We krijgen zin om te zwemmen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat doen we niet. We blijven hier.
1: Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Maar we gaan het wel hebben over een dier dat in de zee rondzwemt. Want bij het zeeaquarium in Bergen aan Zee, daar hebben ze tot hun grote verrassing een haaienei aangetroffen met daarin twee levende jonge hondshaaien. En normaal zit er in zo'n ei maar één, maar ditmaal dus een tweeling. Het bijzondere haaienei is te bewonderen in het aquarium in Bergen aan Zee. En Mick Majewski die kan ons daar nog veel meer over vertellen, denk ik. Goedemiddag, Mick.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, want jij bent van het aquarium en je bent, begrijp ik, de derde generatie van het familiebedrijf. Dat is ook al bijzonder. Maar
4: ja,
0: dit hebben jullie nooit eerder meegemaakt? Zo'n haaienei met twee levende haaitjes erin?
4: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben ze altijd in onze kraamaquariumpje hangen, zodat mensen goed kunnen zien. Dit is eigenlijk een allereerste keer voor ons allemaal.
0: Ja, want hoe gaat dat normaal gesproken met hondshaaien? Die leggen dus eitjes. Blijven ze er dan bij, zoals sommige vogels dat doen? Dat ze een beetje worden uitgebroed, bij wijze van spreken?
4: Nee, de hondshaaien zijn iets minder zorgzaam dan de vogels. Ze leggen hun ei, maken ze vast aan wier of touw of stenen met draadjes waar ze het een beetje omheen wikkelen.
0: Ah.
4: En dan gaan ze zelf weer op zoek naar eten en zijn de haaitjes een beetje aan hun lot overgelaten.
0: Oh, oké. Dus hoe is dat dan bij jullie in het aquarium gegaan? Hoe is dat ei daar terechtgekomen? En hoe kwamen jullie erachter dat er een ei zat?
4: We hebben meerdere hondshaaien, dus ze worden vaak bij ons geboren en dan verhuizen ze zeg maar steeds naar een groter aquarium tot in het grote Noordzee aquarium. En daar zijn ze ook vruchtbaar, dus planten ze zich voort. En dan daar hangen boeitjes en decoratie en alles in het aquarium. Dus daar maken ze dan aan vast en dan vissen wij ze er weer uit. En dan hangen wij ze in de kraamkamer, zodat ze beter van dichtbij te bekijken zijn.
0: Ah ja, mooi om te zien natuurlijk, want ik begrijp dat die eitjes doorzichtig zijn.
4: Ja, ze zijn licht transparant. Het is niet helemaal doorzichtig, maar je kan er wel echt doorheen kijken. En je ziet de dooier en de embryootjes zie je goed zitten en bewegen. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dus jullie hadden die eitjes opgepakt en in de kraamkamer gehangen. Wanneer kwamen jullie er dan achter van maar er zitten niet één, maar twee haaitjes in?
4: Ja, nou dat heeft nog best wel eventjes geduurd eigenlijk. Want in het begin is het een dooier en is het nog maar de vraag of het bevrucht is. En na een tijdje zie je dan een soort navelstreng ontstaan. En toen was een van mijn collega's tijdens de dagelijkse controle zo scherp dat hij zei van het lijkt wel alsof ik twee dingetjes zie bewegen. Dus sindsdien zijn we er extra op gaan letten en zien we nu echt wel duidelijk twee losse haartjes erin zitten.
0: Ach, nou, en dat is dus ook in de natuur wel vrij bijzonder, denk ik.
4: Ja, het komt niet heel vaak voor. En ja, in de natuur hebben ze ook een hele lage overlevingskans. Omdat ze eigenlijk te klein zijn. Het eitje te klein is voor twee embryootjes. Maar voor deze tweeling is eigenlijk mazzel dat we er zo dicht bovenop zitten.
0: Ja.
4: Dat we het eventueel nog kunnen helpen als...
0: Ja, bijzonder
4: als het te vol wordt. Ja,
0: ik vind het sowieso altijd wel een gek idee dat zo'n grote haai uit een heel klein eitje komt. Ik bedoel, bij een vogel, dat snap ik. Maar bij zo'n grote haai is dat toch wel een vreemd begin van het leven eigenlijk, dat ze gewoon in een eitje zitten.
4: Hondshaaien zijn over het algemeen niet zo heel groot hoor. Wat zal het zijn? Ik denk dat ze 80 centimeter worden ongeveer. En ook niet alle haaien leggen eieren. Dus je hebt eierleggende en eierdragende en nog levendbarende haaisoorten.
0: Oh ja,
4: dus
0: het is bij elke haai weer anders eigenlijk.
4: Ja, klopt.
0: En het duurt nog even voordat ze uitkomen. Wanneer schatten jullie dat de babyhaaien echt op de wereld zijn?
4: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat dat water van die grote bak is 12 graden. Nou, dit water ook, maar daardoor het is niet dat we er dagelijks in gaan om de eitjes eruit te halen, zeg maar. Dus we weten niet precies hoe lang hij al hing voordat wij hem hebben opgehangen.
0: Oh.
4: En dan kan het ook nog variëren van 5 tot 11 maanden voordat een eitje uitkomt.
0: Zo lang? Van de blijft ze 5 tot 11 maanden in een ei zitten?
4: Ja, bijzonder. Ja, ja. Dus,
0: het
4: is wel heel leuk, want je ziet het dus echt heel langzaam kun je ze zien ontwikkelen.
0: Ja, prachtig. En wij kunnen daar dus ook naar kijken als we naar het zeeaquarium komen, toch?
4: Ja, zeker weten. Ja, ze zijn zichtbaar voor bezoekers. En Absoluut een aanrader.
0: Ja, zeker. En we moeten natuurlijk alvast gaan nadenken over namen. Wij dachten hier in de studio aan bijvoorbeeld als het een mannetje en een vrouwtje zijn, dan zeg maar even wat. Patricia en...
1: Jelmer. Oh, ik dacht aan Hanky Panky.
0: Hanky Panky.
1: Hanky Panky, ja.
4: Nou, we staan ervoor open. Dus okay. Als mensen een naam willen inzenden, dan zijn ze van harte welkom. Ik heb er zelf nog niet zo goed over nagedacht.
0: Maar we hebben nog 5 tot 11 maanden, dus dat komt goed.
4: Ja, ik hou zelf heel erg van allitererende namen. Dus met haar voorrang.
0: Leuk. Nou, dankjewel Mick dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. En we kunnen dus naar het Zeeaquarium in Bergen aan Zee om naar die haaieneieren te kijken. Heel bijzonder.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Total Touch. Somebody Else's Lover. Ja, straks kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. We gaan het hebben over reizen met het vliegtuig vandaag. Ik vind het wel grappig. We gaan eigenlijk de hele week een beetje langs alle soorten van transport, hè, Jelmer?
1: We hebben gewoon deze week omgedoopt tot Week van het Transport.
0: Spontaan.
1: Maar maakt niet uit.
0: Eerst hadden we het over de fiets, toen over de auto, gisteren over de trein. Vandaag dus over vliegreizen. En we vragen vandaag, vlieg jij graag of moet je onder verdoving het vliegtuig in? Wat was je mooiste vliegreis ooit? Of heb je misschien wel eens wat spannends meegemaakt in de lucht? We zijn heel benieuwd. Praat lekker met ons mee en bel of app ons nu alvast even op 088-850-51-52. Dan praat je zo mee in de uitzending na het nieuws van 16:30. En dat nieuws krijgen we van Lotte Dekker. Wat zit erin?
2: Amsterdam gaat per direct helpen de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Vertel ik je zo meer over.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
3: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het

0: belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ik ben Theo Verkooyen in Nieuw-Niedorp.
9: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
10: Ik ben Dirk uit Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4:55. In Naarden is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Doen ze vanwege het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De vluchtelingen worden opgenomen in bestaande opvanglocaties voor een half jaar. Het verplaatsen van asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet. Dus de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt direct verlaagd. Door een aanrijding met een trein bij station Bijlmer Arena is vanmiddag een man overleden. De politie gaat uit van een ongeluk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Door het ongeluk rijden er in ieder geval tot 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam. Die school is vandaag dicht vanwege de bedreiging. Wat de bedreiging precies inhield is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat het ging om een telefonische bedreiging. In maart ontplofte er een explosief bij die school. Toen moesten leerlingen een dag thuis blijven. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man van 73. Hij werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning in de Amsterdamse Jordaan. Hoe hij om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Wel denkt de politie dat zijn lichaam al langer in de woning lag. Alle drie de verdachten die nu zijn aangehouden zijn minderjarig. Ze zitten nog vast. En vakbond FNV dreigt met een landelijke staking bij zuivelmakers. De vakbond wordt het met werkgevers niet eens over een nieuwe cao. Ze geven ze tot komende dinsdag voor nieuwe afspraken. En anders willen ze dus gaan staken. Wat de gevolgen van zo'n staking precies zullen zijn, is niet duidelijk.
15: De kaas wordt duur betaald, denk ik dan.
14: Dat zou heel goed kunnen.
15: Ja, ja,
14: en schaars.
15: En ja, daarom duur. Ja. Nou ja, we gaan het zien. De treinen die gaan ook weer plat binnenkort, toch? Dus er zit wel weer wat aan te komen.
14: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
15: Zo is het. En het weer, dat krijgen wij van Jan Visser.
16: Vanmiddag zijn er wat wolkenvelden, maar de zon laat zich zeker in de loop van de middag ook geregeld zien. En dan wordt het op veel plaatsen zo rond de 20 tot 21 graden. Langs de kust en in de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. En dat heeft ook te maken met luchtaanvoer over zee door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vrijdag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het dan zo'n 25 graden.
15: Ja, en hoe gaat het dan met de files? Jammer.
17: Druk op de weg, op dit moment 16 files. Ik noem even de langste, de eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade, 17 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A9, Amstelveen en richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Gaan we richting de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 14 minuten. En nog even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden geen treinen. Dus check je NS-app goed als je hem nodig hebt.

0: Pasadena's met Riding on a Train. Vandaag zou het beter Riding on a Plane kunnen zijn, want wij hebben het over vliegtuigen. Ja, zo is het toch?
1: Goed zeg.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben een beetje onbedoeld eigenlijk de hele week het al over allerlei vormen van transport. We begonnen met de fiets op maandag. Dinsdag ging het over auto's. En gisteren ging het over treinreizen. Maar vandaag gaan we het hebben over vliegen. Het is niet mijn hobby, moet ik zeggen. Ik weet dat zowel Barbara als June, onze collega's, die vliegen vandaag naar hun vakantiebestemming. En dat is natuurlijk altijd wel heerlijk.
1: Zeker, wat heerlijk voor ze. Ja, en maar, wat erg voor ons. Want het was
0: dat wij nog niet
1: gaan.
0: Ja, dat sowieso. Ja, ja ook. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, als ik ga vliegen, dan ben ik nooit helemaal op mijn best.
1: Nee?
0: Ik vind het een beetje spannend altijd. En ik vind sowieso het een vorm van reizen waar ik niet zo van hou. Omdat je zo eerst allemaal eindeloos in rijen moet staan. En dan moet je weer heel veel vroeger daar zijn. En dan zit je in zo'n vliegtuig allemaal krap en bovenop elkaar. Met een beetje pech zit er een schoppend kind achter je.
1: Ik vind het altijd wel een ervaring.
0: Ja, het is zeker een ervaring. Maar of het per se een positieve is, dat kun je afvragen. Soms wel, soms niet. Laat ik het zo zeggen.
1: Heb je echt de hoge stress dat je zeg maar pillen in je mik moet duwen...
0: Nee,
1: om nog
0: niet.
1: Een beetje tot rust te komen?
0: Nee,
1: oh, dat valt
0: niet.
1: Mee.
0: Maar als ik 's middags ga vliegen, dan wil ik wel een glaasje wijn. Voor
1: ja, het. Natuurlijk. Dat,
0: dat
1: wil ik ook zonder
0: ja, oké. Okay. Niet altijd, ja, okay. Ja. Nee, maar dat is wel. En ik heb nooit iets echt heel engs meegemaakt... maar wel een paar keer zo'n hele erge turbulentie... dat je echt gewoon even naar beneden zakt... nadat je echt denkt, ik ga dood.
1: Ja,
0: en dat vond ik toch niet fijn, hoor.
1: Nee, dat is echt niet leuk.
0: Maar goed, je kunt meepraten vandaag over vliegen. Reizen. Vind je het prachtig of vind je het verschrikkelijk? Moet je jezelf volledig platspuiten om überhaupt dat vliegtuig in te gaan? Dat horen we allemaal graag. 088-850-51-52 is ons nummer. En we gaan even praten met iemand die... Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze nu tegen vliegen aankijkt... want die heeft wel wat spannends meegemaakt. Dat is Yara Hanema uit Haarlem. Zij ging vliegen... zo'n beetje tijdens de meest heftige storm die we in jaren hadden gehad. Kira heette die storm. En dat was best wel heel spannend. Yara, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, vertel nog even, wanneer was dat ook alweer en hoe erg was die storm?
3: Het was, ik ben vlogen van Fuerteventura terug naar Nederland. Het was februari 2020, dus net voor corona.
0: Oh ja.
3: En er was voorspeld dat er een stormopkomst was toen wij daar waren. Maar ik had helemaal 0,0 vliegangst voor die tijd. Dus ik dacht, het zal allemaal loslopen. En wij zaten in het vliegtuig en ze zeiden al van... er komt storm aan, er zal wat turbulentie komen. Dus wees voorbereid. En er kwam turbulentie en dat was al best wel heftig. Maar tot daaraan toe. Maar toen probeerde de piloot te landen. En dat lukte twee keer niet. Dus dan kregen we een soort doorstart. En dat was zo eng, omdat je denkt... ja, ze hebben toch net de kerosine eruit gegooid. Ze hebben toch niet zo heel veel meer over om te vliegen. Dan denk je dan van, wat gaat er gebeuren? Dus ik had echt best wel heel veel paniek.
0: Hoe was dat om jou heen, bij de andere passagiers? Ja. En vooral bij de stewardessen, daar kijk ik altijd naar. Zijn zij nog rustig of zijn ze ook een beetje gestrest?
3: Nou, die zagen we niet, want die waren snel ook in de riemen... daar in hun hokje, zeg maar, gaan zitten. En de mensen waren doodstil. Dus je hoort wel eens van iedereen gilde en niemand zei echt iets. Geen zuchtje, niks. Het was gewoon echt stil. Ja.
0: Wat eng. Ja. En jouw hart zat in je keel waarschijnlijk. Dacht je ook echt van, het zou wel eens kunnen dat dit het einde is?
3: Dat dacht ik echt. Ja, het is heel paniekerig, maar ik dacht echt van... oké, dit is het dus. Want ik heb, als we niet kunnen landen, wat dan? Zag niet echt een ander scenario of zo. Maar,
0: Werd je wel een beetje bijgepraat door de piloten? Van jongens, we gaan het nog een keer proberen, maar geen stress. Als dit niet lukt, dan gaan we gewoon nog een keer.
3: Ik kan me herinneren dat ik vond dat ze te laat iets zeiden en te lang niks. Dus dat ik wel heel erg hoopte dat er wat gezegd werd. Ja, maar uiteindelijk zeiden ze dat wel, maar wel iets te laat vond ik. Maar,
1: iedere minuut duurt dan natuurlijk ook als een soort 10 minuten. En toen dan kom je op een gegeven moment op de grond en is het toch gelukt. Is dan iedereen aan het gillen, klappen, doen en kus je dan de grond? Of hoe was het?
3: Nou, dat, inderdaad. Ik moest echt een beetje huilen. En er waren mensen die ook opeens moesten huilen. Omdat je dan toch, je zat van zo in spanning... dat je echt even een ontlading hebt. Dus dat gebeurde.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen, inderdaad. Ja, wat ongelooflijk eng. En je zei helemaal aan het begin van... toen had ik nog geen vliegangst.
3: Nee.
0: Is dat door deze ervaring veranderd?
3: Ja, het is wel veranderd. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, in die 6 jaar nog maar 2 keer gevlogen. Wel, ik vind het niet meer nodig om ook heel ver te gaan. Dus die 2 keer vond ik het bijna... beide spannender dan daarvoor. Dus ik merk toch dat er wel iets blijft hangen. Ja,
0: ik kan me dat heel goed voorstellen, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel dat je het weer even wilde oprakelen. Want het is
1: trauma.
0: Ja, het is toch een beetje trauma, wat ik net zeggen. Ja, dat lijkt mij wel, toch?
3: Ja, een beetje wel, ja. Maar goed, als je dus niet in een vliegtuig zit, dan heb je er ook helemaal geen last van. Hè?
0: Nee,
3: dus het is alleen als je dan gaat vliegen, ja.
0: Ja, dat je daar weer komt en denkt, oh, als het maar goed gaat. Ja. Nou, een heel bijzonder verhaal, wat natuurlijk zeker niet bij elke vlucht gebeurt. Laten we dat even vooropstellen, want er gaan natuurlijk miljoenen vluchten en die gaan allemaal goed. Maar als je zoiets meemaakt, dan snap ik dat je daarna niet meer zo heel makkelijk en onbevangen in een vliegtuig stapt.
3: Nee, klopt.
0: Dank je wel, Yara, voor je verhaal. En een fijne middag nog.
3: Fijne middag.
0: Joe, dag. Je hoorde Yara Hanema uit Haarlem. En we zijn ook benieuwd naar jouw verhalen. Zijn die misschien wat positiever? Of heb je ook zoiets dergelijks meegemaakt? Zoiets
1: mag allemaal. 088 850 51 52.

0: Irene, je kent haar nog wel van het Songfestival. One Good Reason hoorde je. En wij praten nog even verder over vliegen. Na het toch wel huiveringwekkende verhaal van Yara ben ik ook even in mijn geheugen gaan graven of ik zoiets spannends heb meegemaakt. Nou, niet zo spannend. Maar wel weet ik nog één keer de landing op Chios. Dat is een Griekse eiland. En dan kom je aanvliegen en dan moet je ze tussen twee bergen doorvliegen.
1: Oh.
0: Dan gaat hij opeens heel hard naar beneden. En als je dan uit het raampje kijkt, kun je dus beter niet doen. Dan lijkt het echt alsof je niet anders kan dan gaan neerstorten. Want je ziet gewoon die bergen dichterbij komen. En je ziet daar vandaan niet die landingsbaan. Dat is een heel kort landingsbaantje wat zo de zee inloopt.
1: Ja.
0: Ik heb zitten gillen. En met mij heel veel andere mensen ook van... Oh. Zaten we allemaal. Ja, het was heel gênant. Heel pijnlijk was het. Want dit schijnt vrij normale routine daar te zijn. Maar ik vond het doodeng.
1: Ja, maar dan zie je ook wat voor kunst het is voor die piloot.
0: Echt, hè?
1: Sorry hoor, maar ga er maar eens aan staan.
0: Echt, ja.
1: En dan heb je beter Schiphol. Ik bedoel, dan denk ik, dat is een plat land.
0: Ja,
1: gigagrote landingsbaan. Ik bedoel, nou, dat is makkelijk oefenen.
0: Zeker.
1: Maar misschien qua drukte weer wat ingewikkelder. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Maar zo'n klein Griekse eiland.
0: Echt heel. Dat was voor mij een reden om te denken, ik ga toch maar niet meer naar Chios toe. Dat vond ik echt te eng.
1: Ja.
0: Dus er komen veel appjes binnen. Dat is wel leuk. Misschien even melden dat Christian vertelt dat zijn kapster Anita, op Kreta zit, waar het 36 graden is. En zij heeft NH aan.
1: Ach, nou, geniet van de zon,
0: Anita.
1: Zeggen wij.
0: Ja, geniet van het zonnetje. Die vliegt op 22 juni terug en hopelijk zonder problemen.
1: Nou, Sanne die heeft echt het geluk aan de kont hangen. Die stuurt namelijk, mijn mooiste vliegreis was naar IJsland. En tijdens de landing zagen we het noorderlicht vanuit het vliegtuig.
0: Dat is mazzel hebben inderdaad, ja. Kevin die heeft wel eens flinke turbulentie meegemaakt boven de Atlantische Oceaan, schrijft hij. Iedereen werd stil in het vliegtuig, maar de piloot hield gelukkig alles rustig. Ja, dat is een beetje wat Yara ook vertelde, dat mensen als het echt spannend wordt,
1: dat mensen
0: dan juist
1: heel
0: stil worden. Ja.
1: Lena die zegt nog, mijn eerste vlucht naar New York vergeet ik nooit, toen we langs Manhattan vlogen bij zonsondergang. Nou, dat was echt een magisch moment.
0: Ja, dat snap ik. Nou, Leo die belt ons ook. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel eens, heb jij wel eens een mooie of spannende vliegreis meegemaakt?
2: Nou, ik heb 50 jaar fotograaf geweest. Dus ik heb 50 jaar gevlogen, mag ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
2: Met van alles en nog wat. Net dat kleine stukje wat je zei over Chios.
0: Ja.
2: Ben je wel eens Sint Maarten? Kun je dat herinneren?
0: Nee.
2: Dat is ook zo'n heel klein vliegveldje. Staan mensen dus op het strand. En er komt zo'n grote 747 net op je.
0: Oh,
2: heel bekend beeld.
0: Ik heb dat beeld wel eens gezien. Dat mensen daar gewoon lekker op een handdoekje zitten.
2: Ja.
0: En dan komen opeens kan er zo'n enorme vogel over vliegen.
2: Aanraken.
0: Oh, jeetje. Ja. Nee, dan moet je al je handdoek even vasthouden ook. Anders waait hij weg.
2: Ja, die waait weg. Ja,
0: spannend.
2: En hoe heet dat? Ik heb 2 keer meegemaakt. Ik ging naar Australië. En dan zie je dus, als je dus op oudejaarsdag gaat, laten we het zo zeggen.
0: Op oudejaarsdag, zei je dat? Ja, de verbinding is een beetje slecht, Theo. Dus we proberen jou... De verbinding is niet heel goed, dus we proberen jou even te volgen. Je ging op oudejaars vliegen?
2: Oudejaarsdag.
0: Ja.
2: Naar Australië.
0: Ja.
2: En met z'n tweeën in het vliegtuig zit. Zeg je, nou, we vliegen dus nu... je vliegt 3 keer 4 oud en nieuw. Want je vliegt 1 keer vlieg je dus de tijdzone in.
0: Oh ja.
2: Dat het, eerst de Australische tijd heb je. Ja, want die is het verste weg. Dus dan zeg je, nou, het is nu zo laat in Australië. Dus nou, hiepe de piep. Gefeliciteerd, hoe heet het? Oud en nieuw.
0: Gelukkig nieuwjaar.
2: Ja, gelukkig nieuwjaar. Geef elkaar een zoen. Nou, dan krijg je dus dat je de tijdzone invliegt. Van oud en nieuw. Nou, en dat was wel heel grappig. We waren met de KLM. En toen waren er 2 stewardessen. De een was verkleed als een hele oude vrouw. Dus een soort oudjaar.
0: Oh.
2: En die andere was dus als een soort baby.
0: Nou.
2: En die dus door
0: wat
2: het vliegtuig.
0: Wat geestig.
2: Op zo'n hoe heet zo'n karretje waar ze uit serveren, weet je wel, het eten.
0: Ja.
2: En dus dat was een soort oud en nieuw. En dan krijg je weer dat je, hoe heet het? Dat ging natuurlijk met champagne en van alles en nog wat.
0: Oh,
2: en dan krijg je natuurlijk dat je de Nederlandse tijd weer hebt. Jeetje. Dus je viert 3 keer oud en nieuw.
0: Het was 1 grote zoen en feestpartij eigenlijk aan boord.
2: Nou, je zit 24 uur in zo'n kist, dus wat moet je? Hè?
1: Hartstikke dronken.
2: Nee, hartstikke dronken. Dat valt wel
0: maar 24 uur achter elkaar, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Het langste wat ik ooit gevlogen heb is naar New York. Dat was 8 uur. Toen dacht ik al van jongens, wanneer komt er een keer een einde aan?
2: Ja. Nee, maar je moet je instellen op morgen verder. Zo moet je je eigen instellen.
1: Dat is
2: de instelling. Morgen verder.
0: Dat is wel een goede tip, Leo. Heb je het ook wel eens eng gevonden, vliegen? Want ik hou er niet zo heel erg van. Ik vind het toch altijd spannend. Maar bij jou hoor ik meer dat je het wel leuk vindt.
2: Nou, ja, leuk. Het is, ja, valt allemaal wel mee.
0: Okay.
2: Nee hoor, maar de meest gekke was op 29 november 1995. Ajax had in mei hadden ze de Europa Cup 1 gewonnen. En in Wenen tegen AC Milan. En toen speelden ze in Tokio om de wereldbeker. En dat was 29 november. En nou, gewonnen. En toen terug. Nou, Ajax zat bovenin. Flink feest vieren. En nou, die hadden een... hoe heet het? Ze kregen allemaal op een gegeven moment een slaappil. Nou, en wij vliegen heen. Maar wat was nou het geval? Kijk, normaal is een vlucht en die heet bijvoorbeeld de KL 755, ik zeg maar wat.
0: Je hebt een nummer, ja.
2: En die benummer. Nou, en dit was een chartervlucht en die heette de KL 755B of zo. Ja. Maar wat was het nou? Ja. Ze hadden niet alles aangevraagd om die vlucht dus over Siberië te laten vliegen.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat kregen we op een gegeven moment? Tijdens de nacht, ik denk, ik zie links de maan. En even later zie ik rechts de maan. En toen zag ik weer links de maan. Ik denk, we zijn rondjes aan het vliegen.
0: We zijn verdwaald, ja.
2: Dus wat krijgen we nou? Ja. Dus wat is er aan de hand?
0: Nou,
2: toen was het ineens van... ja, dames en heren, we hebben toch een probleempje. En ja, we moeten terug naar Tokio. Want ja, we hebben problemen, dit en dat. Het is een smoes van, we hebben computerproblemen. Maar dat was het dus niet. Ze hadden dus niet aangevraagd om door bepaalde delen van Siberië heen te vliegen.
0: Oh.
2: Dus we moesten terug.
0: Oh. Is het wel goed gekomen, Leo? Ja, Ajax wakker, ja.
2: Ajax wakker gemaakt. Die dacht natuurlijk dat we, hoe heet het weer, dat we in Amsterdam zouden landen.
0: Ja.
2: Weer in Tokio.
0: Oh.
2: En toen hadden we het geluk, ja, dat er iemand aan boord was. Die was ook captain van de KLM.
0: Ah.
2: En die heeft het overgenomen. Sorry. Anders hadden we daar nog zoveel uren
0: moeten wachten. Ja, ja. Nou, wat een verhaal, Leo. Ja, het kan natuurlijk gebeuren. Ik heb wel eens in een vliegtuig gezeten waarvan de piloot steeds zei van... when we come to Geneva, the weather is perfect and it is very nice. En iedereen zat er een beetje te kijken van, wij vliegen toch naar Lyon? En helemaal het einde, vlak voordat hij de landing inzette, riep hij opeens om... of course, all this time, I was talking about Geneva. I was, of course, talking about Lyon, the beautiful city. Dus dan, nou ja, uiteindelijk kwam het goed. Maar goed, hey Leo, dank je wel voor jouw bijzondere verhaal met Ajax aan boord. Leuk. Dank je wel daarvoor.
3: Ja.
0: Hoi, hoi.
1: Ach, wat ja, dat was dit een enige week. Zo ja, transportweek.
0: Transportweekje, hè? Dan gaan we eens vaker doen, de transportweek.
1: Volgende week de bakfiets.
0: Ja. We blijven doorgaan. De duikboot. Die hebben we nog niet gehad.
1: De duikboot. Goed idee.

0: hoorde je met La Vie en Rose. En straks na het nieuws van 5 uur... dan krijg je een toptip, vind ik, voor de komende Pinksterdagen. Als je denkt van, wat zullen we nou weer eens gaan doen? Dan heb ik echt wel wat leuks voor je.
1: Zaterdag valt de beslissing.
2: Kans voor SC Volendam.
1: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
3: En het is Anthony de Scott die scoort.
1: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen SC Volendam en Willem II. Zaterdag een extra NH Sport vanaf 7 uur hier op de radio bij NH.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
6: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
11: Dit is een uittip.
12: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
15: Ik ben Benita uit Amsterdam.
16: Ik ben Dolf uit Medemblik.
17: Ik ben Saskia uit Zaandam.
18: Ik ben Gerard uit Horen.
19: Ik ben Wim uit Haarlem.
20: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
21: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:02 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Amsterdam gaat helpen om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlagen. Ze gaan 230 extra vluchtelingen opvangen. Bij een aanrijding met een trein bij station Bijlmer Arena is een man overleden. De politie gaat uit van een ongeluk en tot zeker 6 uur rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. En de politie heeft een minderjarige jongen aangehouden. Die wordt verdacht van de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. Die school is vandaag dichtgebleven vanwege die bedreiging. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Staan er veel files, Jelmer?
15: Het is redelijk druk. Er staan 17 files. Ik noem even de langste. Of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Daar staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. En je vertraging loopt op tot bijna 10 minuten. Dan de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Bijna 20 minuten vertraging. 19 minuten vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. En dan nog heel even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden geen treinen. Check je NS-app dus goed als je hem nodig hebt.
16: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
17: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Bonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
21: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vandaag de dag.
6: Met Patricia Nagelkerken.

0: Sander bij NH met I Wish. Het is 5:12. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wat gaan we allemaal doen het komende uur? Dat heeft Jelmer allemaal even op een rij gezet. Nou, niet dat het nou zo extreem veel is. We gaan vooral natuurlijk heel veel leuke muziek laten horen, maar...
2: Ga je maar even klaar voor zitten. Over een half uur weet je wat we gaan doen. Nee hoor, we krijgen natuurlijk het laatste sportnieuws. Het gaat vandaag over Ajax. Die spelen in Volendam tegen Groningen. En we gaan het straks hebben over een urn. Die kan je alvast reserveren, mocht je er al naar uitkijken. Voor zo'n 10.000 euro.
0: Oeps, nou, dat mag wel een bijzonder plekje zijn dan voor die urn.
2: Maar
0: nou,
2: wat voor plekje?
0: Dat hoor je straks. Eerst gaan we het hebben over een nieuw museum in Amsterdam. Dit keer niet iets met schilderijen of andere kunst. Nee, aan de Oosterdokskade zit nu een VR-museum. Virtual reality dus. Daar kun je met zo'n VR-bril op door de 17e eeuw lopen. Van de Nieuwmarkt tot de Dam. Overal kun je naartoe. En Vincent Slange is van dat museum. Goedemiddag, Vincent.
3: Goedemiddag.
0: Waren jullie vandaag echt voor het eerst open ook?
3: We gaan over een uurtje open.
0: Oh.
3: Dus dan is de echte opening. En dan hebben we er 3. En dan zijn we officieel, de tickets zijn al verkocht voor volgende week.
0: Wauw. Dus jullie zijn al volgeboekt?
3: We zijn bijna uitverkocht, de eerste week.
0: Oh jeetje, want ik wou net zeggen, dat is leuk. Want er komt een lang Pinksterweekend aan. Iedereen is vrij. Maar dan
3: hebben we meestal gezien, ja.
0: Oké, nou ja, goed. Maar we gaan toch daarover hebben wat het voor museum is. Want na de Pinksterdagen kun je dus ook nog naar jullie toe. Een VR-museum, hoe moeten we ons dat voorstellen?
3: Nou, ik moet voorstellen, is het een soort mix tussen een bioscoop en een museum. Dus je loopt eigenlijk samen door een film heen. Dus je koopt een ticket en dan kom je langs. En dan krijg je eerst in een 2 intro-ruimtes op een LED-scherm wat meer achtergrond over de 17e eeuw. Het gaat bij ons echt over het dagelijks leven van de gewone Amsterdammer in die tijd. En op een gegeven moment word je met je groepje, krijg je een VR-headset op. En dan loop je door een box heen voor 30 minuten. En jij ziet eigenlijk helemaal niet dat dat een box is, want jij ziet alle scènes waar je in loopt. En het voelt alsof je eigenlijk een film beleeft waar je zelf ook de hoofdrolspeler bent.
0: Ja, ja. Hey, ik was een tijdje geleden ook bij de pilot die jullie hebben gemaakt. Dan kon je een stukje lopen over de botermarkt in de 17e eeuw. Dat zat toen nog naast de Nieuwe Kerk, ook in Amsterdam. Maar wat ik zo grappig vond is dat je aan het begin, dan krijg je dus die bril op en dan moet je even focussen op een bepaald punt om te kijken of het allemaal goed zit. En dan kun je ook een outfit kiezen die je dus aankrijgt virtueel.
3: Klopt.
0: Dus is dat hier ook weer zo?
3: Ja, en sterker nog, dus je krijgt ook reacties op basis van wat voor personage je kiest. Maar je kan ook nog eens, je leert 3 personages kennen. Een walvisvaarder, een drukster en een ambachtsvrouw. En jij kan op een gegeven moment kiezen welk verhaal je beter wil leren kennen.
0: Ah ja. Ja, maar wat ik zo mooi vond van die ervaring was dat je koos dus ook de kleding die je dan aandeed. Dus ik had een hele lange wijde rok met een schort, geloof ik, of zo voor. En dat is dus heel gek, want dan kijk je naar beneden en dan zie je ook echt die rok. Dus het is echt net alsof je hem aan hebt, terwijl het natuurlijk allemaal gewoon nep is.
3: Ja, klopt. Het is allemaal nep.
0: Hoe werkt dat, hè? Dat begrijp ik ook niet zo goed.
3: Ja, dus je eigenlijk elke speler, elke headset is een speler. En wij programmeren het zo dat jij kan kiezen welke speler de headset is. Dus wij hebben een aantal spelers gemaakt. En we bieden de spelers zelf de kans om uit te kiezen.
0: Ja, ja. En dan ga je lopen. En stel dat je met een groepje bent. Je gaat bijvoorbeeld met je ouders of met de kinderen. Dan loop je met z'n vieren die ruimte in. Dat is dus gewoon een kale box. Maar jij ziet daar een hele 17e eeuwse stad waar je doorloopt. Je hoort ook mensen. En kun je ook met elkaar communiceren? Gewoon praten met elkaar? Van zullen we even langs de kaasboer lopen? Of eventjes naar het schavot?
3: Dus je kunt elkaar zien in de 17e eeuwse personages. Je ziet ook de naam van andere spelers daarboven. Dus je weet altijd waar de ander is van je groepje. Dus we hebben ook heel veel opa's met kleinkinderen gehad. Of met ouders. ook dates gehad. Eigenlijk is het voor alle leeftijden, want het leuke is dat iedereen zijn eigen ervaring heeft. Ja. Want ja, de ene wil gewoon heel veel interacties doen en met de wereld communiceren. En de ander vindt het gewoon heel leuk om heel rustig rond te lopen en het allemaal een beetje in zich op te nemen.
0: Ja, ja. Nou, het is hoe dan ook wonderlijk om mee te maken, want je zit echt letterlijk even in die 17e-eeuwse ja. maatschappij. Je kunt zelfs drankjes kopen bij de toverkool of haring bij de visboer. Ja. Ja, dus dat is echt grappig om mee te maken. Voor de komende week zijn jullie dus bijna vol, maar nog niet helemaal, toch? Dus als mensen denken, nou, ik wil toch nog even proberen voor de komende week, dan hebben ze nog wel een kans?
3: Zeker, er zijn nog tickets beschikbaar. We zullen heel misschien nog wat extra tijdsloten opengooien, omdat we, ja, we zijn ook geschrokken van alle aandacht.
0: Ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Of eigenlijk wel, toch?
3: Ja, of eigenlijk wel, maar ja. We hadden het niet verwacht.
0: Nee, snap ik. Nou, heel leuk. Jullie openen ook in een goede tijd, denk ik. Hè? Er zijn natuurlijk ook nog veel toeristen en zo. Dus ik wens jullie heel veel succes.
3: Ja. We zijn vooral voor de Nederlander er. Dus dat is het. De heel veel vakanties zien we ook tegemoet.
0: Ja, zeker. Zo is het ook. Nou, succes ermee. En ik denk dat ik ook nog wel een keertje langskom.
3: Leuk, je bent van harte welkom.
0: Oké, dankjewel. Vincent Slangen hoorde je en hij is van het nieuwe VR-museum. En dat vind je aan de Oosterdokskade. Dat is vlakbij het Centraal Station van Amsterdam.

0: Met Taylor Swift.
1: Vandaag de dag.
0: En het is alweer tijd voor de sport. Die bespreek ik vandaag met onze razende reporter Stefan Brandhorst. Want ja, gisteren was hij nog getuige van de winst van FC Volendam in Tilburg. En vandaag ben je in het stadion van Volendam. Maar dan voor de wedstrijd van Ajax tegen Groningen. Leg dat trouwens nog even uit waarom Ajax nou in Volendam thuis speelt.
2: Ja, goedemiddag Patricia. Het blijft natuurlijk wel een beetje gek, hè? Ajax dat thuis speelt in Volendam. Dat komt omdat Ajax als vijfde is geëindigd in de competitie. Daardoor moeten ze play-offs om Europees voetbal spelen. Om uiteindelijk de Conference League in te gaan als het allemaal lukt. Maar ja, Harry Styles die treedt momenteel op in de Johan Cruijff Arena. Dus Ajax die kan daar niet terecht. Dus moesten ze uitwijken. Volendam bood een helpende hand. En daardoor Ajax dus in Volendam. Dus dat is best wel een aparte gewaarwording. Normaal gesproken hier rondom het stadion allemaal oranje shirtjes rondom de wedstrijd. Ja. Nu is het allemaal rood en wit.
0: Ja, ook best wel lullig voor de supporters eigenlijk, hè?
2: Nou ja, zeker. Want Ajax hield er min of meer gewoon rekening mee dat zij die play-offs helemaal niet hoefden te spelen. Ajax gaat er gewoon vanuit, die gaan rechtstreeks Europa in. Dus ja. Het seizoen duurt wat dat betreft ietsje langer. Maar ja, dat betekent dat er heel veel fans toch wel teleurgesteld zullen zijn. De arena die biedt plaats aan ruim 50.000 toeschouwers. Hier in Volendam slechts 6800. Ja, dat zijn aardig wat teleurgestelde mensen die graag wel naar Ajax hadden willen gaan. Dus ja, de fans die moeten afreizen naar Volendam. En heel veel die zullen hem voor de tv moeten kijken, want er is gewoon geen plek.
0: Ja, en natuurlijk even volgen via onze liveblog op de site op nanieuws.nl. En Ajax neemt het op tegen Groningen. Nou, hoe moeten we dat inschatten?
2: Ja, dat is een ploeg die best wel goed voor de dag kan komen. Wel wisselend voetbal. Ze zijn als negende geëindigd in de competitie. Ajax heeft dit seizoen van ze gewonnen, en maar ook van ze verloren. Ja, op papier zou je kunnen zeggen dat Ajax wel een stukje beter zou moeten zijn dan FC Groningen. Maar het is de vraag of ze het allemaal nog kunnen opbrengen. Want het is een lang seizoen. Er zit veel teleurstelling binnen de ploeg en rondom de club. En ja, als het vanavond niet lukt tegen Groningen, dan betekent dat dat Ajax volgend jaar geen Europees voetbal zal gaan spelen. Dus ja, er is alles aangelegen om vanavond te winnen. Als dat lukt, dan spelen ze zondag de finale tegen Utrecht of Heerenveen. Dus Ajax moet twee wedstrijden winnen om volgend seizoen in Europa te spelen.
0: Ja, de druk staat erop, dat is duidelijk. Hey, we hebben het de afgelopen week natuurlijk veel gehad over de supporters die eerst niet en toen weer wel welkom zouden zijn in Volendam vanwege het supportersgeweld, maar ook omdat de burgemeester zei, het is ook nog Pinksterweekend, het wordt te druk. Hoe zijn die supporters van Groningen eigenlijk?
2: Ja, nou ja, die waren wel teleurgesteld. Want die zouden in feite geweerd zijn. Omdat de lokale veiligheidsdriehoek had besloten dat er geen uitsupporters zouden mogen komen. Nou, daar was heel veel beklag over. Nu zijn de supporters alweer welkom. Dus dat betekent dat er 400 supporters van FC Groningen zullen afreizen. Met een verplichte buscombi. Dus die kunnen niet

0: Rupert Holmes en The Escape. Straks het nieuws van 5:30. En daarna hebben we nog meer mooie verhalen voor je. Bijvoorbeeld over die urn. Die plek die je kunt reserveren voor je urn voor 10.000 euro. Nou, dat mag wel een bijzonder plekje wezen. En dat is het ook. Straks hoor je waar. Lotte, wat zit er in het nieuws zo?
1: Het KNMI komt binnenkort met een nieuwe weerindex naast de wind- en zonindex die je kan checken om erachter te komen wat de impact van het weer op jou is.
2: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
10: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
10: Ik wel, bij NRV.
11: NRV?
10: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
11: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
12: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat...

0: betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Ik ben Amee uit Amsterdam.
4: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
5: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
6: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
7: Thuis in heel
8: Het is 17:30. In Heerhugowaard is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Doen ze vanwege het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De vluchtelingen worden opgenomen in bestaande opvanglocaties voor een half jaar. Het verplaatsen van asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet. Dus de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt direct verlaagd. Door een aanrijding met een trein bij station Bijlmer Arena is vanmiddag een man overleden. De politie gaat uit van een ongeluk. Hulpdiensten rukten massaal uit en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Door het ongeluk rijden in ieder geval tot 6:00 geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Een groep mensen heeft afgelopen nacht 2 inzittenden van een auto aangevallen. Dat gebeurde op de Roeterstraat in Amsterdam. De achterruit van de auto is volledig gesneuveld. Waarom deze mensen werden aangevallen is niet duidelijk. Ze raakten niet gewond. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam. Die school is vandaag dicht vanwege de bedreiging. Wat de bedreiging precies inhield is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat het ging om een telefonische bedreiging. In maart ontplofte er een explosief bij de school. Toen moesten leerlingen een dag thuis blijven. En het KNMI komt met een nieuwe index voor de hitte. Zo kunnen we binnenkort inschatten hoeveel last we gaan hebben van de warmte en of we kunnen doen wat we van plan waren om te doen. De index voor hittekracht is vergelijkbaar met die voor windkracht en zonkracht op een schaal van 0 tot 10. Niet elke 25 graden voelt immers hetzelfde. Het gaat ook om de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en de zon. Vanaf 2 juni is de index van het KNMI te zien. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer. Met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
10: Patricia, goedemiddag.
8: Nou, om te beginnen de complimenten voor deze dag. Was al heel lekker, vond ik.
10: Ja, dat duurde eventjes voor de zon er goed door was. Ja. We hadden vanmorgen nog wel wat bewolking. Samenhangend met een zwak warmtefront dat op de noordzij ligt. Maar de kern van het hoge drukgebied kwam steeds dichterbij. En vanmiddag zag je echt dat de bewolking, de lucht werd droger, hoger op. De meeste bewolking loste op. En je zag ook aan de vorm van de bewolking vanmiddag, wat van die sigaarachtige wolken, dat er een sterke opwarming van de bovenlucht plaatsvond. Oh, en dat hebben we ook gezien qua temperatuur. Het was nog niet zo dat het overal in de provincie 20 graden werd. Dat viel een beetje tegen op mee. Het is hoe je het bekijkt. Maar in het binnenland werd het wel 20 tot 22 graden. De temperatuur loopt nog iets op. Het is nu 19 op veel plaatsen aan de kust 17 graden. Maar goed, het is wel een opzetje naar een mooie periode.
8: Ja, hè?
10: Zeker, absoluut. En trouwens een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Nou, morgen dan is het toch echt schitterend weer. Droog, veel zon. Dan moet je denken om de zonkracht, hoor. 6 morgen, dus het is wel pittig.
8: Ja, smeren. Als je een beetje een gevoelig huidje hebt, zoals ik.
10: Ja,
8: dan,
10: zeker.
8: Dan gaat er wel een factor 50 gelijk op bij mij, hoor.
10: Ja.
8: Maar goed, wel heerlijk, Jan. Want het wordt dus gewoon echt aangenaam. Niet te warm, zeker niet koud.
10: Nee, morgen niet, hoor. 24 tot 25 graden aan de kust. In de middag wat wind van zee en iets lagere temperaturen sowieso in de Noordkap en op Texel en Bieringen. Toch altijd wel wat lager dan bijvoorbeeld het Gooi en de regio Amsterdam. Zaterdag dan hebben we temperaturen tot 26, 27 graden. Opnieuw veel zon. Wel een zwak koufrontje op de Noordzee. Dat misschien een enkel buitje gaat veroorzaken. Maar dat zal niet veel te betekenen hebben. En dat komt omdat we eigenlijk in het weekend, Pinksterweekend, overschakelen van het ene naar het andere hoge drukgebied. Het hoge drukgebied dat we nu hebben boven de Benelux, zeg maar, ligt morgen boven Oost-Duitsland en Polen. En daarna komt er in het weekend, Pinksterweekend, een nieuw krachtig hoge drukgebied boven de Britse eilanden tot ontwikkeling, wat met Pinksteren richting de Duitse bocht trekt. Dus niet alleen zaterdag mooi weer, ook zondag en maandag, twee de beide Pinksterdagen. Droog, veel zon en temperaturen rond 25 graden. Aan de kust wat lager, zeker in het noorden van de provincie, tijdelijk vanwege noord- tot noordoostenwind. Dus ja, compleet prachtig, mooi Pinksterweekend. Op een mooie Pinksterdag dus. Als we kijken naar de buren, dan zien we wel opvallend dat het in het zuidoosten van Engeland aanstaande maandag wel eens ruim boven de 30 graden gaat worden.
3: Oh.
10: En dat is voor zeker voor de Engelse begrippen is dat wel heel erg hoog.
3: Heel bijzonder inderdaad, ja. Nou ja, dat hoeft dan voor mij ook weer niet, ruim boven de 30. Laten wij het gewoon maar lekker houden zo op wat je zei, rond de 25, 26. Zeker, dat klinkt helemaal perfect. Nou Jan, ik vind dat je het goed hebt uitgekomen. Want heel veel mensen zijn natuurlijk een lang weekend vrij.
10: Ja,
3: en
10: zeker.
3: Dat wordt lekker genieten in de tuin, op het strand of waar je ook heen gaat eigenlijk. Ik wens jou ook alvast een mooie dagen, Jan. Wij spreken elkaar dan pas volgende week weer.
10: Ja, goed, inderdaad.
3: Morgenochtend horen we weer en over een uurtje natuurlijk ook. Maar fijne dagen alvast.
10: Ja, hetzelfde.
3: Joep. Wij kijken ook nog even naar de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
5: Het is druk. Er staan op dit moment 23 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof aan een 2, een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Dan de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 12 minuten. Nog even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden geen treinen. Check je app goed voor vertrek.

0: That's the way I like it. We gaan het hebben over een best wel serieus onderwerp waar denk ik niet iedereen elke dag over nadenkt.
1: Vandaag de dag.
0: De een wil begraven worden, de ander gecremeerd. Maar hoe zou het nou zijn om je laatste rustplaats te hebben naast de wereldberoemde schilder Rembrandt, die begraven is in de Amsterdamse Westerkerk? Het klinkt een beetje gek, maar het is wel echt mogelijk. Voor 10.000 euro kun je een plekje reserveren in de crypte van de kerk voor je urn. En met die actie hoopt de Westerkerk genoeg geld binnen te halen voor de restauratie van de vloer. Dat is hard nodig en dat is duur. Secretaris van de Vrienden van de Westerkerk is John Vaassen. Goedemiddag, John.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat een opmerkelijke actie dit. Kom je voor dat bedrag wel echt heel dicht bij Rembrandt te liggen of te staan met je urn?
2: Nou, dat weten we niet, want we weten eigenlijk niet precies waar Rembrandt begraven is. Oh. Rembrandt was arm toen hij begraven werd. En er is dus een aantekening in het begraafboek van de Westerkerk dat Rembrandt van Rijn schilder op de Rozengracht begraven is in de Westerkerk. Maar degene die dat opgeschreven heeft, heeft niet het grafnummer erbij gezet. Oh. En omdat Rembrandt geen geld meer had, werd hij in een algemeen graf begraven. Dus we weten niet precies waar. Maar hij weet zeker dat hij in de Westerkerk begraven is.
0: Ja, hij ligt daar wel ergens.
2: Zeker. Ja. Met heel veel andere schilders. Ik zeg altijd, het halve Rijksmuseum is ooit in de Westerkerk begraven. Want die schilders die woonden allemaal in de buurt van hun opdrachtgevers. Dat waren rijk kooplieden. En die woonden allemaal aan de grachten. Dus die schilders woonden daar ook. Ah. En je werd in die tijd begraven in de kerk die het dichtst bij je huis was.
0: Oh, zo ging dat gewoon. Ja, zo simpel was het. Ja, daar had je verder ook niet echt zeggenschap over. En zeker niet als je weinig geld had natuurlijk. Zoals Rembrandt dus.
2: Ja, Rembrandt.
0: Wel een gek idee eigenlijk, hè? Want welke beroemde schilders liggen er dan nog meer, denk je?
2: Govert Flink ligt er. Melchior de Hondenkoeter, Gilles de Hondenkoeter, Nicolaas van Berchem, de kaartenmaker Johan Blauw ligt daar. Ja. Ook de overbuurman van Rembrandt, Lucas Bols, was weliswaar geen schilder, maar toch bekend.
0: Ja, zeker. Ja. Dus het is eigenlijk een hele BNR-begraafplaats geworden, die Westerkerk.
2: Nou, niet helemaal, want er liggen echt duizenden gewone Amsterdammers ook in die kerk.
0: Oké. Maar goed, nu hebben jullie deze bijzondere actie opgezet. Hoe werkt dit precies? Leg even uit, want het klinkt bijna als een soort grap. Van je kunt een urn reserveren naast Rembrandt. Nee. Maar het is wel serieus, toch?
2: Het is zeker serieus, ja. Nee, de vloer van de kerk die verzakt heel erg. Het veen onder de kerk loopt weg en er loopt het zand daarnaast weg. En daarbovenop lag een betonnen plaat met vloerverwarming, heel luxe. Maar die plaat is nu aan alle kanten aan het breken en die zerken zakken dus ook en die breken ook. Dus die moeten echt heel snel gerestaureerd worden.
0: Ja.
2: Maar de architect zei, en het idee van een crypte hebben we al eerder gehad. De architect zei van ja, nu zou dat eigenlijk heel goed kunnen. Want het maakt niet zo gek veel uit of je een betonnen plaat onder die zerk legt. Een nieuwe, gefundeerde. Of dat je op die fundering eerst een crypte legt en daarna pas die zerken weer teruglegt.
0: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk het idee. Alleen, ja, die financiering is natuurlijk wel een ding. Want die restauratie van die vloer kost alleen al 4 miljoen.
0: Oh.
2: En een crypte erbij kost 1,5 miljoen extra.
0: Ja.
2: Dus wat wij nu proberen is eigenlijk 150 mensen te vinden die 10.000 euro willen geven. Waarvan zeg maar de helft is voor een urnenplaats. Dus dan heb je ook een urnenplaats voor 10 jaar naast Rembrandt. En de helft is zeg maar een gift die je jaarlijks in een aantal jaren, in 5 jaar moet betalen.
0: Oh, ja.
2: En als die mensen er zijn, dan kunnen we die crypte realiseren. Maar ik heb, omdat het zoveel geld is bij elkaar, dat hebben we echt niet liggen. Zijn we wel afhankelijk van of er 150 mensen zijn die dat geld willen bijdragen, zodat we die crypte kunnen maken echt.
0: Ja, want je kunt denken 10.000 euro is best wel veel geld. Maar het is natuurlijk zo, als je gewoon op een gewone begraafplaats een graf reserveert, kost het ook wat, hè?
2: Kost het ook behoorlijk veel geld, ja. En zeg maar met het geld wat we nu voor die urnenplaats vragen, zit er wel aan de bovenkant, zeg maar. Dat zou je op plekken als Zorgvliet of andere plekken in Amsterdam ook betalen. Maar wij denken dat we wel daarmee een unieke plek hebben. En kijk, het mooie is natuurlijk dat in die kerk zijn 200 jaar lang dus heel veel Amsterdammers begraven. En dat is op een gegeven moment gestopt. En het is dus eigenlijk wel iets wat van ouds bij de kerk hoort. Dus om dat terug te kunnen brengen in de Westerkerk zouden wij wel ontzettend leuk vinden.
0: Ja, zeker.
2: En ik denk dat heel veel mensen het ook een mooi idee vinden om om in het hart van Amsterdam, zeg maar aan de voet van de Westertoren, om daar hun laatste rustplaats te vinden.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen inderdaad. Ja, nou, 150 mensen hebben jullie nodig die dat willen, die zo'n plekje willen reserveren voor €10.000. Ik ben heel benieuwd of het jullie gaat lukken. Hierbij in elk geval een eerste aankondiging dat dit mogelijk is. Waar kunnen mensen zich melden?
2: Ze kunnen zich melden of bij de Westerkerk of bij op mijn mailadres secretaris@vriendenwesterkerk.nl.
0: Oké, prima. Nou, ik ben benieuwd of de aanmeldingen nu gelijk binnenstromen. Dat denk ik niet, want kijk, mensen moeten natuurlijk even rustig nadenken over dit hele bijzondere voorstel. Kan ik me zo voorstellen. Maar ze weten ons wel te vinden, anders wel bij ons in de app. Dan geven wij het weer aan jou door. Dankjewel in elk geval voor je uitleg, John.
2: Geen dank en een fijne dag.
0: Ja, van hetzelfde Jorden, John Vaassen. En nog eenmaal dat mailadres. Dat is secretaris@vriendenvandewesterkerk.nl.
1: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Dat hoorde je hier bij NH met Abra Kadabra. En straks, Jelmer, lieve Jelmer, dan gaan wij weer op zoek naar een dagplaat. En dan vind ik het altijd wel fijn als je alvast even een kleine hint geeft in welke richting wij moeten gaan zoeken.
1: We gaan vandaag voor het perfecte plaatje.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is precies 1 jaar geleden dat paus Leo XIV werd ingehuldigd.
3: Voor ons reden genoeg om te komen met een Over de Top met de meest goddelijke plaat.
1: Dan denk ik meteen aan deze.
3: Deze is toch ook hemels.
1: Het is een wonder dit.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
3: Halleluja!
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
13: Dit is een uittip.
14: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
16: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
17: Ik ben Peter uit Zaandam.
18: Ik ben Maas uit Den Helder.
19: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
21: Goedenavond. De afsluitdijk in de richting van Friesland is dicht. Komt door een ongeluk tussen een camper en een auto met een aanhanger. Zeker 2 mensen raakten gewond. Amsterdam gaat helpen om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlagen. Ze gaan 230 extra vluchtelingen opvangen, bovenop de bijna 5000 plekken die er al zijn in de stad. En vanavond speelt Ajax tegen Groningen in Volendam. Ze strijden om een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Begint om 6:45. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er
17: Tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht, die een fietser doodreed 2 jaar geleden, de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kijken we ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Ja, het is een beetje een drukke avondspitsje, maar denk ik, omdat het Pinksterweekend op beginnen staat, of mensen zijn natuurlijk morgen al vrij. Zijn er nog steeds zulke lange files?
1: Nou, ze worden langzaam wel korter gelukkig, maar er staan er nog wel 13 in totaal. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer, tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, 10 minuten vertraging. 25 minuten op de N201, Hilversum richting Uithoorn, tussen afrit Nederhorst en Den Berg. En Loenersloot. Zo, Loenersloot, denk ik. Nog nooit van gehoord. Maar goed. En de laatste, de N247.
18: Dat is misschien ook niet onze provincie.
1: Sorry voor alle mensen in Loenersloot. Nou ja. De laatste, de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord. Een kwartier vertraging.
18: Ja, maar Loenersloot ligt ook in Utrecht officieel. Dus net op de grens, hè, in Stichtse Vecht.
1: Och,
18: dus,
1: dat
18: verklaart alles. Het is een heel mooi plaatsje trouwens. Ach. Ze hebben zelfs een kasteel.
1: Het is prachtig. Het is prachtig. Maar niet. Niemand weet van je bestaan.
18: Nee, maar nu wel. Dankzij jou. Dankjewel.
22: Yeah. Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
23: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Vandaag de dag.
7: Met Patricia Nagel.

0: Till You Get Enough. Je hoorde Michael Jackson hierbij. En het is 6:11. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, straks gaan we weer op zoek naar een leuk dagplaatje. Maar eerst kijken we weer even mee over de schouders van onze verslaggevers. Onze eigen ogen en oren van Noord-Holland. En vandaag is dat Daan Visser. Die is in Volendam. Want over een half uurtje speelt daar Ajax tegen Groningen. De inzet is een plekje voor de finale van de play-offs. Voor de tweede voorronde van de Conference League. Als ik het zo goed zeg. Vanwege een reeks concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena moest Ajax even uitwijken naar het stadion in Volendam. En omdat daar wellicht wat onrust wordt verwacht, is ook Daan Visser daar. Goedenavond, Daan.
3: Goedenavond, ja, avond is het al. Maar ik sta hier heerlijk in het zonnetje, dus dat gevoel heb ik nog niet.
0: Oh ja, dat voelt dan een beetje gek inderdaad. Maar waar ben je in Volendam?
3: Ja, ik sta hier bij het Krasstadion, waar de lichtmasten hoog boven de woningen uittorenen, zeg maar. En alle Ajax-supporters lopen richting het stadion. Want zoals je daar over een half uur begint, die belangrijke playoff-wedstrijd.
0: Ja, en de Groningse fans mogen toch ook komen. Eerst mochten ze niet komen, nu weer wel. De burgemeester vond het een beetje een onveilige situatie. Heb je die ook al gezien? Dat zijn er wel een stukje minder natuurlijk.
3: Nee, ik heb ze niet gezien. Die worden natuurlijk goed afgeschermd. Ik heb wel de Groningen bus zien staan. Dus waarschijnlijk zitten die er al in het stadion. Ik hoor al wat spreekkoren. Ik weet niet precies wat ze zeiden en zongen. Maar er zit al genoeg fanatieke aanhang in het stadion.
0: Oké, je bent ook even op de dijk wezen kijken. Want ja, dat is natuurlijk wel de plek waar de supporters even gingen indrinken vanmiddag, stel ik me zo voor. Hoe ging het er daaraan toe?
3: Ja, rustig, weet je. Ik denk dat de meeste Ajax-supporters die er zijn, je hebt moeten uitwijken van de Johan Cruijff Arena naar het Krasstadion. Dus dan kan je naar Volendam. Ik denk dat de meesten denken van ja, dan maken we maar een dagje Volendam van. En we maken er het beste van. Want die zijn natuurlijk niet tevreden met die play-off plaatsen. En eigenlijk is Volendam mede door Harry Styles en alle beslissingen van de burgemeester een beetje het epicentrum van de na-competitie geworden. Want zoals je zei, die Groningen-supporters die waren eerst niet welkom. Nou, daar waren ze heel erg boos over. Dus die zouden tijdens deze wedstrijd gaan demonstreren. Nou, wij contact zocht met de supportersverenigingen. En die zeiden, nou, kom maar langs inderdaad. En nog geen half uur nadat we die afspraak hadden gemaakt, zei de burgemeester met de driehoek, nou, weet je wat, we hebben nog maar eens naar gekeken. Het kan toch wel.
0: Ja.
3: En waarom? Hoe kan dat dan? Wat is daar dan anders? Nou ja, echt een antwoord kregen we niet. Maar we hebben nog een keer een risicoanalyse gedaan. En nu kan het wel. Ja. Nou, we gaan het zien. Maar de sfeer is eigenlijk best wel rustig en gemoedelijk.
0: Ja, het was wel opmerkelijk inderdaad wat je zegt. Hè? Want eerst was het bericht van de driehoek adviseerd om het niet te doen. Want er waren natuurlijk behoorlijke rellen geweest na die wedstrijd van FC Volendam zelf tegen Telstar. Dat was eigenlijk de aanleiding.
3: En dan is het eigenlijk heel raar dat je de uitsupporters daarvoor straft, terwijl het niet de schuld was van die uitsupporters van Groningen.
0: Die konden
3: dus dat
0: ook
3: is een hele
0: doen.
3: Rare situatie. En dan hebben we ook nog de situatie van Willem II. Want die zijn we ook nog even vergeten. Want aanstaande zaterdag speelt Volendam dan voor een handhaving / degradatieplaats tegen Willem II. En die supporters, die uitsupporters van Willem II uit Tilburg, die zijn niet welkom. Nog steeds niet. En daar waren ze niet over te spreken. Dus een paar dagen geleden hebben ze op ludieke wijze heel Volendam behangen met spandoeken tot zaterdag.
0: Oh, ja.
3: En tijdens de wedstrijd tussen in Tilburg van Willem II tegen Volendam zongen ze ook al tot zaterdag.
0: Oh, ja.
3: Dus ja, de burgemeester heeft er zijn handen vol aan. En er staat ook veel meer politie dan gebruikelijk bij een Volendam-wedstrijd.
0: Ja, dat zal wel vast wel nodig zijn. Want de burgemeester had het er ook nog over dat het Pinksterweekend begint. Dus het wordt gewoon heel erg druk daar in Volendam. Laten we hopen dat de sfeer gezellig blijft. Jij bent daar vanavond de hele avond bij voor ons. Is het stadion eigenlijk helemaal uitverkocht? Ja, zo groot is het Krasstadion natuurlijk niet.
3: Ja. Dat is nagenoeg uitverkocht. 6800 plekken. 6800, om in andere woorden. En een uitvak van 400 zijn Groningen supporters. Dus dat is goed gevuld.
0: Ja, nou laten we hopen op een mooie, sfeervolle wedstrijd. En zonder gedoe daaromheen. En mocht dat er wel komen, dan horen we dat weer graag van jou. Daan Visser, onze verslaggever in Volendam.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag. Vandaag de dag.

0: Justin hier bij NH op de radio. Het is 7:08. Hoogste tijd om eens te gaan zoeken naar een leuk plaatje.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Een perfect plaatje, zei je net al, eigenlijk, Jelmer.
3: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja, we gaan op zoek naar een dagplaat die past bij het nieuws van deze dag. En vandaag was weer de koninklijke fotoshoot. En dat is altijd wel leuk, want er komt dus Willem-Alexander en Maxima op hun paasbest gekleed met die drie leuke meiden van ze.
3: Ja.
0: En dan mag de pers van alle kanten fotograferen. Het lijkt me voor die kinderen zelf heel ongemakkelijk.
3: Ja, nou ja, nou vooral vroeger denk ik dan. Als toen het dan van die kleine hummeltjes. Kijk, nu inmiddels zijn ze wel wat ouder.
0: Ja, maar dan
3: moet je er
0: nog
3: ook een beetje aan wennen, want het is nou eenmaal je leven.
0: Ja,
3: ja,
0: is er ook zo, inderdaad.
3: Ze hebben nu al wel wat shoots gehad. Het is niet hun eerste meer.
0: Nee, ze zijn goed ervaren, inderdaad. En, maar ja, goed, het is toch altijd weer wel een momentje.
3: Ze zagen er wel echt goed uit.
0: Enig.
3: Hartstikke goed gekleed. Ja. Het zijn ook wel leuke types, moet ik echt eerlijk zeggen. En normaal gesproken staat die zomerfotosessie eigenlijk pas eind juni of zelfs begin juli gepland. Maar dit jaar zijn ze er ietsjes vroeger bij.
0: Ja, ze hebben er goed weer voor uitgekozen. Ja, en vorig jaar ging de wintershoot niet door, dus het is eigenlijk een soort inhaalslag.
3: Ja.
0: Goed, we zoeken plaatjes over foto's of over de koning en de koningin. Waar dacht jij aan?
3: Ik dacht aan Boyzone.
0: Ja, lekker nummer hoor.
3: En jij
0: ik dacht
3: dan?
0: Aan Jamie Cullum. Vind ik een beetje een ondergewaardeerde artiest die we niet zo heel vaak horen. Maar die heeft zoveel leuke liedjes. En dit is er één van. And it's just another story caught up in en een photograph I found. Ja, leuk toch?
3: Mooi, heel mooi.
0: Maar goed, de keuze is weer zoals altijd. En jullie, lieve luisteraars, denk even mee over een plaatje dat gaat over foto's of over de koning en de koningin.
3: 088-850-51-52. Bel of app eventjes, zou ik zeggen.
0: Ja, mogen ze ook wel bellen?
3: Ja.
0: Ja, wel bellen?
3: Nou, ja,
0: okay, bellen
3: want
0: mag.
3: Ik ben lief.
0: Je hebt een goede dag vandaag.
3: Ik heb, nou, dat wil ik niet precies zeggen, maar ik ben gewoon een heel aardig mens.
0: Oh, je bent, dat is waar. Je bent wel een heel aardig persoon. Dus mensen mogen jou gewoon bellen en dan krijgen ze een aardige Jelmer aan de lijn. Oh, dat gaan ze ook gelijk doen.

0: kies er zelf voor. Perfectly Lonely. John Mayer hoorde je hier bij NH. En straks hoor je na het nieuws van 6:30 is dat. Of jouw plaatje vandaag de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien. En we zoeken dus plaatjes over foto's. Of over de koning en de koningin. Maar eerst dat nieuws van 6:30. Lotte, wat zit daarin?
1: Je kan straks misschien zien wat je collega's verdienen. Ik vertel je zo hoe dat zit.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: kippensoep.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade.

0: Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
1: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
2: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
3: Ik ben Indra uit Wervershoofd.
4: Ik ben Kuna uit Haarlem.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:01. In Haarlem is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
7: Goedenavond. De afsluitdijk richting Friesland is dicht. Komt door een ernstig ongeluk tussen een camper en een auto met aanhanger. Zeker 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Verkeer richting Leeuwarden wordt omgeleid via Lelystad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een bestuursrechter beslist morgen of de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in Loosdrecht moet stoppen. Omwonenden en ondernemers van Loosdrecht vertelden vandaag in de rechtbank waarom ze dat graag willen. Ze voelen zich overvallen en niet gehoord bij het besluit om het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht in te richten voor asielzoekers. De gemeente zei dat een spoedmaatregel echt nodig was vanwege de kans op buitenslapende asielzoekers. De rechter gaat oordelen of de juiste procedures en belangen zijn meegenomen in het besluit. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Doen ze vanwege het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De vluchtelingen worden opgenomen in bestaande opvanglocaties voor een half jaar. Die extra plekken komen bovenop de bijna 5000 plekken die er op dit moment al zijn in Amsterdam. Het verplaatsen van asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet. Dus de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt direct verlaagd. En vanaf volgend jaar kan je misschien zien wat je collega's verdienen. In ieder geval als het ligt aan minister Velbrief van Sociale Zaken. Hij heeft een wetsvoorstel opgesteld. Dat zou er niet direct voor zorgen dat je van je collega's aan de andere kant van het bureaublok kan inzien wat ze elke maand op hun rekening erbij krijgen. Maar in het systeem zou je dan kunnen zien wat iemand met een bepaalde functie verdient. Het systeem zou er dan ook voor zorgen dat werkgevers bij een sollicitatie niet meer mogen vragen naar het laatst verdiende salaris. Dit plan moet ervoor zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel Lotte en een fijne avond voor jou.
1: Dankjewel.
6: Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
8: Vanavond en de komende nacht is het helder weer in de provincie. Weinig bewolking dus. De temperatuur zakt naar rond 11 graden en de wind neemt af. Morgen veel zon en in de middag op veel plaatsen, zeker in zuidelijk Noord-Holland, zo'n 25 graden. Aan de kust, Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. Er is weinig wind morgen, maar in de middag langs de kust wind van zee.

0: The Look, je hoorde Roxette.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Maar nu gaan we het eens even over een andere boeg gooien. Want we gaan op zoek naar een leuke dagplaat, Jelmer.
3: Absoluut.
0: Zo is het toch. We gingen op zoek naar plaatjes over foto's en over koningen en koninginnen. Omdat vandaag de feestelijke koninklijke shoot was. Feestelijk, omdat het denk ik voor alle journalisten wel heel fijn is om eens even zo'n dagje eruit te mogen. Mooi weer, lekker in de tuin van het paleis. Mm-hmm. En dan mooie plaatjes schieten.
3: En dan kunnen we ze gewoon allemaal weer boven ons bed hangen.
0: Ja, leuk toch? We hebben best, vind ik, een fotogenieke koninklijke familie. Als ik ze zo bij elkaar zie, denk ik, wauw, ze zien er goed uit.
3: Ze zijn absoluut een goede representatie.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Maar goed, de plaatjes die we zochten gingen dus over foto's koningen en koninginnen. En toen kregen we heel veel leuke reacties.
3: Zeker. En Gerrit, die heeft eigenlijk een dubbele woordwaarde. Want hij kwam namelijk met Queen en de plaat heet Princess of the Universe.
0: Een heftig nummertje.
3: Ja.
0: Ik ken hem eigenlijk helemaal niet.
3: Ik ken hem ook niet. Ik denk dat bijna niemand hem kent.
0: Nee, het is niet echt een grote hit geworden, denk ik. Maar Gerrit kent hem dan weer wel. Dat vind ik goed. Dan werd veel aangevraagd een liedje van Rob de Nijs, waar we allemaal heel erg van houden, denk ik. Hij kwam van Wilco, van Lucia, van Clary en van Arnold.

0: Oh. Hij heet dus Foto van Vroeger. Dat zit hier net even niet in, deze montage. Een hele aparte montage. Ja, daar gaan we eens even over praten met degene die de montage gemaakt heeft.
1: Ja, gaan we eens eventjes goed
0: Maar het was de
1: toespreken.
0: Foto van Vroeger. Prachtig nummer.
1: Paul die zegt, nou, ik ga voor ABC. Oh, I'm a king
0: without a crown. Dat trouwens klopt ook wel heel erg. Want Willem-Alexander draagt natuurlijk helemaal nooit een kroon.
1: Nee.
0: Hij heeft er wel één of een paar, maar hij draagt hem nooit.
1: Het zou toch heel raar zijn als
0: op de fotoshoot.
1: Ja, dat je dan met een kroon aan loopt. Ja, dan
0: zou je denken,
1: van
0: ja, toch? Dat zou een beetje potsierlijk zijn. Ja, maar, en dan wel gewoon in een pak.
1: Ja, en dan zo'n goud kroontje op je kop. Nee, hoor.
0: Nee, goed. Irene, die kwam met Daniel Lohuis. Beste koningin, wat zul je ervan vinden? Om in plaats van naar een lofzang te lusten naar een plan. Nou, mooi.
1: Ook van Jos trouwens was ik er even vergeten bij te schrijven. Sorry, Jos. Erwin, die kwam, en dit vind ik wel heel leuk bedacht. Het gaat dan niet over de koning, maar wel over de andere drie. Van Duran Duran.
0: Goed nummer ook. Ja. Ze zijn het wel gewend geraakt onderhand. Je ziet ook wel dat ze echt wel goed kunnen poseren, hoor, die meiden. He, die kunnen echt even zo mooi staan. Strike a pose.
1: Beeldig.
0: Yes. Annemiek die had een leuke. De balletjes van de koningin van André van Duin. Ja, de balletjes van de koningin. La la la la. Die gaan naar Berlin, Berlin, Berlin. Die gaan naar Berlin, Berlin, Berlin. Ja, leuk toch?
1: Henny kwam met een klassieker.
0: Jongens, wat zijn jullie toch allemaal altijd creatief? Dat vind ik echt.
1: Wij
0: roepen een paar woorden en dan komen er zoveel verschillende liedjes uit. En er komen nu nog steeds plaatjes binnen. Maar ja, nu gaan we toch al toe naar de eindplaat, de dagplaat, die we helemaal gaan draaien. Van wie komt die vandaag?
1: Van Piet en Nienke en Michael. Het is Ed Sheeran met Photograph.
2: Dagplaat. Loving can hurt.

0: Een healthy, je hoorde Anne-Marie en Shania Twain. En straks kun je gaan luisteren naar Over de Top met Maarten en met Jelmer. Gezellig. Dat gaan we zeker weer doen. En zijn jullie ook op tv dan?
1: Gaat de tv
0: dan
1: weer
0: aan?
1: Op tv.
0: Oeh, dat is extra leuk. Ja, toch? Helemaal lekker meekijken.
1: Het wordt goddelijke platen.
0: Goddelijke platen. Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal bij zit.
1: Nou, heel veel. Ja, echt een waanzinnige lijst. Dat zeg ik het zelf.
0: Leuk. Daar gaan we naar luisteren. Maar eerst gaan we even terugkijken op de dag. Wat dacht je daarvan?
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Er gebeurde weer van alles. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij geen losse blikjes uit een sixpack cola durfde pakken in de supermarkt. Nou, Anne ook niet. Frank daarentegen wel, hoor. Met een heel toneelstuk eraan voorafgaand.
3: Ik kom dan aanlopen, gaan een heel hard zucht om me heen kijken. Oh, jonge.
4: Er zijn weer geen losse blikjes.
3: Waar zijn de losse blikjes hier gebleven? Nou, dan ga ik maar weer. En dan doe ik een enorme beweging dat iedereen het ziet.
4: Ja.
3: En dan haal ik er een uit, onder protest.
4: Maar wacht even, ik zie jou ook een prikkende beweging maken. Prik je ook meteen de vinger erin.
3: En dan scheur ik hem helemaal open. Oh, ja. Anne daarna ook gewoon een blikje pakken. Dat zou beter ook wel weer.
0: Ja, Frank is wel de man van het grote gebaar. He? Ik zie het hem zo doen. Ja,
1: ik zie het hem ook wel doen, ja.
0: Ik heb daar zelf ook altijd wel een schroom bij. Om zo'n verpakking open te maken als ik dan maar één blikje wil. Dan denk ik, nou ja, laat maar.
1: Ik doe het zelf eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Tenzij ik echt denk, ja, maar jongens. Ik verga van de dorst. Ik spoeg veren.
0: Ja, nee, zo is het. En dat heb je bijna elke dag. Dus nou ja, het gebeurt toch nog alles.
1: Iedere dag.
0: Goed, het was ook de dag dat René Vroeger en Waylon samen te gast waren bij June tot 2. Dat was heel bijzonder. Die twee mannen die hebben namelijk samen een duet opgenomen. En Waylon is sindsdien kind aan huis in Huize Vroeger.
5: En Natas, wat heerlijk.
6: Ik mag inmiddels ook Natas zeggen. Ja. Je maakt heerlijke soepen. Ja. Verschillende soorten soep.
5: Zit jij bij Natas en René in de soep?
6: Ja,
7: al nemen we niks meer op, vind je de soep goed.
6: Ik begrijp precies waarom hij blijft. En waarom die lief is voor haar. Want zo'n soep krijg je nooit meer.
5: Ja, precies, al 39 jaar, hè?
6: Ja. En voor iedereen die binnenkomt.
0: Oh, leuk. De soep van Natas, ja. Wij hadden het over vliegreizen en we spraken Leo. Die vierde 3 keer oud en nieuw tijdens 1 vlucht richting Australië vanwege de tijdsverschillen.
8: 3 keer 4 oud en nieuw. Ja, in de Australische tijd heb je. Gelukkig nieuwjaar, heb ik aan een zoen. We waren met de KLM. En toen waren er 2 stewardessen. De een was verkleed als een hele oude vrouw. Dus een soort oudjaar.
0: Oh.
8: En die andere was dus als een soort baby. Die,
0: nou.
8: Die gingen dus door het vliegtuig.
0: Ja, leuk hè? Dat is ook een mooi verhaal.
1: Het is ook wel ergens eng. Als je dan net je dutje aan het doen bent en je wordt wakker en je ziet opeens een baby.
0: Ja,
1: en dat is, dan
0: en dat is een volwassen vrouw. En die ook nog inderdaad voor de veiligheid aan boord moet zorgen.
1: Ja.
0: Ik zou er ook niet zo blij van worden. Maar ik vond het wel leuk bedacht.
1: Schiet je zuurstofmaskerigheid uit het ding.
0: Hey, jammer, morgen dan is er weer een dag. En dan is het de geboortedag van deze geweldige zanger.

0: Ja, mooi hè. Hij overleed in 2018, maar anders zou hij morgen 102 jaar oud zijn geworden.
1: Zo, nou dan ben je echt een schildpad.
0: Echt wel hè. Nou, gelukkig hebben wij zijn muziek nog. Denk ik dan. Toch? Ja, daar ben ik echt blij mee. Ik vind het altijd prachtig.
1: Ja, hallo. Ja, je hebt het ook over iemand, hè? Dat is niet normaal.
0: Nee, toch? En ik zal nooit vergeten dat onze lieve Irene... Die zegt dan altijd als ze dit hoort van... Ja, maar ik heb hem nog zien optreden. Oh ja, ach, nou ja, goed. Die vrouw die zit nu in de trein in Kazachstan. Dat hoorden we ook allemaal deze week. Goed, straks dus over de top met plaatjes, goddelijke plaatjes. En als je daar meer van wil weten, dan zou ik zeggen... blijf gewoon lekker luisteren en maak er ook een goed weekend van.
1: Joejoe!

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor SC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen SC Volendam en Willem II. Zaterdag, een extra NH Sport vanaf 7 uur. Hier op de radio bij NH.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is een uittip.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
14: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
16: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
17: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
20: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
19: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
21: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
19: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: over de top. Met Jelmer Vlot en...

0: Het is Adele. Oh my god.
1: Oh my god.
0: Ja, welkom bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
1: En deze week, ongeveer een jaar geleden, op 18 mei 2025... werd Paus Leo XIV officieel ingehuldigd. Nou, dat betekent dus dat hij nu een jaar in zijn ambt is, en daarom komen wij met de meest goddelijke platen. Oh. En het is niet 2 uur lang alleen kerkelijke muziek, ook wel, maar we schieten, zoals Over de Top eigenlijk altijd, een beetje alle kanten uit.
0: Ja, er zitten echt gouden plaatjes tussen.
1: Er zitten gouden plaatjes tussen. Maar we hebben het dus over geloven en niet geloven. En dan vroeg ik me af, ben jij, Maarten, een beetje goed gelovig? Tuin jij snel in dingen?
0: Sterker nog, goed gelovig is mijn tweede naam.
1: Oh.
0: Ik ben vrij impulsief. En dat begon al op jonge leeftijd. Mijn ouders hadden een soort van grapje bij ons thuis. Dat ze zeiden dat ik van de tussen de melkpakken gevonden werd bij de C1000.
1: Wat?
0: Ja, dat was een soort grapje van mijn moeder.
1: Wat?
0: Ja, jou hebben we gevonden bij de C1000 tussen de melkpakken.
1: Dus want melk ligt altijd?
0: Ja, ik geen idee.
1: Melk is dus goed gelovig?
0: Ik heb geen idee. Het sloeg ook nergens op. Zo van, ja, nou, dus die namen maar mee. Dus je bent niet van ons. Heel leuk grapje ook trouwens, maar goed.
1: Oh, want je ouders die zijn helemaal niet goed gelovig.
0: Nee, mijn ouders hadden dat als grapje gewoon. Zo van, goh, heb je al gevonden tussen de pakken melk? Als grapje.
1: Ja.
0: Dus, maar zij dachten ook dat ik wist dat het een grapje was. Het was een overduidelijke grap.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, wat doet een kind als dat toch vaak wordt gezegd? Ga je toch even nadenken van, goh, dat zeggen ze misschien wel niet zomaar. En nou wil dus dat mijn zus, die 3 jaar ouder is, een geboortevideo heeft. Dat heeft een vriendin van haar gemaakt op de eerste dag dat ze geboren was bij het ziekenhuis. En dan zie je mijn zus zo bij de arm van mijn moeder liggen en alles. En nog wat. En ik had dat niet. En toen dacht ik, zie je wel? Ik ben echt van de C1000.
1: Ach,
0: en toen heb ik echt nog wel een tijdje gedacht, ik ben gewoon geadopteerd, ik weet het zeker.
1: Maar ging je dan ook als klein hummeltje, en je liep dan in die supermarkt, ging je dan ook bij die melkpakken, stond je dan stil om te zoeken naar broertjes en zusjes?
0: Nee.
1: Oh, dat gaat
0: net niet, nee. En jij, ben jij goed geloven?
1: Ja, heel. Ik laat me ook, ik word dus ook zo overgehaald, bijvoorbeeld door verkopers in ergens op de hoek van de straat, weet je wel.
0: Oh ja, voor het abonnement
1: of
0: zo.
1: Dat een goed gelovig per se is, maar het is wel in ieder geval dat ik snel word overgehaald en snel meega in mensen hun verhalen.
0: Okay.
1: Ik begin altijd bij mezelf te zeggen, dan zeg ik, nee, dit, ik ga er niet in mee dit keer. En dan hoor ik mezelf denken, het is misschien ook niet zo erg als dat zij gaan vertellen dat het is. En binnen 5 minuten sta ik te huilen en heb ik een abonnement voor iets.
0: Toch tij je erin. Nou ja, dat is dus ook onze vraag aan jou. Ben je wel eens ergens ingetuind? Laat het ons weten via 088-850-5152. En dat kan met een appje, een belletje. Je kan ook een spraakmemo doen. Dat is heel simpel. Gewoon via je telefoon met dat microfoontje. En dan zeg je even, hallo Maarten Jelmer. Ik heb ook ooit wat meegemaakt. Hartstikke leuk. En onze plek 21, die gaat naar niemand minder dan Robbie Williams. Hoewel dit imago heeft van een bekkeltje, maar toch zegt ze even als zijn grootste dit heel wat anders. Het is Robbie Williams met Angels.

0: met Maria. Het is geschreven door pianist Jimmy Destri. En tijdens het schrijven van het nummer dacht hij vooral terug aan zijn tijd op de katholieke school en zijn verlangen naar een mooie vrouw. En nou, laat dat dan weer Maria zijn.
1: Millennial dominee David van der Meulen.
2: Ja, jarenlang hoorden we hem hier op NH Radio. Ik was ook groot fan in de ontbijttafel met zijn columns als de Millennial Dominee. Ik heb het over David van der Meulen. Hij maakt er zijn missie van om vooral jongere mensen kennis te laten maken met het geloof zonder dat op te dringen. David van der Meulen, goede avond.
3: Yes, goede avond.
2: Hey, hoe gaat het met die missie om die twintigers en dertigers een beetje enthousiast te krijgen?
3: Ja, nou, ik ben eigenlijk net als jij op een gegeven moment Amsterdam ook weer uitgegaan de afgelopen jaren. En ik woon nu in een heel klein dorpje waar dat nog best wel vertrouwd is voor mensen, voor jong en oud, om naar de kerk te gaan. Dus ik mag niet klagen.
0: En waarom vind je het dan zo belangrijk, als we dan weer even teruggaan naar die jongeren in Amsterdam, waarom zeg je nou van nou, in de grote stad kunnen ze wel wat geloof gebruiken?
3: Nou, eigenlijk lees je dat niet inderdaad per se af aan de buitenkant van veel jonge mensen, omdat net zoals jij en ik, het natuurlijk allemaal voor de wind gaat. En tegelijkertijd lees je eerst in cijfers natuurlijk dat jonge mensen zich veel zorgen maken over waar het met deze planeet naartoe gaat, maar ook misschien een gevoel van je niet verbonden voelen en de vraag waar ga je dan met je eigen leven heen? Ja. En ik denk dat dat het geloof natuurlijk hele oude papieren heeft en heel veel oude wijsheden en levensrichting biedt voor hoe je persoonlijk kan groeien.
0: Ja, want als ik nu de laatste periode wel eens op TikTok struin of op het internet of waar dan ook, zie ik eigenlijk wel dat jongere mensen de weg naar de kerk ook wel weer weten te vinden. Mensen zijn toch wel een beetje op zoek naar bezinning, naar reden, naar vraagstukken oplossen. Hoe verklaar je dat dan?
3: Nou, ik denk dat nu we bijvoorbeeld net Pasen hebben gehad, dat je inderdaad ziet dat, omdat dat toch ergens in onze cultuur nog ingebakken zit, dat die feestdagen een bepaalde betekenis hebben. Dat je inderdaad eigenlijk door heel Noord-Holland merkt dat de jongeren bij de kerken aankloppen en zeggen, vertel me dan wat mijn voorouders, wat mijn oma daar dan mee had, weet je wel. En mag ik dat dan ook zelf ervaren in een taal die ik begrijp? En zo in kleine groepen daarvan leren en ook gedoopt worden. Daar zijn ook weer met Pasen veel jongeren gedoopt.
2: Ja. Hey, en jij bent zo iemand die dat al kan vertellen hoe dat zit. Je bent in ieder geval niks dominee. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst de liefde van Jezus voelde?
3: Ja, ik was toen zelf eigenlijk ook een beetje wat Gen Z nu is. Dus net niet klaar met school en een jaartje of 18, 19 heel erg bezig met de vraag van wie ben ik nou zelf. En dan kon ik dat aan de buitenkant wel laten zien en was ik daar zeker over. Maar ik merkte tegelijkertijd dat ik met de negatieve kant in mezelf eigenlijk geen raad wist en niet wist waar ik heen moest. En ik heb toen eigenlijk een keer aan mijn vader, die ook dominee was, toen een keer eigenlijk een soort van biecht gedaan en verteld van dit zijn eigenlijk de lelijke dingen in mij, de donkere dingen. Ja. En het mooie was toen dat hij eigenlijk als vader, maar ook als dominee, zijn handen op mij legde en een soort van gebed bad van de vergeving die God aanbiedt. En daar gaat dat verhaal van Pasen over, dat Jezus Christus dat eigenlijk als een soort van spons in zich opneemt, daarvoor sterft, maar meer nog sterker is dan die duisternis en de dood en een nieuw leven aan je wil geven. En wat ik toen ervoer toen mijn vader voor mij bad, is eigenlijk dat er een soort van warmte door mijn hele lichaam heen ging. En kippenvel, dat ik echt dacht, wow, God bestaat gewoon echt. Het is niet normaal.
0: En dus kan ik eigenlijk ook wel uit jou opmaken dat het je ook een soort vorm van rust heeft gegeven, misschien.
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat wat je ook natuurlijk nu op social media doet en jezelf willen bewijzen en jezelf willen laten zien, dat stukje van oké, do I have what it takes, weet je wel. Ja. Dat je dan eigenlijk buiten jezelf en eigenlijk vanuit de hemel een soort van bevestiging krijgt, een onvoorwaardelijke liefde.
0: Want is dat dan ook wat geloof volgens jou zo mooi maakt? Of zou je nog andere woorden daaraan willen plakken?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het inderdaad gewoon begint bij die innerlijke rust. En bij een gevoel van ik ben gewoon oké. Ja. Ook met die dingen die in me niet kloppen. Omdat Jezus Christus niet zegt van dat maakt allemaal niks uit. Hij zegt juist van ik kan dat wegnemen en ik kan je een mooier mens maken. Dus ik denk dat tweede woord misschien dan ook groei is. Dat je eerlijk kan zijn over de dingen die niet goed zijn in je leven. Nederiger daardoor wordt. Maar ook een innerlijke ja, door de geest van God, de Heilige Geest, dat is Pinkster over 2 dagen. Dat God eigenlijk in jou komt wonen door zijn Heilige Geest. En zegt van oké, maar we gaan ook nog iets mooiers van je maken dan je nu al bent.
2: Ja, hey, nou David, jij weet, ik ben zelf niet gelovig. Maar toch is er één moment in mijn leven geweest, dat was vorig jaar, dat ik echt gesmeekt heb om God. Dat was toen een van mijn beste vrienden vermist was in Costa Rica. Hij is toen later verdronken, maar op dat moment was hij nog vermist. En toen heb ik echt gesmeekt en gebeden naar God dus van alsjeblieft, zorg ervoor dat hij levend is, weet je wel. Waarom zoeken we dan toch hou vast bij God op zo'n moment?
3: Ja, nou als je het zo vertelt, dan word ik er zelf ook heel verdrietig van. Want dat is je beste vriend, weet je. Dat breekt je hart. En ja, dan kan je... Ja, wat moet je dan zeggen? Je wil dan eigenlijk in het diepst van je ziel een soort van houvast. Omdat je geen controle hebt.
2: Ja.
3: En jij hebt dat... Ja, jij hebt dat uitgeroepen naar boven, naar de hemel.
2: Ja, precies. Is dat ook iets wat jou heel erg helpt? Een soort houvast?
3: Ik denk dat... of je er nou wel of niet mee bent opgegroeid... Dat het heel erg helpt als je inderdaad op social media... of mensen om je heen, in mijn geval, in mijn vader... ziet van, die man die praat niet tegen het plafond. Maar dat gebed gaat een soort van verder of zo. En ik denk dat... Ja, toch?
0: Zeker. Mag ik nog één vraag aan jou stellen, Maarten? Hielp het jou toen ook? Of...
2: Nou ja, dat was zo'n vreselijke ervaring. Dus dat hielp me wel. Ja, omdat je dan nog een soort gevoel hebt van... Ja, hou vast, inderdaad, ja. Uiteindelijk heeft het dus niet geholpen. Maar het heeft mij wel geholpen op dat moment, ja, zeker.
0: En ik denk misschien dat dat ook de les is. Als geloof of religie je helpt, dan is het een prachtig iets. En dan moet je er zeker naar luisteren. Toch, David?
3: Ja, wat ik ook heel mooi vind eigenlijk aan jouw vraag, Maarten... is dat je niet zegt van, waarom is die er niet meer? Maar hoe komt het eigenlijk dat er iets in mij dan open gaat?
2: Ja.
3: En dat lijntje naar boven ontstaat, zeg maar. En eigenlijk ook door deze vraag nu te stellen en daarover te praten met elkaar... merk je dat als je zo'n lijntje helemaal naar boven opengooit...

0: Het is Ariana Grande met God is a Woman. En ze heeft niemand minder dan Madonna zover weten te krijgen om mee te werken aan de videoclip. Nou, dat is wat ons betreft een goddelijke samenwerking.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, je hoort het goed, de kaarten van Maarten. Want wat gaan we doen? In het programma staan we namelijk niet alleen maar stil bij het hier en nu. Ook kijken we vooruit in de toekomst die komen gaat. En dat doen we aan de hand van tarotkaarten. Daar kun je de toekomst mee voorspellen. En dan heb ik iets heel leuks. Er wordt namelijk in Volendam aanstaande zaterdag gevoetbald. Dat is natuurlijk mega spannend. Er staat heel veel op het spel. Ze nemen het op tegen Willem II. Ja, gisteren wonnen ze al van Willem II. Dat was, waar was het? Tilburg, geloof ik. nou ja, wat staat op spel, namelijk de finale van de play-offs en eredivisie voetbal. Want ze kunnen weer terugkomen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Dus ik denk, ik ga voor die Volendammers eens even een kaart trekken.
0: Weet je wat mij wel opvalt?
2: Nou?
0: Jij trekt eigenlijk best wel vaak een kaart voor voetbal.
2: Ja, maar mensen houden hart van voetbal.
0: Waar jouw hart het minst ligt, daar voorspel jij het meeste toekomst al.
2: Hoezo? Ik ben gek op voetbal. Lugs.
0: Nou, gaan we lekker trekken.
2: Ik heb getrokken de ster. En dan niet de ster van de voetballer, maar de kaart de ster. En dat staat voor het stralende licht in de duisternis. Deze kaart duidt op geloof, hoop en bezieling. En op vernieuwing en verjonging. En dat duidt dus op dat ze misschien wel gaan winnen en dus weer in die eredivisie gaan komen.
0: Ik mag het echt hopen.
2: Ik ook.
0: Nou, waarvan acte? Super hoor.
2: Ja, wat kan jij acteren of wat je veel boeit? Nou ja, dit misschien dan wel. Want Johnny de Mol is uit zijn holletje gekropen. Na wat turbulente jaren waarin hij werd beschuldigd van mishandeling door zijn ex, is hij weer terug. Want het OM heeft namelijk besloten, daar is helemaal niet genoeg bewijs voor. Daar gaan we geen zaak van maken. Dus wat dacht Johnny? Hij dacht, ik kan weer terug de buis op. Mm. En hij is weer een tijdje de komende tijd te zien in het programma De Oranje Zomer. Dan moet ik zelf zeggen dat ik het een beetje afvraag. Gaat Johnny de Mol weer Johnny de Mol worden? Of is het misschien klaar en misschien tijd voor iets anders? Nou, daarom heb ik de kaart speciaal voor Johnny. Ik gun het hem wel, hè, daarbij. Kelke 8 getrokken.
0: Kelke 8?
2: Kelke 8.
0: Vertel.
2: Ja, en dat staat dus voor een nieuwe weg inslaan.
0: Ach.
2: Ja.
0: En wat voor weg zou dat dan zijn bij onze Johnny de Mol? Ik denk dan misschien, misschien is het leuk als hij kano's gaat verhuren. Of...
2: Nou, nee, weet je wat hij heel leuk heeft gedaan? Dat zijn mensen misschien al een beetje vergeten. Hij heeft heel veel gedaan voor mensen met een beperking.
0: Oh, dat is nou, dat is beter dan kano's verhuren.
2: Ja, nou, ook leuk. Misschien kan hij kano's verhuren met mensen met een beperking.
0: Dat is het.
2: Maar nee, dat deed hij toen heel leuk. Dus misschien iets in de zorg.
0: Oh, maar dat lijkt me echt op. Want dat doet hij inderdaad echt heel erg goed.
2: Ja, hey, en dan jou, hè?
0: Ja.
2: Zoals jij weet, heb ik een gave, toch?
0: Ach, ja.
2: Ik voel in één keer iets in mijn zesde zintuig.
0: Ik denk dat ik het...
2: Ik heb een visioen.
0: Ik zie het een beetje aankomen. Je ligt ook opeens helemaal op.
2: Ja, ik krijg zo'n soort halo achter mijn hoofd.
0: Ja.
2: Ik heb in één keer het idee dat jij hier zaterdag weer staat tussen 12 en 5. Samen met mij.
0: Ik ga het ook even voelen.
2: 5 uur lang.
0: Kijk of ik ook... Nee, je staat alleen.
2: Ik zie de kleur roze. Ik zie de kleur roze. Nee, wij staan natuurlijk zaterdag tussen 12 en 5. Doen wij een speciale uitzending van Over de Top. En dat is dan de Over Top 50.
0: Absoluut, jongens. Aankomende zaterdag tussen 12 en 5 zijn wij niet weg te slaan. 5 uur lang komen wij met de 50 mooiste Pride Anthems om de aftrap van de Alkmaar Pride alvast te vieren.
2: Halleluja.
0: Halleluja.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.

Ja, het is een van de meest gedraaide nummers bij uitvaarten. Het is Halleluja in de versie van Jeff Buckley. En het is toch wel de meest bekende versie voor heel veel mensen. Ja, het origineel bijvoorbeeld.

Dat was de versie van Leonard Cohen. Maar uit 1984, dat is een stuk recenter, is de versie die je echt ook wel kent, hoor. Dat is van Lisa Loy. Ze won de Nederlandse versie van de X-Factor in 2009 met haar versie van Hallelujah.

Oh ja, die is ook prachtig. Ja, dit is wel de versie waar ik een beetje mee ben opgegroeid. Ja, hoewel de titel doet vermoeden dat het gaat om religie, is er wel iets anders aan de hand met Faith van George Michael. Hij zingt namelijk over het vertrouwen hebben in dat de ware liefde vanzelf een keer komt. En dat je niet moet gaan voor een oppervlakkige fling, oftewel een snelle.

0: Het is de waanzinnige, de heerlijke, de over de top genieten share met Believe. En het is een beetje vloeken in de kerk misschien. Maar het is ook een beetje de koningin van de autotune. Het is vandaag precies een jaar geleden dat paus Leo XIV officieel werd ingehuldigd. En daarom hoor je vanavond bij ons de meest goddelijke platen. En bedankt voor alle leuke reacties, want we vroegen je namelijk eerder: ben jij een beetje goedgelovig? Oftewel, ben je wel eens ergens ingetuind? Nou, Denise die zegt: iedere keer als er een nieuwe iPhone uitkomt, is mijn vriend er als de kippen bij om hem te kopen, om er later achter te komen dat er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws aan was.
1: Ja, dat is herkenbaar, ja. Ankie dan, dit is een pijnlijk verhaal. Ze zegt: een kennis van ons die heeft zijn vrouw verlaten voor een zogenaamde vrouw die hij heeft leren kennen op het internet. Bleek allemaal nep te zijn, maar hij is daar wel €8000 lichter.
0: Oh, vind ik erg. Oh. Martijn die zegt: ik geloofde altijd dat ik spierballen kreeg van spinazie, net als Popeye. Nou, ik moet zeggen, daar hebben mijn ouders altijd aan bijgedragen.
1: Ja, hè?
0: Dat eet je spinazie, daar word je groot en sterk van.
1: Ja, en here we are, met onze spierballen.
0: Ja, precies. Gerrit dan?
2: Nou, ik wel een keer een kameraad van mij heb een keer een ootje genomen op zijn vrijgezellendag. Ik had namelijk met zijn wat nu zijn vrouw is, had ik afgesproken: joh, we gaan een grapje met hem uithalen. We gaan net doen of hij met jou lingerie gaat kopen en jij neemt hem mee naar waar jij met hem de vrijgezellendag wilt organiseren.
0: Nou.
2: Dus ik zeg tegen hem: joh, fiets met me mee. We gaan in Utrecht naar de Nieuwstraat. En ik zeg: joh, ga jij alvast maar naar binnen. Ik moet nog even naar een pandje ernaast. Dus hij gaat naar binnen toe, kijkt om zich heen. Hij denkt bij zichzelf: maar hier kun je geen lingerie op kopen. Dus ik ga naast hem staan. Ik zeg: joh, heb je het nog niet door? Welkom op je vrijgezellendag.
1: Ja,
0: dat zie je.

0: Het was Hemel en Aarde van Godin Etcilia Rombly.
1: Het was enig, hè, dat we toen haar toen gingen bellen. En toen nam ze op en het was een beetje een soort rommelig geval. Want nou, ze zat van, wie gaat mij nou bellen? Maar ze was het een beetje vergeten.
0: Maar je bedoelde, we gingen haar bellen voor Over de Top, bedoel je?
1: Ja, een aantal weken geleden.
0: Ja, dat klopt. Toen ging het over het Songfestival. En toen was zij onze nummer 1. Volgens mij ook met Hemel en Aarde.
1: Ja.
0: En toen hebben we met haar gebeld. En wat een leuke vrouw is dat.
1: Zij is enig. Ja. Ik vind haar echt helemaal te gek. Maar we gaan van de ene godin naar de ander. Want straks hoor je deze. Maar niet voordat we de kerk in gaan. Hozier, die schreef de gigantische hit Take Me to Church niet per se als een ode aan het geloof. Hij is namelijk kritisch op de manier waarop religie soms kijkt naar mensen die gewoon niet anders doen dan van elkaar houden, op welk geslacht dat dan ook mag zijn. Maar...

0: Het is Madonna met Like a Prayer. Nou, ik denk dat ze wel wat schiepige beetjes heeft gedaan destijds. De release die liep namelijk absoluut niet vlekkeloos. Pepsi die wist de zangeres te strikken voor een reclamecampagne waarin dit nummer voor het allereerst te horen was. Maar de videoclip was zo controversieel vanwege onder meer brandende kruisen dat het zorgde voor een boycott van het Vaticaan. Bijna leverde het een miljoenenverlies op voor het kolenmerk. Maar de ophef was natuurlijk ook reclame voor Madonna. Het werd geen misser, nee. Het werd een van haar grootste hits en het verlies werd dikke winst.
1: Ja, welkom, welkom bij een nieuwe Over de Top. Ja, deze week is het een jaar geleden, op 18 mei 2025 namelijk. Toen werd Paus Leo de 14e officieel ingehuldigd. En daarom komen wij vanavond met de meest goddelijke platen.
0: Heerlijk.
1: Ja, en we zouden Over de Top niet zijn als het een beetje iedere kant uitschiet. Dus van Madonna tot Halleluja, alles komt voorbij. Dus je kan er toch tot 9 uur even lekker van genieten. Ja, wij staan vandaag dus stil bij het geloof. En dan heb ik ook gelijk een vraag voor jou, Jelmer. Ja. Ja. Voor de luisteraar, maar eerst voor jou. Waar geloof jij in? En dat mag natuurlijk van alles zijn, in religie. Maar zijn er dingen waar jij in gelooft waar misschien niet iedereen per se in gelooft?
0: Ja, ik denk dat als ik ergens in geloof, ik ben niet per se religieus, maar ik geloof wel heel erg in karma.
1: Karma.
0: Ja, ik denk wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Ja. En oogsten wat je zaait, dat is een beetje wat het is in het leven. Dus okay. Als jij echt een dickhead van een persoon bent, ja, dan krijg je ook niet zo heel veel moois terug. Ik denk echt als je een beetje aardig bent, dat je dan veel meer krijgt.
1: Ja, wanneer ga je daarmee beginnen? Nee, grapje. Nee, maar geloof je dan ook dat bijvoorbeeld, stel, vandaag zie jij een portemonnee, iemand laat een portemonnee vallen en jij zegt...
0: Nee, die had ik helemaal leeg.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar stel, en jij zegt van, hey mevrouw, uw portemonnee, dat je dan de volgende dag in één keer de loterij wint?
0: Nee,
1: of
0: nee.
1: Dat geloof je niet?
0: Nee, mijn microfoon valt ervan om. Oh. Nee, absoluut niet. Nee, kijk, weet je wat ik gewoon een beetje denk? Tuurlijk, het is echt niet zo dat als je alleen maar heel erg lief tegen mensen bent en vlijend, dat je niks meer overkomt. Dat is natuurlijk onzin, want het leven overkomt je toch wel. Of je nou aardig bent of niet.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat als je aardig doet tegen mensen, dat mensen eerder aardig terugdoen. En dan heb je ook het idee dat mensen wat aardiger zijn.
1: Ja.
0: En daarmee heb je dus een leuker leven.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is niet zo dat je, omdat je maar wat mensen lief doet, dat je voor altijd kankervrij blijft of zo. Weet
1: nee,
0: ik veel. Nee, dat gaat. Zo werkt het niet.
1: Okay.
0: Maar karma is het voor mij. Wat is het voor jou?
1: Ja, ik geloof dus heel erg in, en dat staat een beetje haaks op wat nu in de samenleving heel erg veel heel gespeeld. Ik geloof heel erg in geluk en pech. Omdat heel veel kinderen worden nu geleerd van, hè, als je echt iets wil, je kan alles bereiken. Maar sommige mensen hebben ook gewoon heel veel geluk of heel veel pech. Bijvoorbeeld in de liefde. Jij en ik hebben allebei een leuke relatie.
0: Ja.
1: Daar zijn we heel blij mee. Maar wat nou als de dag dat ik de eerste date had, dat ik ziek was? Weet je wel? En dat de date niet doorging. En dat ik Jeroen nooit had leren kennen, was ik nu nog vrijgezel geweest. Het hangt aan zo'n zijden draadje, weet je wel?
0: Ja.
1: Dat je de kinderen nu leert van, goh, je kan alles bereiken. En als je er maar voor gaat, dan komt het allemaal wel goed. Kijk, André Hazes, de junior, staat natuurlijk nu in AFAS Live, in al die concertzalen. Maar als die Hazes niet van de achternaam had geheten, ja, was die daar dan ook geweest, weet je wel? Dan denk ik, ja, hij heeft ook gewoon geluk.
0: Zeker, ja, absoluut. Ik ben het 100% met je eens. En er bestaat nu ook een woord waar ik nu niet meer goed op kan komen, wat nu heel vaak gebruikt wordt.
1: Depo, baby.
0: Nee, je moet je erop instellen, dan krijg je het ook.
1: Ja, manifesteren.
0: Manifesteren, dank je wel.
1: Manifesteren kan je leren.
0: Manifesteren, ja, daar heb ik zo'n hekel aan ja. Het manifesteren. Ja, dat is echt onzin. Soms lukt het niet. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat als je ergens hard voor werkt,

0: je kan manifesteren, vinden veel mensen ook een vrijbrief om achterover te gaan leunen.
1: Ja, precies. Kijk, ze komen niet aan de deur aanbellen. Goh, woon jij hier en wil jij een relatie? Je moet er wel wat voor doen.
0: Je moet er wel wat voor doen.
1: Maar goed, er is ook een hele grote factor van pech en geluk. Nou, dat is waar ik in geloof. Praat vooral ook met ons mee waar jij in gelooft. Dat kan met een belletje, een appje of een spraakmemo. En dat kan via 088-850-51-52. Ja, R.E.M. dan, die gaf al antwoord op de vraag. Zijn geloof was namelijk zijn grote liefde. Maar het was een onbeantwoorde liefde. Dit is R.E.M. met Losing My Religion.

0: Justin Bieber schreef een ode aan zijn christelijk geloof en dat werd dit nummer. Je hoorde Holy.
1: NH Over de Top.
2: Over de Top.
0: Je luistert naar inderdaad Over de Top. Deze week is de paus een jaar in zijn ambt. En dus komen wij met goddelijke platen. En deze ken je vast wel. Het is namelijk een klassieker van Beyoncé.

0: Ja, het is de halo. En dat verwijst natuurlijk naar dat cirkeltje van licht achter veel hoofden van heiligen. Ja, dus zijn natuurlijk eindeloos veel covers gemaakt van dit nummer. Onder andere van The Kingdom Choir. Dat is een gospelkoor uit Londen. In 2018 werden ze wereldberoemd en toen zongen ze namelijk dit.
1: Something

0: Dat zongen ze niet zomaar ergens, maar in 2018 tijdens de Royal Wedding van Prins Harry en Meghan Markle.
1: Ja, ik weet het toch heel goed. Ik vond het heel mooi. Ja, op hun debuutalbum staat dus ook deze Stand By Me, maar ook een versie van Halo. En dit is onze nummer 8 in over.

0: Church Faith. Het is onze nummer 8. Het is Depeche Mode met Personal Jesus. We gaan terug de schoolbanken in.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Dat heb jij heel goed aangekondigd.
0: Goed, hè?
2: Ja, ik zie ook de spanning alweer op je gezicht. We doen namelijk een lesje religie. En daarbij beginnen we vandaag met een quizvraag aan jou.
0: Ja.
2: Hoeveel religies denk jij dat er ongeveer wereldwijd bestaan?
0: Nou, je hebt natuurlijk de islam, joden, tien met dan allemaal 100?
2: 4000.
0: 4000?
2: Er zijn 4000 verschillende religies wereldwijd. En dat zijn natuurlijk, je noemde net de grootste wereldgodsdiensten op. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleine spirituele stromingen. Nou, allemaal bij elkaar kom je op zo'n 4000.
0: Okay.
2: De kortste religieuze feestdag duurt maar een paar minuten. Sommige boeddhistische nieuwjaarsrituelen die zijn binnen no time weer voorbij. En dat las ik en toen dacht ik, dat moeten wij misschien ook eens gaan introduceren tijdens oud en nieuw. Dat is dan wel niet religieus, maar het is wel een soort, ja, wel een
0: wat moet
2: een
0: ik me daarbij
2: feestdag
0: voorstellen? Zeggen nou, mensen dan gelukkig nieuwjaar, 10 minuten later zit ze weer op werk en is er niks aan de hand.
2: Nou, ik dacht, dat gaan wij dan doen. Dat is dan wel niet religieus.
0: Waarom?
2: Maar het lijkt me heerlijk om dan gewoon te zeggen, nou, ik klink mijn glas en dan kan je daarna lekker meteen naar bed. In plaats van dat je een pure oliebollen loopt te vrezen.
0: Oh, gezellig, joh.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik snel met jou oud en nieuw ga.
2: Vaticaanstad heeft ongeveer 800 tot 1000 inwoners. Dat is het kleinste land ter wereld. Hiervan bezitten ongeveer 450 personen daadwerkelijk de Vaticaanse nationaliteit. Maar wist jij dat het een eigen postkantoor heeft, een radiozender en een heel voetbalteam?
0: Oké, Radio Vaticaan.
2: Ja.
0: Nou,
2: dat denk ik.
0: Wat leuk. Een concurrent.
2: Ja. De grootste religieuze bijeenkomst ter wereld, dat is de Kumbh Mela in India. En daar komen soms wel meer dan 100 miljoen bezoekers op af.
0: Oké.
2: Dat is heel veel.
0: Ja.
2: Monniken in Tibet maakten vroeger muziek met van die speciale trompetten. En die waren soms wel 3 meter lang.
0: Zo.
2: Een trompet van 3 meter lang.
0: Ja, ik ben onder de indruk.
2: Nu, je moet nog eventjes meer.
0: Je
2: wow.
0: Weet het. Fantastisch weet je dit.
2: Dank je.
0: Maar wie deed dit?
2: Mensen. Er bestaat een zwevende tempel in China. Dat is een eeuwenoud gebouw en dat is tegen een steile rotswand gebouwd. Dat is echt heel cool. Je moet
0: heel
2: het maar eens
0: cool.
2: Googlen.
0: Ja.
2: Heb je toevallig Avatar The Last Airbender gezien? Dat is die tekenfilm. Dat is echt super populair.
0: Nee.
2: Oh, nou,
0: voor mijn tijd.
2: Dat is een tekenserie. Het is echt heel erg. En daar is dat dus op gebaseerd.
0: Op een berg, in een berg is dan een gebouw gebouwd.
2: Ja, dan zie je echt een klif.
0: Ja.
2: En in die klif hangt echt een gebouw.
0: En dat gebouw is een kerk.
2: Op staat.
0: Of een tempel.
2: Dat is een tempel.
0: Oké. Okay.
2: Het is echt heel mooi. Ja,
0: dat vind ik wel knap.
2: Sommige religieuze pelgrimstochten die zijn zo groot dat ze zichtbaar zijn vanuit de ruimte.
0: Nou.
2: Heb je dat wel eens gezien?
0: Een pelgrimstocht?
2: Ja, nee, niet de pelgrimstocht. Maar die foto's, want die foto's worden ieder jaar wel een beetje gedeeld.
0: Nee,
2: dat zie je echt niet. Al die mensenmassa's zie je vanuit de ruimte.
0: Ja, je bedoelt zo'n soort hele lijn van mensen kun je dan vanuit de ruimte zien. Ik heb dat nooit gezien, maar ik kan me er iets
2: precies wat ik zeg. Fijn dat je op hebt. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Dat was een ongelukje eigenlijk. Tijdens een pauze zat ze namelijk voor de lol met haar achtergrondzangeressen wat te neurien en wat te poetsen. Nou, en opeens, pats, daar was hij. Dit is Aretha Franklin met Say a Little Prayer.
1: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is de Beach Boys met God Only Knows. Komt uit 1966 en het was het allereerste popliedje met God in de titel.
1: Ja, we vroegen je net, waar geloof jij in? En dat mag natuurlijk de religie zijn, maar dat kan ook heel wat anders zijn. Zoals Jelmer die in karma gelooft en ik in pech en geluk. Ja, zolang het maar een beetje houvast geeft. Er kwamen wat mooie reacties binnen, waarvoor heel veel dank. Sanne bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik geloof niet echt in een religie. Maar ik geloof gewoon niet dat dingen gewoon op je afkomen.
0: Ja, dat is een hele goeie. En we worden ook gebeld. En ik weet nog niet precies door wie. Maar als jij die nu omhoog schuift, dan gaan we gewoon eens even kijken wie dit is. Hallo, goedenavond.
2: Ja, goed.
0: Hallo, heeft u misschien ook ergens waar je in gelooft?
2: Waar ik in geloof?
0: Ja?
2: Ja, in het liever het vlees dan de benen.
1: Liever het vlees dan de benen? Die snap ik niet.
2: Ja, dat is ook een geloof.
1: Wat betekent dat?
0: Wilt u misschien de radio wat zachter zetten, want we kunnen u amper verstaan.
2: Nou, dat ligt niet aan mij, want hij staat niet hard bij mij.
1: Oh, oké.
0: Maar wat betekent dat?
2: Nou, dat is heel persoonlijk, maar als je goed nadenkt, begrijp je het. Maar okay. Er zit een verzoekprogramma op.
0: Nou, maar u mag wel een verzoekje doen hoor, kom maar door.
2: Nou, ik hoorde nu Beach Boys, maar uit die tijd was er ook een heel beroemd nummer. Maar dat hoor ik nooit meer.
0: Oké.
2: En dat is van Iron Butterfly.
0: Ja.
2: En het nummer heette In Agarda da Vida.
0: Oké, okay, heb ik genoteerd.
1: We gaan het opzoeken, dankjewel.
0: Dan ga ik verder met Daan. Die zegt namelijk, ik ben het met je eens, jammer. Ik geloof vooral in karma. Dat wat je uitstraalt, uiteindelijk ook weer bij je terugkomt.
1: Ja, Lotte dan, ze zegt, ik geloof in reïncarnatie. Dat hoor je niet meer zo vaak, maar inderdaad, daar geloven mensen ook in. Dus dat je ziel verder gaat in iets of iets anders in een volgend leven.
0: Ik hoop heel erg dat ik terugkom als orka. Dat hoop ik echt.
1: Als orka?
0: Als orka.
1: Oké.
0: Jesse zegt, ik ben niet gelovig, maar ik geloof wel dat positiviteit veel invloed heeft op hoe dingen lopen.
1: Nou, hartstikke mooi. Yara dan, die zegt, ik ben christelijk opgevoed en ik merk dat ik daar nog stil veel steun uit haal.
0: En Sam, die zegt nog, ik geloof eigenlijk vooral in het hier en nu. Dat je moet genieten van de kleine dingen zolang het kan. Nou, ik vind het allemaal prachtige
1: reacties.
0: We bedanken iedereen voor de reactie.

0: Ja, Kate Bush hoorde je met Running Up That Hill. En eigenlijk wilde ze deze plaat ook Deal With God noemen. Maar haar platenlabel die zei dan van ja, misschien in religieuze landen wordt dat niet zo lekker opgepakt. Dus nu heet het Running Up That Hill en dan tussen haakjes A Deal With God. En dat het een goddelijke avond is, mag wel blijken. Want wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ajax wint in stadion Volendam van Groningen en mag nog hopen op Europees voetbal.
2: Ach,
0: nou, dat is goed nieuws, toch?
2: Nou, dat is best wel knap voor Ajax, want zo goed doen ze het volgens mij niet. Maar goed, nu ga ik allemaal weer dingen over voetbal zeggen wat ik helemaal niet weet. Dus nou, Ajax, applausje. Gaan we eventjes toch wel een brugje maken. Want het is tijd voor een van de meest hartverscheurende platen uit de popgeschiedenis. Eric Clapton, die schreef het nummer Tears in Heaven voor zijn overleden 4-jarige zoontje. Hij verongelukte. Zijn pen gebruikte hij als wapen tegen zijn verdriet. En het zang werd zijn therapie.

0: The Son of a Preacher Band van Dusty Springfield.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I want to thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: Hele slapeloze dag, wacht. Het is gewoon een droom.
9: Ja, geweldig. Dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
11: Het is tijd voor onze nummer 1. En we hebben best lang lopen steggelen deze week. Want wat moest dat nou in godsnaam letterlijk worden? We gaan ervoor terug naar 1994, naar onze collega's van AT5.
12: Zijn liedjes gaan over het alledaagse leven. Geluk en liefde, maar ook verdriet en tegenspoed. Zijn naam? André Hazes.
0: Hazes inderdaad, ja, hij dus. 53 jaar werd hij, maar hij had jarenlang nodig om toch wel dat icoon van ons land te worden, maar dat is hij nog steeds. Hij leefde een bewogen leven, vrouwen, gezondheidsproblemen en natuurlijk zijn constante gevecht met de fles.
12: André Hazes, heb jij een drankprobleem? Wat zeg je dan?
13: Nee, zeker niet. Ik heb een drankprobleem gehad. En dat heb ik ook de nodige conclusies aan getrokken. Dat is 100%. Tuurlijk heb ik dat gehad. Ik heb niet voor niks in het ziekenhuis gelegen. Maar daar kom ik ook heel erg voor uit. Dat maakt me niet uit. Maar ga nou eens om je heen kijken. Er zijn er zoveel die het hebben. Maar waarom moet het nou over mij geschreven worden en over een ander niet? Omdat ik dus gewoon die hoge top ben die geraakt moet worden. Nou, en daar word je moe van.
11: Daar word je moe van. Maar hoeveel faam en geld hij ook heeft, hij blijft, al zegt hij zelf, altijd dat Amsterdamse schoffie.
13: Maar interesseert nooit een gulden of een stuiver of wat ook. Interesseert me echt niet. Maar dat gelooft niet, maar het is echt zo. Want ik weet waar ik vandaan kom. Mijn roots liggen in de pijp. Op de woningje op Driehoog. Met de vlooien op je poten. Dat weet ik. Begrijp je? En nu mag ik heel mooi wonen. En nou heb ik, maar ik heb er heel veel voor moeten opzij zetten.
0: Het is toch wel echt, blijft een fantastische band. Ja, zijn populariteit is een beetje als de zee, want het schobbelt eigenlijk alle kanten op. Ja, het leven deed hij als geen ander, al laat zijn gezondheid het soms af en toe afweten. Ja, en dan opeens die 23 september 2004.
14: Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met het overlijden van André Hazes. Hij stierf vanmorgen op 53-jarige leeftijd.
11: Maar nu hoor ik je denken, waarom dan op nummer 1 in deze over de top geloof? Nou, omdat het hem niet uitmaakte. Zijn religie was geloven in elkaar, in de mens. Maar wat je ook gelooft, respect is volgens hem het allerbelangrijkste. Waarvan akte? Dit is Zij gelooft in mij. Lacht de slag.

0: Wat is dit mooi.
1: Het is zo mooi.
0: Het is onze nummer 1.
2: NH.
0: Ja, en aankomende zaterdag hebben we alweer een hele andere nummer 1.
1: Ja, het wordt ongelooflijk. Aankomende zaterdag, 12 tot 5, hebben we weer een over de top special. Want vanwege de aftrap van de Alkmaar Pride draaien wij de 50 mooiste Pride anthems. En dat doen we alweer voor het tweede jaar op rij.
0: Eigenlijk is het daar vorig jaar een beetje mee begonnen. Toen kregen wij de eer om dat te gaan presenteren. En dat was zo succesvol.
1: Dat
0: wij er nu elke week zijn. En dus ook nu een jaar later weer met die over de top 50.
1: Ja,
0: en welke plaat kunnen we een beetje verwachten?
1: Nou, het wordt een ongelooflijk. Natuurlijk hebben we de classics. Gloria Gaynor komt voorbij.
0: Willeke Alberti.
1: Willeke Alberti komt voorbij. De Benga Boys komen voorbij.
0: Abba.
1: Misschien kunnen we ook al een beetje verklappen wat ons nummer 1 wordt? Of wil je dat nog niet?
0: Nou, dus we schijnen iemand te bellen.
1: Ja, we schijnen iemand
0: te bellen.
1: Het is nogal
0: een icoon, hè?
1: Oké, ze wil het gewoon nog even niet verklappen. Het is nogal een icoon die we gaan bellen aankomende zaterdag. Het is groots en mislepend. Het wordt groots en mislepend. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is echt hartstikke leuk.
0: Aankomende zaterdag tussen 12 en 5. Gewoon lekker hier bij NH. En wij hebben er zin in.
1: Tot dan, allemaal.
3: Top 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride, de over de top 50.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
0: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
3: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
1: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Oh, dit vind ik zo lekker Pride.
3: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
2: Over de top 50.
3: Van 12 tot 5, hier op de radio.
1: Heerlijk.
3: Bij NH.
1: Wat een feest.
5: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
7: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
8: Ik ben Brian uit Amstelveen.
9: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
10: Thuis in heel
11: Het is 9 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
13: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
14: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
12: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziekmix.

0: en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
3: Bij N.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
8: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
7: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Zaterdag, een extra NH Sport vanaf 7 uur. Hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: de Muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1971.
0: De Muziekmiddag.
1: 1983.
2: 1963.
0: Met William van der Lof.
1: 1967.

0: ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel
6: Het is 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: top 50. Zaterdag tijdens Alkmaar Pride, de over de top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in.
3: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
0: Zaterdag, tijdens Alkmaar Pride.
2: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5, hier op de radio.
2: Heerlijk.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Zij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je aan me. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
3: Ja, de nacht is mijn leven. Ik koop het.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag
5: van 5 tot 7
2: op de radio bij NH.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2.